Hey, zou jij 4 dagen lang non-stop voetbalwedstrijden kunnen kijken? Ja, ik vind zelf voetbal wel een beetje leuk. Maar om nou 4 dagen lang non-stop alleen maar naar die wedstrijden te kijken, zie ik mezelf nog niet echt heel snel doen.

Het NK WK voetbal kijken, maar dat is precies wat we deze hele week hier allemaal aan het doen zijn op 538. Vandaag is de grote finale dag. 6 kandidaten zijn afgelopen dinsdag begonnen met non-stop WK voetbalwedstrijden kijken. De regel is eigenlijk heel simpel. Je mag niet in slaap vallen. Doe je langer dan 5 seconden je ogen dicht, dan moet je naar huis. Dan ben je dus in slaap gevallen. Verder mogen de deelnemers maar 3 uur per dag slapen. Dus momenteel tussen 12 en 3 zijn ze aan het slapen. Ja, verder is er de hele dag op een bank zitten, voetbalwedstrijden kijken. En als je dat een beetje tot het einde volhoudt, dan kun je kans maken op 20.000 euro. We zijn afgelopen dinsdag met 6 kandidaten begonnen. Inmiddels zijn er nog maar 2 over. Dus de spanning is echt om te snijden. Want vandaag is de grote finale dag. Dus vandaag ga je horen wie er vandoor gaat met die 20.000 euro. En als jij de oproep voorbij hoort komen, kun jij zelfs ook nog kans maken op reizen. Dit is de Dance Mix deze week van Topic en Becky G.

Backstreet Boys van 538. Je hoorde Everybody. Over de Backstreet Boys gesproken. Wist je dat zij de meeste Guilty Pleasure platen maken? Ooit een keer een lijst uitgebracht met allemaal Guilty Pleasures. En daar stonden de Backstreet Boys het meeste in de lijst. Dus wat dat betreft kunnen we ze stellen dat het echte Guilty Pleasure Kings zijn. En wat leuk, het hebben van een Guilty Pleasure is goed voor je. Hè? Zorgt ervoor dat je bloeddruk omlaag gaat. Dat je minder gestrest bent. Wat dat betreft kun je heerlijk nu relaxed door het leven. En dat dankzij deze van 538, hè. Kunnen de Backstreet Boys en Everybody in de 538. Zelfs met en nog lukkig is een Steve ook. Robbie Williams komt eraan. En dit is de nieuwste van Harry Styles.

Jouw hits, jouw 538 met Lucas en Steve. Je hoorde Heart First. Hey, stel je voor, hè. Jouw baas komt naar je toe en zegt... joh, weet je, jij mag vandaag het bedrijfsuitje organiseren. Er is onbeperkt budget, echt alles is mogelijk. Wat zal je dan doen? Lekker snorkelen op de kust van Ibiza. Of huur een soort van grote ballenbak af. En laat je dan je baas als een soort van Tarzan over het hele publiek heen vliegen. Terwijl hij de opening speech doet of zo, weet je wel. Kan misschien ook een beetje overdrijven. Maar als het dan de mannen van Lucas en Steve ligt, hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Zij gaan het liefst als een team uit je bowlen met elkaar. Is toch mooi, hè? Ze treden over de hele wereld op. Verdienen echt miljoenen met dat draaien. En dan gaan ze gewoon als team uit je bowlen met elkaar. Je kunt zeggen, ze zijn zo gewoon gebleven natuurlijk. Door de Heart First bij 538 van Lucas en Steve. Onderweg voor je de nieuwste Calvin Harris. Ook direct komt eraan. En eerst is dit, de nieuwste van Now Horan. Ik

0: 538 met Robbie Williams. Je hoorde Angels. Hey Kilio vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze nacht wil doorkomen met de lekkerste hits van 538. Als ik iets voor je kan doen. Je bent altijd welkom in de app van 538. En zeker vandaag. Ik ben vandaag jarig, dus ik ben in een extreem goede bui. Zo sprak Mattes net dit in.
1: Hey Kilian. Ik ben nog lekker aan het werk, nachtdienstje aan het draaien. Maar ik moet nog tot 7. Ik heb 5 jaar vol, dus dat scheelt. Maar heb je even iets energieks voor me?
0: Even iets energieks voor je? Nou, dat heb ik zeker wel. Dit is de nieuwste van Calvin Harris. En ik kan je vertellen, waanzinnige beuken. Dit is de nieuwste. En die heet Satisfied.

538. Je hoorde I Just Might. En zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om deze lekkere vrijdagnachtdienst door te komen. Ik zie onder andere Everjack, Ten Vital voor je klaar. En ook Enrique Iglesias komt eraan met het zomerse Bailamos. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Waar het NK-WK voetbal kijken de finale gaat plaatsvinden. Ik wens je fijne nacht.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
2: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen. Blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus. Een grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
2: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. We krijgen een zonnige periode en het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
1: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
3: Floris Molenaar.
4: Ja hoor, goedemorgen. Fris en fruitig op weg naar een nieuwe 538.

De lights off bij 538. Goedemorgen. Even na 5 uur. Welkom, welkom. Lekker dat je er alweer bij bent op dit vroege tijdstip. Een tropisch warme dag wordt het vandaag. 27 graden. En vanavond kan het ook gaan onweren. Ja, dat is alweer even geleden volgens mij, hè? Ergens wel lekker een klein verfrissend buitje over het land dat we er weer even tegen kunnen. Je bent op weg naar de vrijdagochtendeditie van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Ja, zo hing Diederik Jekel aan de telefoon. Wetenschapper die het ook heel goed kan uitleggen, de wetenschap. Hij is op onderzoek gegaan naar hoe we langer kunnen leven en wat hij heeft uitgevonden. Hoor je over 5 minuten naar Genesis bij 538.

0: Marshmallow, Jelly Roll, Holy Water bij 538. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow, de vrijdag. Zo lekker vlak voor het weekend nog één dagje te gaan. En die begin je met een lach op je gezicht met Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd nog heel even terug naar gisterochtend.
1: Hey, iedereen die wil natuurlijk gezond oud worden, maar als we veroudering straks een beetje kunnen vertragen, dan vinden we dat helemaal niet erg. In de serie Jekels jacht naar het eeuwige leven onderzoekt Diederik Jekel hoe ver de wetenschap inmiddels is in de zoektocht naar een langer leven. En gezonder ook. Diederik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waar komt dat toch vandaan, die zoektocht altijd maar naar het alsmaar ouder willen worden?
2: Ik denk dat dat een beetje door de evolutie gekomen is. Laten we zo zeggen, de hele verre voorouders van ons die het allemaal geen drol uitmaakten en dachten, ja, of het einde nu komt of later, dat maakt niet uit. Die gingen eerder dood en die hadden minder nakomelingen.
1: Want...
2: Dus wij zijn de kinderen van mensen die heel erg graag oud willen worden en gezond willen blijven.
1: Want het is in de afgelopen 200 jaar is het enorm snel gegaan met de levensverwachting.
2: Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar dat komt door allerlei wetenschappelijke vooruitgangen. Dus inderdaad, zo'n anderhalve eeuw geleden werden we nog gemiddeld 40 en nu 80. Dat heeft voornamelijk te maken met dat de kindersterfte gelukkig enorm is afgenomen. Door vaccinaties, beter eten, gesloten riolering, schoon drinkwater, al dat soort dingen. Maar er zijn ook allerlei dingen zoals antibiotica en zo. Dat waardoor infecties minder een gevaar zijn en langzaam maar zeker worden we steeds ouder.
1: Ja. En heeft het er dan ook mee te maken dat we gezonder eten bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker de kwaliteit van ons. Ja, we hebben nu natuurlijk heel veel bewerkt voedsel en we worden met z'n allen te dik. En dat is wel zeker ongezond. Maar zo'n anderhalve eeuw geleden had je nog geen kunstmest. Was eten vaker van slechte kwaliteit. Had je ook geen voedsel- en warenautoriteit die af en toe kijkt, hey, zit er ergens een dodelijke bacterie in of niet? Dus aan de ene kant is het veel beter geworden. Ja. Alleen, we zijn nu wel met z'n allen weer een beetje de verkeerde kant op qua eten aan het gaan, denk ik.
1: Oké. En dan zeg je van, nou, 80 is een beetje de gemiddelde leeftijd. Nu, is dat ook niet een beetje het eindpunt? Op een gegeven moment is het menselijk lichaam ook gewoon niet in staat om ouder te worden.
2: Nee, er zijn dus een groep wetenschappers die is dus heel erg aan het kijken naar niet bijvoorbeeld ziektes. Hè. Je hebt specifieke mensen die naar bij wijze van spreken kanker onderzoeken of zo, maar ook naar ouderdom zelf. En een beetje denken, ja, het is meer de slijtage van het lichaam en alle processen die langzaam maar zeker steeds minder efficiënt lopen, gewoon minder goed gaan, dat die eigenlijk onder al die ouderdomsziektes liggen. En dat als je ouderdom zelf aan kan pakken, dat misschien wel voor iedereen heel erg gunstig is. Dat je ook gezonder oud kan worden.
3: Nou, er was toch vorige week in het nieuws dat Nina Brink, of Nina Storm, zo heet ze tegenwoordig.
4: Nina.
3: Die kon dan met zo'n vaccinatie, met die stamcellen die toch weer je leven op kunnen lengen.
2: Ja, ik weet niet precies wat Nina allemaal gedaan heeft. Ze heeft al meerdere gekke dingen in haar leven beweerd.
1: Weet ik wel.
2: Maar het is wel zo dat er allerlei onderzoek, zeker ook naar stamcellen, wordt gedaan. Naar DNA aanpassen, naar gewoon kijken van wat gaat er nou eigenlijk mis in het lichaam. En we proberen inderdaad ook met die serie te kijken van goh, wat zijn nou dingetjes die mensen aan het doen zijn? Wat werkt nou wel en wat werkt nou niet? Ja. Er staan online ook heel veel, maar dat is altijd zo, allerlei oerwoudverhalen van neem dit spul. En dan gaat het supergoed. Ja. En dat is toch vaak wel een beetje gebakken lucht. Want ja, maar precies wat je zegt, iedereen wil ouder worden en gezond oud worden. En daar is dus meteen geld te verdienen.
1: Maar nou, je hebt er nu een driedelige serie over gemaakt. Ik kan me voorstellen dat er één tip in ieder geval is die je nu met ons kan delen. Ja. Al die zegt van, nou, als je dit doet, dan word je in ieder geval iets ouder.
2: Nou, als je het hebt over wat je nu zou kunnen doen, dat is heel erg grappig. Ik denk dat ik er voornamelijk ook achter ben gekomen waarom de dingen die we eigenlijk al weten zo goed werken. En dat het ook nooit te laat is. Dus ook als je 50, 60 of wat dan ook bent, maar hoe eerder je mee begint, hoe beter. Het is toch gewoon goed slapen, meer bewegen, niet te veel vlees, veel groente, fruit, noten, zaden, dat soort dingen. Eigenlijk de dingen die je al weet, weet je van ja man, dat idee. Dat is inderdaad waar. Dat heeft gewoon te maken met dat er beter met je DNA omgegaan wordt. Dat heeft allerlei redenen waarom dat zo is. Dus als jij me vraagt, goh, wat is nou hetgene wat ik meteen kan doen? Er is helaas niet een magisch pilletje waardoor je gewoon maar lekker veel kan fretten en kan zuipen en vervolgens lekker kan blijven liggen op je bed. Dat is helaas niet zo.
1: Maar er zijn
2: zodra het er is, dan kom ik weer online.
1: Ja, dan zouden we heel graag
2: voor jou het over.
1: Wat het grote geheim is. Maar er zijn natuurlijk plekken op de wereld die Blue Zones noemen.
3: Ja. Spanje of zo heb je dat, Italië.
1: Waar ze aantoonbaar ouder worden dan op andere plaatsen.
2: Absoluut. Nou, daar zie je dus ook dat ze weinig vlees eten. Veel groenten, veel fruit, gezonde vetten, klein beetje vis, dat soort dingen. En wat grappig genoeg ook heel erg belangrijk is wat die plekken hebben, is veel gemeenschap, zeg maar. Dus sommige van die plekken die hebben een soort gedeeld geloof. Niet gemeenschap in die zin. Ik snap je.
3: Nee, maar gemeenschappelijk.
1: Ik ben alleen zo enthousiast. Ik denk, nou, als dat de oplossing
3: sociaal.
1: Is.
2: Luister, dat is ook heel goed voor je conditie. Er zit veel beweging in. Dat is absoluut ook heel verstandig. Maar doe het wel veilig. Nee, wat ik bedoel is inderdaad een gedeeld geloof, veel vriendschappen en dat soort dingen. Dat je toch gewoon gezellig hebt. Dat sociale echt, dat doen wij in Nederland, zijn we best wel individualistisch, denk ik. Maar het is veel belangrijk om veel met z'n allen te doen. Dat zie je gewoon, dat overal goed werkt. Daar zijn we mensen gewoon voor gemaakt, weet je. Samenwerken en het gezellig hebben met elkaar.
1: Oké. En dan hoor je natuurlijk tot slot, hoor, maar je hoort vaak AI is voor alles zo'n beetje de oplossing. Geldt dat in de zoektocht naar een langer leven ook?
2: Absoluut, omdat AI eigenlijk niks anders is dan een programma wat heel goed patronen kan herkennen. Dus heel goed dingetjes aan elkaar kan verbinden. En eigenlijk is dat ook waarom wetenschappers al veel langer

0: ChatGPT, dat die gebruiken dat al tientallen jaren, om gewoon door enorme hoeveelheden metingen te kijken van wat zijn nou de patronen? Of wat hebben al die mensen nou met elkaar gemeen? En zeker met AI zie je nu op dit moment dat er echt ongelofelijke projecten aan de gang zijn, waarbij ze gewoon duizenden mensen pakken, elke letter van het DNA omkeren, op zoek gaan naar ongelooflijk ingewikkelde patronen die jij en ik nooit zouden zien. En daar zit dan misschien wel de sleutel van, hé, wat hebben die mensen nou gemeen die wel echt ouder kunnen worden?
1: Nou, ik vind het boeiend en je kunt het zien vanavond om 20:30 op NPO 2. Jekels jacht naar het eeuwige leven. De tweede aflevering, dus de eerste moet je even terugkijken. Maar een leuke serie die jij gemaakt hebt. Diederik, mag ik je hartelijk danken. En ik wens jou een mooie dag en een lang leven.
0: Ik blijf hartstikke goed, jullie ook. Okay, hoi. En veel gemeenschap.
1: Ja, dag.

0: Goedemorgen op deze vroege vrijdagochtend. Fijn dat je er alweer lekker bij bent zo op dit vroege tijdstip. En hoe klink jij op deze vroege ochtend? Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. En dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt? Dan kun je even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Stijn!
1: Ja, ja, goedemorgen 538. We gaan weer naar de markt toe, lekker kippies verkopen. Ja, ja!
0: Lekker zeg, oh, die kip op de markt, als je daar dan langs loopt. Och, dan loopt het water je toch in de mond. Ja, tenminste, als je net als ik van kip houdt. En dat is ja, in mijn geval, ja, dat is echt zo. Moet me altijd inhouden om niet gewoon een hele kippenstal mee te nemen. Lekker Stijn, Damien.
2: Goedemorgen.
0: Zo, kort maar krachtig. En ook Cor, die kwam nog binnen.
3: Goedemorgen, Floris. Goeiedag en werkje. En dan was het een fijn weekend. Doei, doei.
0: Doei, doei. Nou, geheel wederzijds, Cor. Lekker weekendje gewenst.

0: Day bij 538. What is love, hoorde je. Goedemorgen deze vrijdagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tot die tijd. Nog even terug naar gisteren.
1: Iedereen kent hem wel van zijn bijvoorbeeld tourwinst. Of in ieder geval etappewinst in de Tour de France. De Amstel Gold Race. Die wist hij ook op zijn naam te schrijven. En een van de bekendste wielrenners van Nederland. Maar vandaag vooral jarig.
0: En natuurlijk de neef van Michael Bogert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: 54.
2: Nee joh. Godverdomme, nou zeg. Wat oud.
3: Wat ik zo gek vond, dat Rick gisteravond appte. Dat Rick appte, waarom bellen we Michael? Ja. Maar staat hij niet bij jou? Ja.
1: Nou, ik heb geen verjaardagskalender. Nee.
3: Heb jij geen verjaardagskalender?
1: Nee. Ik heb geen verjaardagskalender, nee. Oh, niet mijn telefoon, dus ik vergeet heel veel verjaardagen.
3: Nou, hebben jullie hier even een momentje met elkaar, neef tot neef?
1: Neef?
2: Ja.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rick.
1: We beginnen met, hoe is het met je ouders?
2: Goed. Kijk. Die komen straks. Dus ja. Mijn mama heeft al gebeld, dus dat is helemaal goed.
1: Hoe is het met je broer, Rini?
2: Die gaat ook goed, die komt straks ook. Nou. Dus het wordt één grote familie.
3: Ik is de enige die er niet is.
2: Hoe is het met jou, Rick?
1: Nou, heel goed, want ik heb dadelijk niks te doen.
2: Je mag langskomen, hoor.
1: Ja, maar het rijden natuurlijk, hè. Bij Bas Gaat word je, toch?
2: Nee, kalmthout.
1: Oké.
2: Dus dat is een... dat is net over de grens. Dus hij is een uurtje van Den Haag. Dus dat is best te doen.
1: Ja. Jullie zien elkaar privé nooit eigenlijk. Nee, dat is ooit een keer tussen onze ouders is dat misgegaan. En ik vind dat echt heel jammer. Ik heb het ook al een paar keer thuis tegen mijn ouders gezegd van joh, maak het nou weer goed. En uiteindelijk is het nooit goed gekomen, toch, Mike?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. En zeker, dat is al vanaf dat ik heel klein ben. Dus ik die ouders heb ik wel gekend, maar. Ik kwam eigenlijk toen ik nog heel inimini was, zeg maar. Meestal, ik weet wel, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat, jij bent natuurlijk op oudjaarsdag jarig. En dat vierde we oudjaar altijd bij jullie, dat weet ik wel. En dan kan ik me zelfs herinneren dat er al een vuurtje was. Zo bij jullie op de Berensteinlaan. Ja,
3: de hele Berensteinlaan ging in de fik daar, volgens mij.
1: De fikkie bij Rikkie, dus
2: daar heb ik nog wel herinnering aan. Oh, dat is wel leuk.
3: Wat grappig is ook, dat uiteindelijk bij jullie allemaal dat fietsen in het DNA zit. Want Rick is natuurlijk iets minder succesvol. Maar jij fietst met heel veel plezier.
1: Ja, ik vind fietsen fantastisch. Ja, dat geeft een soort vrijheid of zo. Ik weet niet wat het is.
3: Maar dat is toch ergens, is dat binnen jullie familie, is dat...
1: Wat wil je gaan vertellen?
2: Ik had het volgende week nog over Rick. Ergens, want ik moet volgende week naar Alpe d'Huez. Dus moet ik Alpe d'Huez op fietsen. En ik denk in 2010 of zo. Nee, 2010 was het. Toen ging Rick ook Alpe d'Huez op fietsen. En bij de eerste, toen pleurde die al. Dus dat werd toch wel. Had 3 meter gefietst, lag hij al in de berg. Ja. En toen bij de eerste bocht moest hij al afstappen. Maar volgens mij sindsdien is hij serieus gaan fietsen.
1: Ja.
2: Nou, en zo oprijden.
1: We hebben een beetje slechte verbinding af en toe. Dus
0: misschien dat je een beetje bij het raam kan gaan staan. Dat helpt nog wel eens, Michael. Dat is een Belgische GSM.
2: Ik sta buiten, ja.
0: Ja, dat is goed. Zo is goed. Niet bewegen. Dit gaat helemaal prima. Nee. Maar je gaat hem weer fietsen dit jaar, dus de Alpe d'Huez.
2: Ja, volgende week. Dus met het team van SBS.
0: Oh, wat leuk.
2: En
0: jij bent een beetje de aanvoerder van het team.
2: Ja, als het goed is ben ik koerskapitein. Dus ik moest ervan... tips en tricks voorzien.
3: Nou, niet alle tricks zijn mogelijk.
2: We blijven.
1: We hebben net een beetje afgesloten, Mike.
0: En wie zit er in dat team dan?
2: Rob Geus, die gaat Cor van Patani aanvallen. Ja. Rob Geus van de Bogaert, René van de Bogaert, van de Bogaertjes. Den Haag. Wendy van Dijk. Molendijk. Yeah. Molendijk.
1: Oh, ja, leuk.
2: Even denken hoor. Ja, Geus. Maar Geus gaat mee om de fietsen te poetsen. Dus die gaat zelf niet fietsen, denk ik. Die heeft de gymschoenen aan, dus die gaat niet ver komen. Ik weet het niet uit, maar we gaan in ieder geval die kinderen.
0: En het gaat
2: natuurlijk oprijden.
0: Het gaat om het goede doel, dus dat is sowieso belangrijk. Ja. De verbinding is wat slecht, maar jij krijgt dus de familie over de vloer. En Rick is van harte welkom als hij daar vandaag...
2: Tuurlijk. Verras me, zou ik zeggen.
1: Nou, doe dat eens.
0: Hey, nog wel even benieuwd, Michael, want gisteren... Je bent een sportman en ik ga ervan uit dat jij ook naar de presentatie van de WK-selectie hebt gekeken.
2: Ja, zeker.
0: Wat vond je ervan?
2: Ja, wat vond ik ervan? Hij mag zoveel mensen meenemen. Dat van wat iedere voetballer in Nederland die kan mee. Dus ja, ik vind het verder niet. Buiten natuurlijk de mannen die geblesseerd zijn, is het voor mij. Ja, misschien dat Frim Koen niet mee is. Dat vind ik dan wel verrassend. Ja. Want ik geloof niet dat hij toch was.
1: Oh, ja.
2: Dat vind ik wel jammer. Maar ja, voor de rest is voor mij niet heel verrassend.
1: Nee, niet verrassend. Heb je er goede hoop op?
2: Zo heb ik een goede. Nou, altijd, hè. Je kijkt toch altijd anders naar een WK. En toevallig had ik het gisteren nog over. In 2014 verwachten we er ook niet al te veel van. Toen ze in Brazilië speelden.
1: Dat is waar.
2: Was het toch een schitterend WK voor ons. Ja. Dus ik hou altijd hoop. En ik ga ervan uit dat ze in ieder geval er vol voor gaan. En ja, dat ze ons heel blij gaan maken. In ieder geval dat we een leuk toernooi krijgen waar we van.
1: Dat zou het mooiste zijn. Michael, ik wens jou een fantastische verjaardag toe.
3: Geniet, Rick zie je zo.
1: Rick is onderweg, die gaat nu rijden.
3: Nou, dus. Ja, 100%.
1: We spreken je snel weer, Michael. Mooie verjaardag.
2: Yo, ciao.

0: Kensington, Living 4 bij 538. Goedemorgen deze vroege morgen. Op weg naar de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot dat moment gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Wat is er gebeurd?
2: Nou, ik was gisteren aan het fietsen. Best wel een lange rit, 50 kilometer. Dus best wel end. En op een gegeven moment, ik weet dan, oh, dan kan ik daar een drankje drinken.
1: Ja.
2: Dus ik kom daar aan bij de terras en het is 3:30.
1: Ja. Ja.
2: Ik stap af, ik zit op het terras en het is 2:30. Ja. Er komt een ober naar me toe. Ik zeg, hij zegt, goedemiddag. Ik zeg, nou, ik kom er al vaker. Ik zeg, hey, hallo. Ik zeg, ik wil graag wat bestellen. Hij zegt, dat kan niet.
1: Oh.
2: Ik zeg, hoezo niet? Ja, we sluiten 4:30. Ik zeg, ja, maar het is 4:30.
1: God. Maar ja, die moeten toch alvast een beetje...
3: koffieapparaat schoonmaken.
1: Ja, schoonmaken,
2: nee, hij zei,
1: maken.
2: Ik heb alles al klaar.
1: Ja.
2: Ik ga om 4:30 weg.
1: Ja. Ja.
2: Ik zeg, maar,
1: dat is inderdaad wat Flo zegt. Ja. Alles moet even schoongemaakt worden.
2: Een flesje, oké. Okay. Jullie gaan naar de supermarkt. Het is de supermarkt sluit om 6:00. Het is 6:02.
1: Nou, voor mij mag je er ook niet meer naar binnen. Nee, omdat ze dan zeker zeggen, wel, we laten alleen de mensen er nog uit die al binnen zijn. Ja. Want dan kunnen we op tijd weg. Nee, anders zijn ze pas als hij tot 9:00 s'avonds open is. Ben je pas om 9:30.
3: Dus
1: als
3: ik maar je hebt daar een scène staan schoppen.
2: Nee, normaal niet. Ik vond het raar. Ik zei, ik blijf even zitten. Gewoon, en, het is gewoon een terrasje, hartstikke leuk. Maar ik vond het raar. Ik vond het ook niet klantvriendelijk. Ik denk mezelf, nou ja.
4: Het is nog klantontvriendelijker op het moment dat jij bestelt. En je zit daar een minuut en hij zegt, zo meneer, ik ga het weer afruimen. Want ik ga de deur op slot doen. Dat wil je helemaal
1: niet.
4: Ja,
1: want jij zit er minimaal 10 minuten.
4: Ja.
2: Wel nee, een colaatje, ik klok het achterover en ik ga weg.
4: Ja, maar dan had je...
2: Maar, stel, het was 4:55 geweest, dan was het wel goed geweest. Maar je hebt toch openings- en sluitingstijden?
1: Ja, maar er zit een soort marge toch in van...
3: Ja, maar wat is denk je het ook om echt 1 minuut voor sluitingstijd ergens te gaan zitten?
1: Ik zou zeggen een kwartiertje voor einde. Iedereen doet ze... Op een gegeven moment zeggen ze toch ook laatste ronde. En dan kan je een drankje opdrinken. Ja, en daarna gaat de bar dicht.
3: Dat is al geweest.
2: Ja, dat kan niet, want ik was nog niet aanwezig.
1: Nee, maar hoe dat normaal is, laat maar zeggen...
4: Ik werkte in een expertwinkel, elektronica winkel. En er was niets zo irritant als op donderdagavond koopavond. Er kwamen mensen om 9:50. Die kwamen nog even een wasmachine kopen.
1: Ja.
4: Ja, dat weet je gewoon. Die zijn niet voor 9:30 de winkel uit.
3: Nee. En misschien had deze meneer wel een hele belangrijke afspraak om 4:45 ergens. Ja. Ja, wat jij vindt.
2: Nou, ik zie een luisteraar, die zegt ook wel beter gewoon aan zijn zeiker.
1: Ja,
3: het lag eigenlijk wel een beetje aan jou.
2: Ja, nee, oké. Okay. Nou, dan vraag ik. Nou, ik bedoel,
3: denk ik.
2: Dan ga ik dadelijk even mijn excuus aanbieden.
4: Je hebt dus wel stennis
2: dan schoppen. Nee, normaal niet. Nee, ik vond het jammer.
4: Ja,
2: vond,
4: jij bent daar toch. Je hebt waarschijnlijk nog even een naaie opmerking
2: gemaakt. Nee, ik heb nog contact met de eigenaresse. Dus,
1: contact ben je met de eigenaresse?
2: Nee, ja. Nee, die kwam naar me toe en zei, wat is er aan de hand? Ik zei, nou ja, dit is nou, ja.
1: Wat is er aan de hand ook? Ja. Nou, dat weet je. Dan is daar meer voorgevallen dan dat jij hier nu doet voorkomen.
2: Ja, ik zeg, wat is er aan de hand? Wat is,
1: ja.
2: Maar goed.
1: Jij hebt tennis aan schoppen.
2: Nee.
1: 100%. Als de eigenaresse zegt, wat is hier aan de hand?
2: Oké, dan geef ik dadelijk door aan waar het was. En dan mogen jullie de eigenaresse bellen.
4: Je hebt gevochten, hè?

0: ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze gaan je weer meesleuren richting dat lekkere, ja, toch wel zomerse weekend. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Dat werkt vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow als de eerste luisteraar, sturen we het t-shirt naar je toe. Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. Een collector's item, ik zeg het er maar even bij. Pak die telefoon, bel hem maar 0909-30538. Heb een heerlijke vrijdag, heb een heerlijk weekend. En veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeente opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek was in Ter Apel slapen nu tot maandag in het Groningse dorp Warffum. Ja, en het was gisteravond onrustig in het Noord-Hollandse Uithoorn om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. En toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en liet de demonstranten leuzen scanderen als AZC weg ermee. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredoom, die gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcouch noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat hij het concert niet kan tegenhouden. Dan het weer. Vandaag zonnige periode. Het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, dankjewel Florentien. Ik had al een beetje regen net onderweg.
2: Ja, ik ook. Een beetje mis er.
3: Rick, waar staan de files?
4: Begin op de A12 Oberhausen-Arnhem, 7 naar 48 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen 9. En de laatste is de A28 Amersfoort-Utrecht bij Den Dolder, 11 minuten.
3: Maar dit voor vrijdagochtend is gewoon hartstikke druk op dit moment al. Ja. De eerste luisteraar wordt gezocht via 0909-30538. Dus zou je het leuk vinden om vandaag onze ochtendshow te openen? En dat is altijd gezellig op de vrijdag, toch? De laatste van de werkweek. 0909-30538. Pak deze uitnodiging aan en scoor daarmee het t-shirt. Want de eerste luisteraar krijgt het officiële eerste luisteraarshirt.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
5: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
7: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
13: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week

0: fijne track van Rihanna. Om 6:08. Een fijn begin van deze editie van de ochtendshow voor vrijdag 29 mei. En ik kijk meteen even naar de andere kant van de studio, want daar zitten nog twee dappere strijders als het gaat op het NK-WK voetbal kijken. Dat zijn de laatste twee kandidaten, want gisteren hebben wij afscheid moeten nemen van een van de twee. Of een van de drie eigenlijk. En dat betekent dat de laatste twee kandidaten die nu nog in het spel zitten allebei kans maken op €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen. Even kijken hoe het met de man is. Heren, ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen?
3: Frisse fruitig.
2: Ja, kocht, maar wel lekker.
0: Ja, de laatste twee strijders.
2: Precies.
1: Wie had dat gedacht?
0: Ja. Nou, wie had dat gedacht? Dat was toch wel even een verrassing gisteren wat er allemaal gebeurde.
2: Ja, dat hadden we niet verwacht. Heel jammer voor William, maar ja, voor ons is het voor de grote prijzen natuurlijk wel goed.
0: Ja. Ik denk dat jullie allebei William wel als de grootste concurrent zagen, toch?
2: Ja, 100%.
4: Oh, dat lijkt me wel, ja, met zijn kennis. Ja.
0: Op basis van zijn voetbalkennis was hij... Nou, ik denk hier ook intern, dachten veel mensen... Nou, die zouden overwinning wel eens kunnen gaan pakken, maar het liep allemaal anders. Ja. En dat betekent dat jullie met z'n tweeën nog over zijn.
2: Absoluut.
0: Maar ja. Wie gaat er winnen?
4: 50-50, denk ik.
2: Ja, ik denk echt dat het 50-50 is.
3: Wij hebben dat 50-50.
2: Ja, evenveel kennis en we zijn al heel lang met elkaar in gesprek. Ik denk echt dat het heel spannend gaat worden, 50-50. Ja.
5: Zijn jullie ook een beetje vrienden geworden ondertussen?
2: Nou, eigenlijk wel. Ja, ik denk niet dat we elkaar, als dit voorbij is, dat we elkaar nooit meer gaan spreken. Dus ik denk echt wel dat we in contact blijven.
5: Leuk.
4: 100%. Ja, want in één keer zit je met z'n tweeën ook op de bank s'avonds, terwijl je met z'n vieren begon s'ochtends. Dat is toch weer heel anders.
0: Mitchell en Daan zijn de laatste twee overgebleven kandidaten in het NK-WK voetbal kijken. Later vandaag...
3: Hoeveel uur hebben ze nou uiteindelijk geslapen de afgelopen week? Bijna niks.
0: Nou, drie uur per nacht, toch?
3: Ja, oké. Okay.
2: Drie uur per nacht, ja.
3: Maar is het zo, als je gaat liggen ben je meteen vertrokken? Of maalt dan de dag ook nog door je hoofd en duurt het eventjes voordat je echt slaapt?
4: Nou, de eerste nacht heb je dat wel, maar naarmate je... vaker nachten van 3 uur heb gemaakt, val je iets sneller in slaap.
3: Ja, misschien even voor de mensen thuis. Jullie slapen eigenlijk in onze redactiekantoor van de ochtendshow.
2: Ja.
3: Daar hebben ze een soort hotelkamertjes gemaakt voor wat het waard is. En je hebt zelf natuurlijk ook, als je ergens voor de eerste keer een nacht ligt, slaap je nooit lekker.
2: Nee, nooit.
3: Je moet altijd je draai even vinden.
2: Ja, precies dat toch al.
3: Ja, nou ja.
0: Man, de laatste dag vandaag. Wie weet komt er al eerder dan vanmiddag een einde aan het avontuur voor een van de twee. Want we gaan jullie later vanochtend nog een kleine verleiding voorhouden. Dat is een prijs die gewonnen kan worden door degene die besluit op dat moment uit het spel te stappen. En dan is de ander dus automatisch de winnaar.
3: Dan is het spel al klaar.
0: Dan is het spel klaar.
3: Oh.
0: Ja, ik verwacht eerlijk gezegd niet...
3: Dat wordt nog een hele spannende ochtend.
0: Ik verwacht niet dat een van de twee op de knop gaat drukken, maar je weet het nooit.
3: Je weet het niet.
0: Je weet het niet.
3: Nee. Je weet het niet.
0: Later vanochtend de verleiding die wij cryptisch aan jullie voor gaan dragen. Dus dat verderop deze ochtendshow. En nieuws voor vanochtend. Gisteren een persconferentie van Curaçao-bondscoach Dick Advocaat. Uiteraard in aanloop naar het WK voetbal. Hij is in Nederland met zijn Curaçao-team. Hij reageerde ook voor het eerst op de situatie rondom zijn terugkeer en het verhaal rondom Fred Rutte.
6: Mocht het zo zijn dat het nodig zijn, ben je dan beschikbaar. Zo is het. Dat is het enige. Dan ben ik beschikbaar. Maar zo gaat het ook in de voetballerij. Dingen gebeuren en voor de ene is het leuker, voor de andere is het minder leuk. Maar meer hebben ze niet gevraagd toen. Maar het had op een andere manier ook gekund, lijkt het zo zeggen.
7: Heb jij zelf ook contact gehad met Fred Rutte erover?
6: Nee, helemaal niet. Nee.
7: Begrijp je wel de kritieken die er zijn, die er gonzen?
6: Nee, niet zo.
7: De gang van zaken, nee. Wat begrijp je niet aan?
6: Alles.
3: Ja. Alles, ja. Zo mooi, ik zag een filmpje van de advocaat gisteren op het trainingsveld. Dat hij ook nog even een balletje pakte.
7: Ja.
3: Dat advocaat is 80 bijna, toch?
7: 79 volgens mij.
3: Dat hij wist toch nog zo'n gast eventjes
7: te
3: voppen met die bal. Dat ik dacht, dat is toch mooi, man.
0: Maar het is een klein mannetje, maar er staat wel iemand hoor op dat veld.
3: Ja, strijdbaar en daadkrachtig. Dat ik dacht van ja, dit had toch ook de enige juiste beslissing kunnen zijn... om advocaat naar dat WK te sturen.
0: Ik denk wel dat hij een trainer is waarvoor je net een stapje harder zet als voetballer. Dat denk ik.
3: Ik denk dat advocaat na al die jaren nog steeds zo graag wil winnen. En ja, alles van je vraagt, dan ga je ervoor.
0: We gaan even naar Jasper, die komt uit Kaatsheuvel. Goedemorgen Jasper.
8: Papier. Goedemorgen.
0: Wat zeg jij nog? Ja,
3: papier. Je hebt natuurlijk het idee dat je in Kaatsheuvel heb je de Lange Janstraat 1. En de
9: Lange Janstraat 2. Ja, maar wat is Kaatsheuvel? Ik denk dat bijna heel Kaatsheuvel in de Efteling werkt.
8: Nee, zo erg is het nog net niet, hoor.
0: Maar heb je wel eens in de Efteling gewerkt, Jasper? Als bijbaantje bijvoorbeeld?
8: Nee, zeker niet.
0: Ook niet?
8: Nee.
9: Nou, dan ben je echt een van de weinigen.
0: Dat denk ik.
8: Ja, daar hebben we wel heel veel gewerkt, maar ik nooit. Ik was van de Albert Heijn.
3: Oh ja. Maar het is, als je in de Efteling een bepaalde attractie zit, dan kijk je, laat maar zeggen, over die muur heen. En daar zit gewoon een hele woonwijk meteen. Daar zit alleen een weggetje tussen, toch? Daar woon jij.
8: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik woon op 2 minuten lopen van de Efteling.
3: Dus iedere keer als jij die achtertuin zit en, en dat hoofd van Lange Jan, dan zit je weer in de schaduw.
8: De muziek is goed te horen af en toe, ja.
3: Serieus?
8: Ja, zeker.
9: Maar dan wordt het helemaal knettergek, man.
8: Nee, joh, dat weet je als je zo dichtbij gaat wonen.
0: Maar kom je er vaak?
8: Sinds wij een kleine hebben, komen wij er wel weer vaker.
0: Maar
8: daarvoor ben ik jaren niet geweest.
0: Nee, grappig is dat wel. Dat is van de week over mensen die aan het strand wonen. Dat die eigenlijk nooit aan het strand komen.
8: Ja, wij gaan sinds we een kleine hebben, gaan we wel weer naar de Efteling. Maar daarvoor ben ik jaren... Nee.
0: Hey, maar wat ga je dan doen vandaag?
8: Ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik werk als keukenmonteur en ik moet nu naar Amsterdam naar een klant. Die krijgen nieuwe keukenbladen.
0: Oh, dat is altijd leuk, toch?
9: Ja.
8: Ja, zeker.
0: Of waren ze verkeerd besteld? Want dat is natuurlijk ook vaak met keukenbladen.
8: Nee, hier is niks verkeerd gegaan. Dit is gewoon tijdens de montage netjes opgemeten. Vandaag worden ze geleverd.
3: Maar je hoort toch ook een hoop klusjesmannen die zeggen, nou, eigenlijk willen we niet meer naar Amsterdam met alle regelgeving, de drukte. We laten het links liggen.
8: Nee, ja, het is sowieso wel een stukje rijden, maar voor die ene keer maakt het me niet zoveel uit. En het is vrijdag, hè, dus.
3: Dat scheelt.
9: Er zijn er weinig Amsterdammers. Ja. Nou, wat vragen, heb je wel eens een bekende Nederlander een klusje gedaan?
3: Een bekend keukenblad.
9: Ja.
8: Ik ben bij een oud voetballer van Ajax geweest.
9: Oh, wie dan?
8: Bij Daily Blind.
0: Oh, wat cool, wat grappig.
8: Ja, dat is toch wel een van de bekendste waar ik geweest ben.
0: Maar was hij thuis ook?
9: Ja.
8: Nee, hij was zelf niet thuis. Maar volgens zijn vriendin was dat alleen maar goed. Want dat was de dag nadat ze de halve finale van de Champions League hadden verloren van Tottenham.
9: Wat een goed verhaal. Maar die Daily is echt een wereldgozer.
0: Hij is wel
9: een
0: leuke gast.
9: Hele fijne vent is dat.
8: Ja, zij vertelde dat het maar goed was dat hij er niet was. Want hij was niet te genieten.
0: Hij was bloedchagrijnig, oké. Jasper, leuk nieuws in onderweg tijdens jouw trip naar Amsterdam. Want jij bent, terwijl je zat te bellen met ons,
1: de eerste luisteraar.
0: Ben jij geworden vandaag.
8: Ja, super. Heel leuk.
0: We gaan jou het shirt toesturen.
8: Nou, top.
0: Hey, maak er een mooie dag van vandaag.
8: Gaat zeker lukken. Fijn weekend alvast.
0: En een goed weekend.

0: Michael Jackson. Goed liedje van hem, deze jongen.
1: Ah, fantastisch.
0: Geschreven door die gasten van Toto, trouwens, deze plaat.
1: Wat zeg je?
0: Het is geschreven door die gasten van Toto.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Dus hoort, als nu je dat zegt...
0: Hoor je het wel een beetje.
1: Ja.
0: Ja. 7:30 is het geworden in de ochtendshow voor de vrijdagochtend... waarin wij later vanochtend uiteraard Rob Schepers weer verwelkomen.
1: Ja, maar met het hoogtepunt is rond 9:15.
0: Wat dan?
1: Nou, dan gaat...
2: Florentine gaat zingen.
3: Ja.
2: We hebben natuurlijk gisteren al op de social media kanalen van dit fijne radiostation en ons ochtendshowtje preview gekregen.
3: Ja, het enige waar ik echt bang voor ben dat ik de tekst vergeet. Ja, maar als die zo in mijn hoofd zit, maar dan sta
1: maar
3: je daar.
1: Op een papiertje.
3: Ja, maar ik wil natuurlijk niet aflezen.
2: Natuurlijk wel niet. Of zie jij het gewoon niet?
1: Nee.
3: Het is zo'n makkelijke tekst en nog ga ik de fout in.
0: Ja, ik was wel grappig. Ik zag gisteren wat filmpjes online voorbij komen. Toen dacht ik, nou Flo, dit is jouw favoriete liedje. Je hebt weken de tijd gehad om het...
2: Voor mij zeg jij altijd, elke vakantie... Altijd als ik met mijn dochters in de auto zit, het staat op en we zingen
3: maar
2: met
3: z'n allen. Meezingen
1: is anders dan alleen zingen.
0: Ja, dat geloof ik wel. Maar toch, ik denk, nou, jij bent dit liedje ken je echt van voor naar achter.
3: Ik ken het ook eigenlijk van voor naar achter. Maar ja, dan sta je daar en dan...
1: Maar er is
3: dan ga
1: niet zo
3: je
1: erg
3: nadenken. En dan,
1: als je daar de tekst vergeet, dat zou echt zo
3: gênant zijn, hoor.
2: Geeft ook na een Django natuurlijk niet echt dat je het.
1: Want ik zag wel gisteren tussen jou en Django, ik zag een soort... Ja,
3: een klik.
1: Ja,
0: zeker. Er was een spanning.
3: Ja.
1: Seksueel
3: was
1: zeker.
3: Een kleine spanning.
0: Ja, dat voel je. Ja, ik had volgens mij had Django zijn vrouw meegenomen gisteren ook, of niet?
3: Nee, ik vroeg het wel even aan haar natuurlijk, maar het is een goede vriendin.
0: Oh, ja, sorry, vriendin.
2: Die heb ik thuis ook een keer geprobeerd.
0: Nou, later vanochtend dus, duet tussen Django Wagner en Florentine. Die gaan het liedje Kali zingen, later in de ochtendshow. Dit is Remy.

0: Olivia Dean. Bring me in de ochtendshow om 6:45. Langzaam maar zeker maken wij ons op voor sowieso lekker naar de wekker zometeen. Met de vrijdageditie. En dat betekent dus een extra keuze.
1: Oh, nou, de vreemde.
0: De vreemde eend hebben we zometeen. Florentien zit al klaar met het laatste nieuws.
2: Sommige dieren zijn net bekende mensen. Zo ook een buffel uit India.
0: We hebben eerst muziek van Bibi Rexha en Tom O'Dell. Zometeen in het vervolg van de ochtendshow.
3: Deze week. De ultieme beproeving.
4: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert.
4: Het NK. WK voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
4: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbalkijken.
3: Deze hele week.
4: Bij Radio 538.
3: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozaar! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
21: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Kom die goede haardag maar halen bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
25: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
26: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
27: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
28: Hikes. Wie denkt dat hij het kan?
0: En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones. Tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Ja, goedemorgen. Vanochtend is het plaatselijk bewolkt en vooral in het noorden kan al een bui vallen. Later op de dag ontstaan stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten. Het wordt maximaal 33 graden. Komend weekend doet de temperatuur een stapje terug. Zaterdag wordt nog wel een aardige dag, al blijft de kans op een lokale bui bestaan. En dan de files, Rick, waar staan ze?
15: Begin op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 9 minuten. A12 Oberhausen Arnhem bij 7 naar 46. A15 Nijmegen Gorkum bij Geldermalsen 12. En de laatste is de A28 Amersfoort Utrecht bij Den Dolder. De vertraging 24 minuten.
14: 4 over half 7, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bij een enorme brand in Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest. En ook een paar auto's gingen in vlammen op. De brandweer sluit brandstichting niet uit. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plaatsen omdat Ter Apel overvol is, noemde hij in Nederland onwaardig. En in het Noord-Hollandse Uithoorn is een protest over de komst van een asielopvang uit de hand gelopen. Tegenstanders belaagden voorstanders van de opvang met flessen, eieren en rookbommen. PVV-leider Wilders die was er ook bij. De overheid heeft afgelopen 5 jaar voor ongeveer 1,8 miljoen euro aan privévluchten geboekt. Dat heeft RTL onderzocht. Bijvoorbeeld een reisje van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans. Even naar Canada op en neer een weekendje. 180.000 euro.
28: Vind jij veel?
19: Dat is toch niet normaal?
28: Voor een weekendje?
19: Nee. Ja. Hij is ook nog even naar Irak geweest, 170.000. Nou, natuurlijk, Dylan Jezielkes ging toch naar Cyprus om die fregat te
28: bezoeken. Ja, voor 2 ton.
19: Was ook belachelijk.
14: Maar eigenlijk. Die had onderdelen bij zich, hè? Die
28: ja,
14: kwam
28: ja.
14: Ook,
28: ja. Nou, wat ik dan denk, kijk, die Brekelmans ging nog even naar Irak. Maar die, in eerste instantie was het bedoeld dat hij met een lijnvlucht ging. Gewoon, ja. Weet je wel. Maar goed, door de veiligheidsredenen was dat onmogelijk. Ja. Maar je zou zeggen, vandaag de dag leven we in de wereld van de Teams en Google Meet.
14: Ja.
28: Dat hebben we onszelf allemaal aangeleerd. En daarmee is de wereld natuurlijk zo dicht bij elkaar gekomen dat je je ook af kan vragen, moet je dan niet de overweging nemen?
15: Is het nog van deze tijd?
28: Geven we 170.000 uit? Want hij ging even excuus maken, toch?
19: Ja.
28: Dat was het. Hij moest even bij iemand sorry zeggen.
19: En hij ging ook nog militaire bezoeken, ook in Irak.
28: Maar dan zou ik zeggen, doe even een verbindingje maken.
15: Ja, joh man.
14: Of een kaartje, bloemetje
19: ja,
14: erbij.
19: Ja, maar weet je, oké, ministers moeten af en toe vliegen. Daar kom je niet omheen. Dus de regering heeft een eigen toestel. En als dat niet gebruikt kan worden, dan moeten ze een lijnvlucht boeken.
14: Ja.
19: En als dat niet kan, dan moet je pas een privévlucht boeken.
28: Nou ja, maar
19: dit gaat alleen maar om die privévluchten, hè?
28: Maar Brekelmans kon niet naar Irak in verband met de veiligheid met een lijnvlucht.
19: Dat was alleen
28: precies.
19: Dat
28: nee, eens.
19: Ja, dus het loopt natuurlijk de spuigaten uit.
15: Ook dat nog.
19: Nou, het is een hit op social media. Een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump. Omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Ik weet niet of je de albino-buffel hebt gezien.
14: Ja, ik heb gezien.
19: Nou, hij heeft haren. Nou, het lijkt ook echt inderdaad op Trump. Zijn dagen leken eigenlijk geteld. Hij zou geslacht worden voor het offerfeest. Maar daar heeft de regering een stokje voor gestoken. En hij mag nu lekker naar de dierentuin. Matthijs van Nieuwkerk dan. Die maakt na jaren van afwezigheid zijn rentree op televisie. Hij werkte aan een nieuw programma voor SBS6 met zangeres Shirma Rouse.
14: Bijzondere combinatie ook.
19: Zeker, ja. Ik wist helemaal niet dat die elkaar überhaupt kenden voor het nieuwe programma Soul Sister Shirma en Matthijs in het voetspoor van Aretha. Nou, dan weet je wel over wie het gaat.
14: Ja.
19: Aretha Franklin. Ze reizen naar de VS en verdiepen zich dan in het leven en de nalatenschap van deze soul-legende.
15: Zou hij ooit weer een soort dit was, hoe heet dat?
14: Nou, er werd gisteren wel een beetje op gespeculeerd dat Matthijs gaat nu aan de slag voor SBS. Dat is overigens op voorspraak van Sherma. Die had dit programma bedacht en gepitcht. En die had gezegd van ja, ik ga Matthijs van Nieuwkerk benaderen. Ja,
28: leuk.
14: Want in principe was er geen interesse bij SBS. Maar toen Matthijs van Nieuwkerk aanhaakte, hadden ze zoiets van, moeten we misschien. Dat past natuurlijk helemaal niet.
28: Nee.
14: Het is zo'n zoektocht naar een artiest. Jij zou het naar die, hoe heet dat programma? The Tribute of the Bands.
15: Ja.
14: En daarna zou je het kunnen doen natuurlijk.
15: Ja.
14: Dan zijn mensen al een beetje in de muziekmodus. Maar dit is natuurlijk wel de perfecte manier om hem aan te schuiven bij
19: Hij heeft geen contract getekend bij Talpa. Het is gewoon iets eenmaligs.
15: Maar jij zou hem graag bij VI... Ik denk dat hij bij VI ondersneelt.
14: Ik denk het niet. Ik denk dat het wel leuk is. Maar een beetje tegengeluid ook.
19: Ja.
14: Maar waarom zou hij ondersneeuwen?
15: Iedereen sneelt onder bij Johan.
14: Nee, dat
15: bij,
14: vind ik niet. Er zijn echt wel mensen die zich daar staande houden.
28: Ja hoor. Dat vind ik ook een beetje opknoester.
14: Ja, bijvoorbeeld.
28: Er zit totaal niet onder. En,
14: ik vind Albert van Linden, die wist zich ook altijd prima staande te houden. Ja. En die had echt wel een ander geluid. Zeker als hij natuurlijk een beetje flauw ging zitten doen over homoseksuelen. En dan had hij altijd wel... Dan kon hij zich prima van repliek dienen. En ik denk dat Matthijs dat ook kan.
19: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Het vorig jaar wegbezuinigde programma Kidstop 20... maakte een doorstart op TikTok, maar dan met een nep-presentatrice. Die is gemaakt met AI, ze heet Yes. Ja, de eerste video's met deze Yes die gaan al rond. Al wordt er niet bij vermeld dat ze niet in het echt bestaat. En kijkers en oud-presentatoren die zijn best wel kritisch. Die vinden het eigenlijk niet kunnen. Waarom nou weer een neppert is, als dat het voorbeeld moet zijn van hoe je later moet zijn.
15: Ik denk dat het nog maar aan het begin staan van die AI.
14: Het gaat echt die kant op. In de Verenigde Staten heb je heel veel radiostations. Er zijn er nieuwslezers. Ja, ik wil je verder niet zenuwachtig maken.
15: Nee, even serieus?
14: Ja, die zijn allemaal vervangen door AI. Dus daar heb je in het weekend en 's nachts... dat is gewoon een AI-stem die de nieuwsberichten voorleest. En je hoort het niet.
19: Nee, maar ik denk ook wel dat het beroep van nieuwslezer... Ja,
15: is uitsterven.
19: Ten dode geschreven is.
15: Want? Nee, natuurlijk niet.
14: Nee, joh.
19: Nou ja, het is best goed ook, moet ik zeggen.
15: Het is goed. Ja, absoluut.
19: Het is verkeerd en fout.
15: Ja, maar niemand kan jou vervangen, Florentine.
19: Nee, maar ik doe misschien wel net iets meer. Dan moet ik daar maar onderscheid in gaan maken.
14: Overigens denk ik wel dat AI beter kan zingen, maar...
15: maar dat weten we over 2 uur, hè?
14: 10:50. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met...

0: I'm Faithless en New Religion in de 538 Show. Het is er tijd voor geworden. We hebben even jouw hulp nodig in...
1: Lekker na de wekker.
0: Want welke plaat moet er straks helemaal gedraaid worden? Drie opties vandaag. Het is namelijk vrijdag, dus hebben wij later de...
1: De Vreemde Eend.
0: Precies, maar eerst eventjes de twee platen die vandaag een aanleiding hebben om te draaien. Francis Rossi is jarig vandaag. Is gitarist en zanger van de band Status Quo 77 geworden. Gefeliciteerd.

0: Ik zie nog steeds die, volgens mij was het Centraal Beheer reclame, zie ik voor Van Lunteren.
1: Oh ja, oh, ja, ja, ja.
0: Met die aanhangwagen.
2: Ik heb ze nog een keer live gezien in de Efteling.
0: Status quo in de Efteling.
2: Ja, waren ze bij of Top Pop of zo. Of, op, had je van die locatieuitzendingen. En daar waren zij ook te gast.
0: Een leuke band, hè, ook live.
2: Heel leuk.
0: Ja. Optie 2 dan vandaag. Matthias het Lam is jarig. Hij is een van de bankzitters, 31 geworden. Die we natuurlijk kennen van onder andere de hit die ze scoort.

0: Nou, als je die zo meteen helemaal wil horen, dan moet je even een tweede seconde opsturen. Dan is je stem voor deze plaats van Roxy Dekker en de Bankzitters. En dan, omdat het vrijdag is...
1: De Vreemde Eend!
0: Ja, er is geen aanleiding om de plaat te draaien, maar wel heel erg leuk om weer eens te horen.

0: lastiger.
1: Ja, dit wordt een moeilijke. Dit is, nou, laat me weten wat de leukste is. Jij bent wat dat betreft aan zet. Via de app van 538 kun je laten weten wat de leukste plaat is. Is dat vandaag Status Quo, Whatever You Want?

0: hebben Laurent aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, hallo, uit Hattem.
1: Ik ben Jonne.
0: Ja. Werkzaam als calculator. Oh.
1: Ja, en werk voorbereiden ook nog.
0: Ook nog eens een keer.
2: Ah, werk bij de aannemer.
1: Ja.
0: Wat zijn jullie aan het bouwen of aan het maken op dit moment?
1: Nou, ik doe eigenlijk de afdeling agro. Dus dat is een stukje bosbouw en een stukje landbouw. Diepploegen, kilveren, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En ja, op dit moment doen wij wat rekenwerk voor wat bosbouwprojectjes en wat grondverzetwerk.
0: Maar dat rekenen is dan met name het aanbesteden? Of?
1: Ja, wij krijgen de vraag van een opdrachtgever van joh, wij hebben dit en dit moeten gemaakt worden.
0: Ja.
1: Willen jullie daarvoor een offerte maken voor ons? En dan gaan we bij grote werken gaan we kijken. En anders doen we dat met behulp van de ervaring en collega's.
2: Maar Hoe kan het altijd dat aan het eind van de rit, dan heb je de offerte en de eindafrekening.
3: En dan
2: zit daar...
0: Laurent, hoe kan dat?
1: Ja,
2: zit er in jullie systeem dat het één nooit matcht met het ander?
1: Ja, maar goed, dat is natuurlijk in de bouw. Kijk, ik reken niet voor de bouw. Maar goed, het zou natuurlijk kunnen dat het altijd... Het moet altijd heel scherp en heel zo goedkoop mogelijk. Maar ja... Op het moment dat er dan meer werk komt, dan schrijven we met 6 pennen naast elkaar natuurlijk. Hè? Want ja, we willen allemaal wel 3 keer per jaar op vakantie en het liefst ook nog een nieuwe auto.
3: Juist, dus voor het eerst. Wat een eerlijk antwoord.
0: Ja, dit is een eerlijke calculator. Dat is sympathiek is dat. Maar hebben jullie er zijn meerdere bouwbedrijven, die hebben toch ook vaak wel onderling contact? Van
2: regionaal met je prijsafspraken.
0: Wat zetten jullie?
1: Nee, dit is nou heel grappig dat jullie hierover hebben. Gisteravond heb ik het bij mijn vriendin hierover gehad.
0: Oh.
1: Maar dat hebben we gehad natuurlijk in de bouw. Maar dat was de bouwfraude.
0: Ja.
1: En dat mag niet.
2: Nee, te hard rijden mag ook niet.
1: Je mag onderling geen afspraken maken natuurlijk. Want ja, dan krijg je vragen zoals van jullie nu. Van ja, hoe kan het dat het allemaal zo duur wordt? Ja, dat komt wel dat wij gezellig lunchen met z'n allen bij Van der Vallen.
2: Je weet wel heel goed hoe het werkt.
0: Ja,
1: dat is voor horen zeggen. Ik doe dit nog niet zo heel lang, maar ik leer snel.
0: Nou, je kan er in ieder geval enthousiast over vertellen. En je hebt je favoriete plaat doorgegeven. Wij hadden vandaag Status Quo, Whatever You Want. Vind ik wel echt zo'n plaat voor bouwvakkers ook op de een of andere manier.
1: Ja, lekker op de Dewalt Radio.
0: Ja, de Bankzitters van Huisfeestje met Roxy Dekker was optie 2. En Mamma Mia van ABBA de derde.
1: Ja, we hebben één huisregel, meen ik, bij 538. Altijd ABBA.
0: Is dat een huisregel, ja?
1: Ja, volgens mij wel. Zolang als dat ABBA meedoet in het rijtje, wint ABBA altijd.
0: Altijd ABBA. Nou, dan gaan we die draaien. Het is ook de plaat waar de meeste stemmen op binnen zijn gekomen. Dus blijkbaar kennen meer mensen die regel. Laurent, wil jij een groene of een paarse badjas?
1: Even kijken hoor. Ik wil wel een paarse.
0: Een paarse badjas gaan wij naar Hartom sturen. Ik vond het leuk dat je even gesproken
1: hebt. Ja, man. Nou, helemaal goed.
0: Maak er een mooie dag van en een goed weekend, hè?
1: Ja, goed gewoon. Yo.
0: Hey. Bye. Ik kende de regel overigens niet altijd ABBA, maar blijkbaar is die geldig. Dit is Mamma Mia, de winnaar.

0: dat de regel altijd ABBA, dat is er zijn
1: meer... Ja, die is bij 538.
0: Nou, dat is dus niet van 538, ja, tuurlijk zo, is dat zeker 538. Wel.
1: En als het niet bij 538 is, dan is het gejat van 538.
2: Ja, nee, dat sowieso. Wel, ik begon de tijd
1: hoor je, ergens anders ABBA, dan is het nog steeds 538.
2: De muziek van
1: 100% ABBA hit.
2: 100% ja. L.
1: Jouw ABBA, jouw hit.
2: ABBA is good for you. Ja.
0: Zo meteen vervolg van de ochtendshow. We gaan vanochtend sowieso benieuwd heel erg naar hoe dat gaat klinken. Maar we gaan genieten van de zangkunsten van Florentien. Want die gaat...
1: Ik vind dat moet je echt...
2: Warm
1: ja,
2: zingen.
1: Moet je niet wat gaan doen?
0: Ja.
1: Bubbelen, toonhaddertje.
3: Django, die komt een half uur van tevoren, zodat we een beetje...
1: Ja, maar die kan wel zingen.
0: Ja, die kan zingen.
3: Ja, maar het is voor mij ook goed dat we nog even kunnen zingen.
0: Ik vind het zo stoer van Florentien. Ja, nee, het is super stoer. En, nou, en van Django vind ik het ook stoer trouwens, dat hij het aandurft.
2: Nou, het is eigenlijk nog stoerder van Django.
3: Nou, het is in ieder geval super aardig dat hij dit doet. Hè?
2: Ja, maar jij bent een groot fan.
3: Ja.
0: Ja. Nou ja, ik moet zeggen, hij was enthousiast ook gisteren toen hij hier was. Hij vond
1: ik
0: het echt leuk.
1: Ik had het idee ook, Django zag er goed uit. Ja. Ik dacht, jij bent, je hebt een jasje uitgedaan.
0: Kunnen we straks wel even aan hem vragen?
1: Ja, ik vind het altijd toch lastig. Maar ik moest ook serieus twee keer kijken van, ben jij Django?
2: Hij heeft voor mij ook zijn bakkenbaarden anders.
0: Ja, maar hij zag er goed uit.
1: Ja.
2: Maar ik had wel vragen, zeker. Ben je afgevallen?
0: Ja. Ja. Geen onaardig
1: ja, oh, oké. Okay. Nee, ja, tegen mij zelfs al ben je aangekomen.
0: En er worden vaak grappen over gemaakt, over de zogenaamde naturistencampingen. Maar er is inmiddels tijdens de Blootkompas Awards, die bestaan dus echt, uitreiking geweest van de allerbeste naturistencamping van Nederland.
1: Lijkt me toch lekker om daarheen te gaan.
0: Nou ja, we weten zo meteen waar die ligt en wie erachter zit, want we bellen even met de eigenares.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Later en altijd.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
22: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
24: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
25: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
26: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
28: Dit is niet normaal meer.
29: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op Holland & Berk.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een enorme brand op een bedrijventerrein in Numansdorp zijn tientallen brommobielen verwoest. Ook een paar auto's gingen in vlammen op. Er zijn geen gewonden. Volgens lokale media wordt er rekening gehouden met brandstichting. Het hek rond het bedrijf stond open en er waren een paar brandhaarden. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij sprak daar met vluchtelingen en medewerkers. Dat asielzoekers moeten uitwijken naar andere plekken omdat Ter Apel overvol is, noemde hij Nederland onwaardig. En daarom vroeg van den Brink opnieuw aan gemeenten om opvangplekken. En Jeff Bezos spreekt van een zware dag nadat een raket van zijn bedrijf Blue Origin was ontploft. Die explodeerde tijdens een test in Florida en raakte gelukkig niemand gewond. En volgens Bezos is het nog te vroeg om te zeggen wat er misging, maar hij belooft de raket opnieuw te bouwen. Gaan we naar het weer. Vandaag zonnig en erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Ja, en vanmiddag en vanavond volgen echt fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan, weet ik.
3: Begin op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Velperbroek 10 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen 19. A18 Varsseveld-Zevenaar bij Oud-Dijk 12. En de laatste is de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 8 minuten.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een liter pak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
9: Ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
10: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week

0: Om 8 over 7 ochtendshow. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Wat zie je te lachen?
3: Nou, achter ons hebben we
4: Hardy van de productie die.
3: We hebben een kratje met eten.
4: Kratje ontbijt.
3: Ja.
4: En Hardy die staat in dat kratje te zoeken naar zijn broodjes. Maar die staat ondertussen ook te praten. Dus wel het idee.
3: Dat hij tegen
4: die is aan het doordraaien. Die staat niet tegen de bolletjes te lullen. Maar die was ook aan het bellen ondertussen.
3: Wat zien we er lekker uit, bruin bolletje?
4: Ik ga jou lekker opeten.
3: Hardy gaat jou lekker opeten, bruin bolletje.
4: Maar hij stond te bellen. Dus ja, dat zagen we niet.
3: Nee, dat zagen wij niet.
0: Je kan wel merken dat het vrijdag is. Hè?
3: Het is een uitgelaten,
4: ja, uitgelaten sfeer hier vanochtend.
3: In de Havenmout Studio.
4: Finale dag, hè?
0: Vakbonden die willen dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Het kabinet nodigt hen uit voor een gesprek. En FNV-voorzitter Hans Spekman die reageert aan de afloop van dat gesprek bij de NOS.
5: Wij vechten natuurlijk toch voor de zekerheid van mensen die hun baan kunnen verliezen, die ziek kunnen worden, die misschien van een oude dag willen genieten. En omdat die bezuinigingen niet van tafel zijn, ja, hebben we nog steeds hetzelfde probleem. Wij zijn vakbonden, wij willen ook een hele grote en goede en sterke economie hebben in dit land. En als we met elkaar dingen kunnen bedenken die dat sterker maken, is dat altijd goed.
0: Ja. Al dus nou, de vakbondsman van de FNV.
4: Hij is echt een klassiek voorbeeld, toch, van vakbondsman.
3: Ja, ja, vind,
4: ja, vind ik wel. Als je hem ziet, dat ik denk, nou ja, als er iemand dat goed kan doen, dan is hij daar het uitgelezen type van.
0: Hij was voorzitter van de Partij van de Arbeid. Was
4: ja,
0: hij,
4: ja,
0: toch,
4: ja, met die gebreide truien.
0: Dat was, als je hem zag, je gaf hem geen stuiver. Maar als hij zijn mond opentrok, dacht je, ja, je zegt wel echt zinnige
4: dingen. Geen domme man, hoor.
0: Nee, zeker niet. En nu dus bij de FNV. Hij strijdt dus voor die sociale zekerheid. Dan Matthijs van Nieuwkerk, die keert na 4 jaar terug op televisie. Presentator gaat voor SBS. Samen met zangeres Shirma Rouse een muzikaal programma maken over Aretha Franklin. Johan Derksen vertelde bij VI dat hij daar blij mee is, omdat hij van Nieuwkerk, volgens hem, dat er maar onrecht is aangedaan.
6: Ik vind het goed dat hij terug is, dat die hele kloterige wokgemeenschap deze strijd niet gewonnen heeft. Want hij moest voor altijd en eeuwig van de buis. En hij is weer terug. En daar ben ik er wel trots op dat SBS6 dat geregeld heeft. Als ze een newsprogramma doen, dan zit ik hier niet te juichen. Ja. Maar ik vind dat hij het niveau van SBS6... verhoogd, al ben ik bang dat de kijkers van de SBS, de doorsnee-kijker, liever John de Bever heeft dan...
4: Ja. Ik denk dat dit een hele goede analyse
0: is. Is inderdaad wel wat het is.
3: Ik denk dat het onwijs succes wordt.
4: Nee joh.
3: Ja, zeker.
4: Dit is een vrijdagavond 22:30 programma.
0: Ik weet het ook niet. Dat programma Chansons was natuurlijk ook... Dat was eigenlijk, als je er wat langer naar keek, dacht je ook van, waar gaat dit eigenlijk over?
3: Over Chansons?
0: Ja, nee, maar...
4: Dat hij met Rob Kemps in Parijs
0: was. Zo diep op de materie.
4: Ja.
0: Zaten ze op zo'n tafelkleed, zaten ze allemaal aantekeningen te maken. Op een gegeven moment was ik... En ik hou echt wel van muziek, maar op een gegeven moment was ik dat ook wel een beetje...
7: Was dat ook met die begraafplaats?
0: Ja, dan gingen ze naar Père-Lachaise.
4: Tenminste, dat zei ze.
0: Het elftal van Curaçao vertrekt vandaag naar Glasgow voor een oefenduel met Schotland. De afgelopen dagen verbleef de ploeg in Noordwijk. Tijdens de persconferentie kreeg Dick Advocaat nog even een vraag over zijn hotelkamer, want hij slaapt namelijk in een suite.
4: Dit is mooi.
0: Die naar hemzelf vernoemd is.
8: Ik heb dezelfde hotelkamer.
7: Meen je dat?
8: Ja.
7: Heb je er speciaal om gevraagd?
8: Nee. Nee, maar mijn naam staat erboven.
7: Dus de Dick Advocaatkamer.
8: De Advocaat Suite. Nee, de Advocaat Penthouse staat erboven. En de tegenover staat de Van Marwijk Penthouse. En iets verderop staat de Van Gaal Penthouse. Dus ik ben niet de enige.
7: Kijk, nou dan ga ik straks een kijkje nemen.
8: Dan moet,
7: dat voor is, de deur dan, hoor.
8: Waar ik net zit op, want dat is gevaarlijk.
0: Het is toch leuk dat je een kamer hebt die naar jezelf
3: verandert. Fantastisch.
0: Heerlijk, Dick Advocaat. Leuk. Goed, dit is de ochtendshow voor de vrijdag. Goedemorgen.

0: Freddy Swims, Mr. Know-It-All hier in de ochtendshow. 11 minuten voor half 8 de tijd op deze vrijdagochtend. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: houden we het wel droog vandaag?
0: Nee, ja, dat is een beetje vervelend. Maar er, hoewel, aan de andere kant van de natuur is prima. Maar er trekken pittige buien later vandaag ook.
2: Ja, maar is dat in het hele land of alleen aan de, langs de grens?
0: Een groot deel van Nederland krijgt te maken met regenbuien. Sterker nog, er zijn nu al plaatsen in Nederland waar het aan het regenen is.
2: Code geel, hè, vanaf 3 uur vanmiddag.
0: Ja, dus doe een beetje voor zo. Wie graag naakt ontspant, die moet blijkbaar in Twente zijn. De Enschedese natuuristenverenigingen Ostana en NON Aamsveen die zijn namelijk uitgeroepen tot de best beoordeelde natuuristenverenigingen van Nederland tijdens de Blootkompas Awards. Ik wist ook niet dat ze bestonden, maar ze zijn er. Tatjana Veldhuis die is van de natuuristenvereniging Ostana. Die hebben we aan de telefoon. Tatjana, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Ja. Heel gek hoor, maar heb ik nu jou aan de telefoon terwijl je ook aan het, aan het natureren bent? Of,
3: Nee, ik ben gewoon thuis.
0: Okay. En daar wordt gewoon kleding gedragen?
3: Ja, thuis wordt gewoon kleding gedragen.
0: Ja.
3: Naakt recreëren, dat doe je. Net als jullie misschien op vakantie zijn of dan recreëren. Thuis heb ik gewoon mijn kleren aan.
0: Wat is nou het. Misschien kun je dat even uitleggen voor luisteraars die er geen ervaring mee hebben. Wat maakt naakt recreëren nou zoveel leuker dan gewoon recreëren?
3: Vaak is op die campings een wat rustige sfeer. We zijn wat zorgvuldiger met de natuur. Het is vooral heel praktisch. Het scheelt heel veel spullen meenemen naar de douche en zo.
0: Ja, maar moet je ze laten ook, hè?
3: Ja. Dus het is heel praktisch. Gelijkwaardigheid is eigenlijk wel. Je ziet geen verschillen meer. Iedereen is

0: piemel en billen en borsten. Ja. Dat is uiteindelijk wat we allemaal hetzelfde hebben. Alleen bij de een gaat hij naar links, de ander naar rechts en de ander
1: precies,
0: naar beneden.
1: De een groot, klein. Ja,
2: ja. Ja, het zit maar, er toch bij iedereen net even anders opgeplakt. Maar het gekke is, tenminste, dat is mijn ervaring, dat is toch vaak het eerste waar je dan naar kijkt als iemand naakt is.
0: Tuurlijk doe je dat.
1: Nee, daar kijk je helemaal niet naar. Oh, nee.
3: Daar geloof ik niks van.
1: Nee, ik kijk daar echt helemaal niet naar.
0: Of je kijkt er meer doorheen, onbewust of zo, is dat het dan?
1: Ja, je let daar helemaal niet zo op. Het is niet van belang eigenlijk. Nee. Ja, misschien even de eerste 5 minuten dat je denkt, oh, als je voor het eerst doet.
0: Ja.
1: Maar ik zie dat helemaal niet meer. Ik heb zoveel lichamen gezien dat. Nee, ik ben gewoon aan het recreëren en lekker aan het zwemmen. En of aan het zonnen. Maar nee, die lichamen. Nee, ik bedoel, iemand in een bikini, spannende bikini, is eigenlijk veel mooier naar te kijken dan.
2: Nou, daar zeg je dat, ja.
1: Ja. Dus,
2: daar staat misschien wel meer nog iets van erotiek vanuit, als je dat zou willen zien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Mag ik nog even een vooroordeel met je delen? Ik heb het idee dat op de een of andere manier dat naakt recreëren en naturistenverenigingen, het klinkt een beetje voor wat oudere
0: 50
2: mensen.
0: 50 plus?
2: Ja.
1: Ja, nee, dat is echt niet zo. Je hebt alle leeftijden. Als je op campus kijkt, van jong tot oud, kinderen, volwassenen, dertigers, veertigers. Ik ben zelf ook een veertiger. Dus nee, echt alle leeftijden.
2: En er komen ook nog steeds nieuwe naaktrecreanten bij jullie vereniging.
1: Zeker. Ja. Voor alle leeftijden.
0: Door de komst van de mobiele telefoon is het ingewikkelder geworden, of niet? Het is natuurlijk voorheen, zoveel jaar geleden was er niks aan de hand. Maar nu is het natuurlijk met alle mobieltjes waar camera's op zitten, et cetera. Zeker misschien voor de jongere doelgroepen, dat toch een belemmering.
1: Ja, dat is denk ik voor veel mensen wel spannend. Kijk, bij ons op het terrein mag gewoon niet gefotografeerd worden. En je gaat daar respectvol mee om. Ja. Natuurlijk zitten mensen ook wel op de telefoon, maar je maakt gewoon geen foto's van elkaar. Dat doe je niet. En ik denk dat we veel meer wat moeten vinden van de mensen die zo'n foto nemen.
0: Zeker.
1: We moeten de rol omdraaien. Wij doen niks geks. We recreëren gewoon bloot. En als jij vindt dat je daar een foto van moet nemen, dan zegt dat eigenlijk wat meer over diegene. Ja. Maar ik denk dat de angst zal er misschien wel zijn bij sommigen. Maar ja, moeten we niet dat andere aanpakken.
2: Want even over jullie naturistenvereniging. Jullie zijn dan uitgeroepen tot de beste van Nederland. Wat maakt jullie beter dan al die anderen?
1: Ik denk dat bij ons de gastvrijheid is. Je wordt bij ons echt hartstikke gezellig en leuk ontvangen altijd. Dat lees je heel veel terug. We hebben schitterend sanitair.
2: Oh.
1: Helemaal nieuw. Nog mooier dan bij mij. we liggen op een hele mooie locatie. Hè. Je kunt schitterend wandelen. We liggen echt in een natuurgebied. We liggen onder de rook van Enschede. Waardoor je ook even gewoon lekker een hapje en een drankje op de Oude Markt kan doen. Je fietst zo Duitsland in voor je goedkope boodschappen. Dus,
0: Ik hoor vooralsnog geen belemmeringen.
2: Maar op het moment dat je voor die eerste keer komt, Tatjana, je hebt toch het idee van, nou, ik vind het nog even ingewikkeld. Ik hou nog heel even mijn zwembroek hou ik aan. Mag dat?
1: Ja, tuurlijk. In het begin, nee. Wie dwingt je om hem direct uit te doen? We moeten daar allemaal, moesten we daar aan wennen. En ben gewoon jezelf. En ga in jouw tempo. Of we schrijven een omslag, doek om. Weet je, als je daar nog niet helemaal
2: vrij hebt.
1: Als
2: je er nog niet aan toe bent, nee.
1: Nee, precies.
2: Er zit geen druk achter.
1: Nee, dat komt vanzelf, weet je. En als het niks voor je is, dan ervaar je dat ook snel genoeg.
2: Ja, dan kom je dat
1: vanzelf. Maar vaak als je even gaat zwemmen, bloot zwemmen is echt een ontzettend vrij gevoel.
2: Ja.
1: Ik denk dat iedereen die wel eens bloot heeft gezwommen, die denkt, heerlijk.
2: Ja,
1: dat helpt vaak wel. Als je even gaat zwemmen, dan ben je eigenlijk best wel vrij snel over zo'n drempel heen.
2: Dan wil je niet anders meer. Nou, Tatjana, ik vond het leuk om je er even over te spreken, over jullie naturistenvereniging Ostana, de beste van Nederland. Dus
1: mag ik nog één ding zeggen?
2: Ja, natuurlijk.
1: Voor iedereen die nieuwsgierig is, op 7 juni is de landelijke open dag naaktrecreatie.
2: Er
1: zijn al die terreinen open in Nederland, dus ga zeker een kijkje nemen. En als je blootlocaties wil vinden, kijk dan op blootkompas.nl, waar wij deze award ook van hebben gekregen. Daar kun je echt overal blootlocaties vinden wereldwijd. Of je nou een naaktstrand zoekt in Australië of een mooie camping in de Costa Blanca of een sauna in Nederland, je vindt het daar.
2: We gaan meteen kijken.

0: Loodkompas. Ja? Torsjana, dankjewel. Fijn dat we even de kleren van je lijf af mochten vragen over deze natuuristenvereniging.
1: Geen probleem.
0: En ik wens je daar veel succes mee.
1: Ja, dankjewel.
0: Mooie dag vandaag.
1: Hetzelfde.
0: Hoi.

0: de weg op gaan, die zijn weer de zaak volgend jaar.
1: En muziek voor je onderweg in de 538-ochtendshow van onder andere Triggerfinger en CNC Music Factory.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, tot verdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu dames sandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Een nieuwe grill. Op ons terras.
9: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
10: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Open nu gratis ASM Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
14: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: bui vallen, later op de dag ontstaan stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel. Het wordt maximaal 33 graden vandaag. Het weekend doet de temperatuur een stapje terug. Morgen nog wel een mooie dag, maar de kans op lokale bui blijft bestaan. Rick, hoe is het op de weg?
1: Rustig. 6 files, maar wel één hele lange. Die staat op de A12, Oberhausen-Arnhem, tussen Ouddijk en Velperbroek. Hij is 12 kilometer lang, de weg is daar ook dicht en de vertraging 1 uur en 2 minuten. A15, Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen, wegwerkzaamheden en vertraging 15 minuten. En de laatste lange file is de N338, Doesburg-Westervoort, bij de afrit Westervoort. Voorwerpen op de weg en de vertraging 21 minuten.
0: 8:08, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kregen ze gisteravond bezoek van asielminister Van den Brink. Hij riep gemeenten op om opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen, omdat het in Ter Apel te druk is. In Uithoorn in Noord-Holland hebben tegenstanders van een AZC voorstanders bekogeld met flessen, eieren en rookbommen. Politie hield beide groepen uit elkaar. Geert Wilders, die was er ook bij, hij sprak de tegenstanders toe. En een fikse tegenvaller voor het ruimtevaartschip van Amazon-baas Jeff Bezos. Tijdens een test in Cape Canaveral ontplofte een raket. Bezos heeft het over een heel zware dag. Automobilisten dan moeten volgend jaar nog dieper in de buidel tasten voor verkeersovertredingen. Het zal ook niet. Het kabinet verhoogt de verkeersboetes binnenkort opnieuw. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf. Ja, en daarmee laat het kabinet het advies van experts eigenlijk links liggen. 2,7% gaan we meer betalen voor alle boetes. En die zijn al zo hoog. Verleen je bijvoorbeeld volgend jaar geen voorrang, haal je rechts in of rij je door rood, dan krijg je een bon van €328.
1: Het is echt asociaal.
0: Maar het staat niet meer in verhouding tot de overtreding.
2: En dat is ook de kritiek.
1: Wat is de duurste overtreding? Zeg maar,
2: rijden met je telefoon. 440 is het nu, hè? Maar dat gaat dus ook nog omhoog.
1: Maar wat zou bijvoorbeeld een fabrieksarbeider, gewoon iemand in de productie verdienen, van 23 jaar?
3: €1800 max.
1: Netto. Dus die is bijna...
3: Nou, dat vraag ik me zelfs af.
1: Maar die is dadelijk gewoon met een bekeuring. En natuurlijk kan je zeggen...
2: Ja. Ga maar niet op een gehandicapte plek. 500 zelfs.
0: Dat is de duurste, geloof ik.
2: Ja. Ja. Niet normaal.
1: Die kan ik nog wel een beetje volgen, eigenlijk.
3: Ja, het gaat er ook om. Die discussie hebben we al eerder gevoerd, dat iemand op zijn bek slaan goedkoper is dan je auto op een gehandicapte. Ja. Dat is ook, laat maar zeggen, wat de raad van... Ja. Weet ik veel, rechters, toezichthouders nu ook zeggen.
2: Centraal Justitie.
3: De verhouding is weg van wat doe je in het verkeer en wat is als je een misdrijf pleegt, los, laat maar zeggen, door een bank overval.
1: Ik denk als jij ergens steelt van bij een supermarkt, krijg je gewoon een bekeuring van
3: €180.
2: Ja. En een ander kritiekpunt is, stel je betaalt het niet gelijk, omdat je het niet gelijk kan betalen, dan wordt het gewoon even met 50% tot 100% verhoogd daarna. Ja, dan kan je het helemaal niet meer betalen. Ja,
0: je kan enorm in de problemen komen, zeker als je het krap hebt, door een klein overtreding.
3: Kijk, en nu gaat iedereen natuurlijk zeggen, dat moet je maar niet doen. Ja. Maar dat is natuurlijk echt...
2: Zo werkt
3: Nee.
0: Het blijft vreemd dat we, want we hebben het de hele tijd over één Europa en ongeveer dezelfde rechten en plichten dan in die samenwerkende staat. Maar als je in Duitsland dezelfde overtreding begaat, is het geloof ik nog geen derde van wat wij moeten betalen. Ja, dat kan toch niet?
2: Nee. Nee. Ja, de kas wordt gespekt. Daar gaat het eigenlijk om. Voetbalclub Cambuur dan heeft zich versterkt met het 18-jarige talent Lucas Jette. Nou, de naam zegt het al een beetje. De linksback is de achterneef van premier Rob Jette.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Oh, wat leuk.
2: Nou, hij werd eigenlijk geboren in Zuid-Afrika en is als baby geadopteerd door zijn Nederlandse moeder Sandra. Cambuur heeft hoge verwachtingen van deze verdediger.
3: Hij heeft ook bij Ajax gespeeld, toch?
2: Hij heeft ook bij Ajax gespeeld. En Rob Jette zat ook wel eens op de tribune
0: daar. Mooi, wat grappig.
2: Toen hij zijn eerste wedstrijd speelde daar.
3: Maar het is natuurlijk ook voor hem nu ineens, voor de jongen, hoe heet die jongen?
1: Jette.
3: Nee, ja, maar van zijn voornaam?
2: Lucas.
3: Lucas is ook ineens... Ja, die wordt ook maar ineens dat zijn oom minister-president is.
0: Ja.
3: Dat is zijn oom toch dan? Ja, Rob Jette is
0: achterneef.
3: Oh, dus dan is de nevenverbinding ergens. Maar dat is ook wat. Die wordt natuurlijk nu bij elke persconferentie straks... wordt hij naar zijn andere neef gevraagd.
0: Wordt hem nog even naar het Nederlandse beleid.
2: Neefje.
3: Ja.
0: Ja, je speelt een goede wedstrijd, maar wat vind jij ervan? Ja. De boetes omhoog.
3: Je hebt natuurlijk heel veel mensen die ergens familie zijn van een bekende Nederlander, die daar maar in meegezogen worden.
1: Ja, Michael Bogert is natuurlijk mijn...
3: Het is jouw neef.
1: Is mijn neef.
3: Ja, jij zit natuurlijk nog ergens met, hoe heet hij, met het matje? Daar ben je ook nog ergens van.
1: Chico. Boven.
2: Chico.
1: Dat is een...
3: Achter.
1: Achterneef, denk ik,
0: Oh ja. Het is toch grappig als je een bekend persoon in de familie hebt.
1: Wij zijn gewoon een hele succesvolle familie.
3: Wat doe jij er dan? Ja,
1: ik ben geadopteerd.
0: Nou ja, er zullen ongetwijfeld ook meer... Ik weet zeker dat wij luisteraars hebben die ook bekende familieleden hebben.
3: Ja, tuurlijk.
1: En zo ook op een verjaardag. Vond het hartstikke leuk, toch?
0: Ja. Oh, laat even weten via 0909-3050. 0909-3050. Of jij ergens in de familie een bekend persoon hebt zitten.
3: Ja, we hadden van de week natuurlijk Niels Wennemars aan de lijn.
0: Ja. Dat is,
3: natuurlijk de zoon van Erben. Dat is wel heel dicht bij elkaar.
1: Ja, dat is
3: dichtbij,
1: ja.
3: Maar dat is natuurlijk ook. Die wordt altijd. Ja, als wij hem bellen. We hadden Niels natuurlijk. Die had die kaasrolrace gewonnen van de week. Dan beginnen we uiteindelijk natuurlijk ook toch weer ook over zijn vader ergens. Ja, ja. Maar ja, het zit natuurlijk bij jullie in de familie. Je vader dit. En...
0: Nou, laat even weten of jij bekende personen bij jou in de familie hebt. En hoe dat is. En of je ze ook wel eens spreekt. Want voor hetzelfde geld kom je elkaar nooit tegen natuurlijk. Nee. Dat kan ook. 0909-3058. Gewoon eventjes benieuwd. En vooral ook nieuwsgierig.

0: Dan moet ik zeggen dat deze plaat op vrijdag nog net even lekkerder klinkt. Een tijd niet gehoord. CNC Music Factory, gonna make you sweat in de ochtendshow. 7:50 is het, net in het nieuws van voor het team. Lucas Jette is de nieuwste aanwest van SC Cambuur. En dat blijkt de achterneef van minister-president Rob Jette. Zo heeft Rick ook bekende familieleden. Vooral Michael Boger natuurlijk bekend.
1: Ja, en Chico.
0: En Chico, de zanger, de Haagse zanger. Veeg ze van het matje.
1: Leuk liedje is dat trouwens.
0: Veeg ze van het matje. Maar wij waren benieuwd, hebben wij meer luisteraars die in de familie bekende personen hebben? Michelien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook een bekend familielid?
2: Ja, ik ben de zus van het Tilia Rombly.
0: Ach, wat grappig, leuk!
1: Maar heet jij ook Rombly dan, van je achternaam?
2: Ja, ik ben Micheline Rombly.
0: Wat grappig, leuk!
1: Maar kan jij ook zo goed zingen?
2: Ja, dat kan ik zeker.
1: Dat zit dus in de familie?
2: Ja.
1: Wat goed.
2: Ze noemt me ook vaak als haar rolmodel. Dus dat voel ik me zeker in.
3: Ja. Zing jij ook?
0: Oh ja.
2: Nee, ik doe dat niet voor mijn dagelijkse kost. Nee.
0: Maar zie je er vaak? Spreek je er vaak?
2: We zijn afgelopen weekend weg geweest met z'n allen.
0: Oh, wat leuk. Maar jij hebt ook een bekende zwager dan, toch?
3: Ja.
2: Klopt.
0: Ja.
1: Cheert.
3: Ja, en dat is weer de boer. En dat is weer de boer.
0: Die heeft ook een bekend familielid nou, jongens. Je zit lekker in de show.
2: One big happy family. Hartstikke leuk.
0: Leuk dat jij even reageerde, Michelle. Ja.
3: Dankjewel.
0: Ja. Doe Edcilia de groeten.
3: Ja.
2: Zal ik doen.
1: Hoi. Edcilia is top.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Tieneke, goedemorgen.
3: Tieneke.
4: Goedemorgen.
0: Heb jij ook een bekende familie?
4: Nou, niet een hele bekende familie, maar wel een bekend familielid.
0: Oh, en wie is dat dan?
4: Oh. Dat is Edwin Smulders, de fotograaf.
0: Oh ja, showbiz-fotograaf.
3: Oh.
4: Wat zeg je?
0: De showbiz-fotograaf.
1: Ja, die heeft ooit de eerste foto van Willem-Alexander en Maxima genomen, toch?
0: In New York.
4: Ja, hij zat in een kliko. Ja. Dus hartstikke leuke mensen die zich in een kliko verstoppen, die zijn dan, is dat familie van mij.
0: Ja, maar wat is hij van jou, zei je, Tieneke?
4: Hij is mijn achterneef.
0: Oh ja,
1: leuk.
0: En wat is zijn vrouw dan van jou? Want die is natuurlijk ook bekend.
1: Anouk.
4: Dat is dan een aangetrouwde achterneef.
1: Ja. Maar zien jullie elkaar vaak? Of denk je, of is dat te ver van elkaar?
3: Nee, ik denk dat jullie elkaar niet vaak zien.
4: Nee, hij heeft het heel erg druk. Hij stopt
0: zich
4: in kliko's en ik blijf liever
1: in groot.
0: Jij zit hem alleen op vrijdagochtend als je
1: buiten... Als je de grijze bak weer
0: naar buiten rijdt. Dan ga je weer. Leuk dat je belde, Tieneke. Ja. En doe hem de groeten mocht je hem spreken. Catharine, goedemorgen.
5: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Jij hebt ook bekende familie?
5: Ja, nou, mijn opa is Thijs Liebrecht, de oud-bondcoach.
0: Oh, wat leuk.
5: Van heel lang geleden, hoor.
0: Ja, even kijken.
3: Nou, die deed heel erg goed, want die werd namelijk voor mij ongeslagen. Won in de poolwedstrijden toen er ook.
5: Ja, dat was voor mijn tijd nog wel allemaal, hoor. Dus de ins en outs weet ik niet meer
3: helemaal. Voor mij is hij een beetje uitgewerkt door Marco van Basten en Ruud Gullit, dacht ik.
5: Nou, volgens mij is hij zelf opgestapt, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Maar jij hebt het niet meegemaakt in de periode dat hij actief was als bondscoach?
5: Nee. Nee,
1: maar het is natuurlijk wel leuk, nu het WK eraan komt, is dat toch... kijken jullie dat dan samen? Of?
5: Nee, dat eigenlijk niet. We gaan nog wel eens samen naar voetbalwedstrijden, vooral naar Excelsior.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja, speler geweest.
5: Ja, zeker. Ja, ook nog.
0: Nou, leuk, Catharine. Mocht je hem spreken, doe hem de hartelijke groeten namens de
5: vrouw. Dat zal ik doen.
0: Leuk.
5: Hoi.
0: Nou, toch een hoop mensen met bekende familieleden. En er komt hier iemand de studio binnen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: je wilde ook even reageren op...
6: Ja, graag.
0: Want ook bekende familie?
6: Ja, ik heb behoorlijk bekende familielid.
0: Wie is dat dan?
6: Ja. Frank de Boer.
0: Bij ons in de studio, Ronald de Boer! Ronald, goedemorgen.
6: Florentien.
0: Ja, dat is even koffie halen.
6: Ja.
0: Maar wat leuk dat je er bent, man.
6: Ja.
0: Ja, jij komt hier speciaal natuurlijk voor het NK-WK voetbalkijk heen.
6: Ja, ik ga die jongens proberen wakker te houden.
0: Nou, ze zitten daar. Ze hebben jou volgens mij nog niet gezien. Het was een beetje een verrassing dat we jou aan laten haken vanochtend. Want dit is sowieso de laatste dag. Einde middag weten we wie er vandoor gaat met 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Heb je het een beetje gevolgd?
6: Ik luister af en toe naar de radio, hè.
0: Maar zou jij het volhouden, zo lang voetbal kijken?
6: Dat denk ik niet.
0: Nee?
6: Ik ga ook straks de wedstrijd... Nederland-België, WK94 opzetten. Kijken of ze het volhouden.
0: Is dat een draak van de wedstrijd? Ja,
6: die heb ik zelf gespeeld. En het was 50 graden, gevoelstemperatuur. En Ja, ik heb het teruggekeken. Het leek wel of wij in slow motion spelen.
1: Maar kan jij zo'n wedstrijd, kan jij die nog
3: reproduceren?
1: Per minuut terughalen? Nee. Of is het zo?
6: Nee, Niels, dat is. Dat gaat echt niet. Nee? Ik weet alleen dat Jan Wouters die bal mispeerde bij de eerste paal. Ja. Ik stond daar ook nog vlakbij. Dat zag er niet best uit. En uiteindelijk verloren met 1-0. Maar ik werd in de rust gewisseld. Daarna heb ik alles gewist. Kijk. Nee, maar het was een hele slechte wedstrijd. Oh. Ja.
0: Maar kan jij van alle wedstrijden die je hebt gespeeld, er zijn altijd wel momenten, toch?
6: Exact, dat zeg ik. Hè. Dat moment van Jan Wouters, dat we 1-0 achterkwamen tegen de Belgen. Dat kan ik me nog goed herinneren. Maar het zijn allemaal... Ja,
0: flarden.
6: Ja, echt flarden. Ja. Ja, sommige wedstrijden zijn natuurlijk legendarisch. Tuurlijk. Waarvan je denkt, ja, die zitten zo... En die worden ook best wel nog wat herhaald. België en Nederland.
0: Zit er niet meer in? Nee, moet je niet meer naar kijken. Nee. Leuk dat je er bent. Jij gaat zo meteen aan de andere kant van het raam onze kandidaten een beetje motiveren. En ook als scheidsrechter optreden. Ja, dus een beetje in de gaten wie zijn ogen sluit. Want de gele en rode kaarten die hebben we nog steeds. En die zijn voor de mensen die per ongeluk in slaap vallen. Dus we spreken jou zo meteen het vervolg van de ochtendshow. Ronald de Boer dus vanochtend bij ons de gast. Voor het NK WK voetbal kijken.
1: Komen en gaan van bekende mensen.
0: Ja, en zo meteen natuurlijk nog. Ik moet iedere keer lachen als ik het zie staan in het draaiboek.
1: Ja, want er staat dan echt.
0: Optreden, dubbele punt, Django Wagner en Florentine.
7: Ja, we hebben net even geoefend.
1: En?
7: Ja,
1: lijkt het staan in het draaiboek?
7: Het zit er goed in.
1: Ah,
7: ik hoop dat ik niet te zenuwachtig ben straks.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat klinken. En jij waarschijnlijk ook. Je gaat het straks horen in de ochtendshow.

0: Deze week. De ultieme beproeving.
1: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert.
1: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
0: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
0: Deze hele week.
1: Bij Radio 538.
2: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
0: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
6: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bnb.nl.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bnb.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
24: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
23: Ai, de man met de hamer.
24: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
25: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
26: 538 Nieuws.
27: 8 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kregen ze gisteravond bezoek van asielminister Van den Brink. Hij riep gemeenten op opvangplekken voor vluchtelingen beschikbaar te stellen, omdat het in Ter Apel te druk is. Nederlandse onderzoekers die hebben tot nu toe 5 miljard euro aan subsidie binnengeharkt. Dat geld dat komt uit een Europese pot. Bijna de helft gaat naar onderwijsinstellingen, het meeste naar de TU Delft en een kwart gaat naar bedrijven. Het geld gaat vooral naar medisch onderzoek en naar gedragsonderzoek bij grote groepen mensen. Een historisch record in Japan. De bevolking is in 5 jaar tijd bijna 3% gekrompen. En dat is de sterkste daling sinds de start van de bevolkingstelling in 1920. In totaal verloor het land ruim 3 miljoen Japanners. Er zijn nog ruim 120 miljoen over. Bevolkingskrimp kan leiden tot personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. Dan het weer, vandaag zonnig en warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
29: Dankjewel Flo, dan de files en Rick weet waar je ze tegenkomt. Goedemorgen, het is helemaal mis op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Velperbroek. Daar is de vertraging nu 1,5 uur. A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen 12. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 5 minuten. En ja, er wordt ook weer geflitst. Even de staatskas spekken op de A2 Weert-Echt bij Sint-Joost 220.9. A2 Utrecht-Amsterdam bij Nieuwer-Ter-Aar 47.6. En ook bij Amsterdam-Beverwijk de A8 bij Oostzaan bij 3.8.
30: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
31: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
32: Let op de klok, de iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
33: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
34: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
36: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week

nu is het tijd voor feest.

0: Badu. Om 14 over 8 in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Leuk liedje weer.
2: Dit is de 538 ochtendshow.
0: Maar Rick, draaien wij niet alleen maar leuke liedjes?
1: Nee.
0: 14 over 8, welkom. Dit is de ochtendshow van vrijdag 29 mei. Dick Advocaat heeft gisteren een persconferentie gegeven als bondscoach van Curaçao. In aanloop naar het WK voetbal dat over 2 weken begint. En daarbij kreeg je ook de vraag wat de missie is voor zijn team.
3: Nou ja, we willen het wel natuurlijk iedereen zo moeilijk mogelijk maken. En zo zit het elftal in elkaar en zo zit ik ook in elkaar. Kijk, we zijn niet bij voorbaat al kansloos. Zeker niet. Zo moet er ook niet naartoe gaan.
1: Er zit een stuntje er dan in?
3: Dat kan zeker, ja. En één stuntje kan voldoende zijn om je een ronde verder te komen.
0: Ja, al dus Dick Advocaat.
4: Echt een wereldvent is het.
0: Ja, leuk. Na het heerlijke weer van de afgelopen dagen slaat dat vandaag compleet om. He? Code geel afgegeven voor weersomstandigheden die extreem kunnen zijn. Zware regenval en onweer.
4: Ah, maar nee, dat kan niet.
0: Aan de telefoon weerman Dennis Wild. Dennis, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Kan niet, hè?
4: Nee, kan toch niet, want het is hartstikke mooi weer.
5: Ja, nou ja, hier bij mij is net al een buitje gevallen, hoor. Dus er zijn wat buien in het zuidwesten van het land en ook in het oosten. En ja, er gaan er vanmiddag een paar hele stevige ontstaan. Want ja, de atmosfeer is ontzettend onstabiel. Want je gaat vandaag ook weer merken dat het gewoon plakkerig warm gaat worden. Het is afgelopen nacht zelfs 20 graden meer gebleven in het zuidwesten van het land. En dat noemen we dan officieel ook een tropennacht. Dus ja, er zit heel veel van die broeierige tropische lucht over ons. En ja, dat zorgt er uiteindelijk voor dat er flinke stapelwolken gaan ontstaan later in de middag. Maar ja, het is allemaal heel lokaal, want als ik nu de laatste modellen bekijk, dan lijkt het er zelfs op dat de meeste buien in het oosten, zuidoosten gaan vallen vanmiddag. Nou ja, later in de middag, begin van de avond. En dat zelfs een heel groot deel ervan in Duitsland gaat vallen. Dus ja, die modellen die zwabberen wat, dus ik durf mijn hand er ook niet voor in het vuur te steken dat het allemaal meevalt. Maar ja, er zijn plekken in het land, veel plekken in het land, waar eigenlijk ja, niet zoveel aan
0: de
5: hand is.
0: Oké, maar de plekken waar wel regen gaat vallen, dan kan het er ook wel echt heftig aan toe gaan.
5: Zeker weten. Nou, en dan hebben we ook temperaturen bereikt van 30 tot 32 graden. En ja, dan voel je ook gewoon dat die lucht heel erg veel vocht bevat. Ja, en op die plekken gaat gewoon in korte tijd heel veel regen vallen. Er zijn windvlagen bij, windstoten, zware windstoten zelfs tot 75 km per uur. En er kan ook hagel bij vallen van een paar centimeter. Dus ja, daar gaat het echt eventjes heel goed tekeer. Op die plekken, waarschijnlijk in het oosten, zuidoosten van het land, later vanmiddag en begin vanavond.
0: En wat, ja, we hebben je toch aan de telefoon, het weer voor het komend weekend.
5: Ja, nou ja, die atmosfeer blijft heel onstabiel. De wind die is zuidwestelijk in het weekend. Ik denk dat morgen vooral in het zuiden enkele buien kan vallen. Dus op de meeste plekken gewoon ook zon. En aangename temperaturen, hoor, van zo'n 25 graden op de meeste plekken. Ja, langs de kust is het gewoon net iets minder, want het zeewater voor de kust is nog fris. Veel te fris voor een duik, zo'n 13 graden. Dus dat merk je ook gelijk op de stranden. Dan zit de temperatuur zelfs onder de 20 graden. Ja, en zondag kunnen op meer plekken wat buien vallen. En dat is eigenlijk de overgang naar een wat wisselvallige week volgende week met ja, eigenlijk hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar van net iets boven de 20 graden. En ik zeg altijd maar, die buien, dat is toch echt goed voor de tuin, hoor.
0: Ja, dat is zeker waar, ja.
6: Is het een tijdelijk dipje of
5: Het is een tijdelijk dipje, want de zomer die komt echt lekker op gang, hoor. Maar ja, zoals het in Nederland gaat, dan hebben we een periode met heel warm weer. En dan draait de wind weer. Hebben die Noordzee die ons een verkoelend effect geeft. En af en toe ook buien of regen.
0: Ja, de broodnodige verkoeling die komt er even aan. Dennis, dankjewel en heb een fijn weekend.
5: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: Ed Sheeran en Shivers in de 5800 om 6:55. Terwijl aan de andere kant van ons...
1: 6:30.
0: Sorry, 6:55.
1: Ja, maar
0: Nee, is goed dat je het zegt. Ronald de Boer aangeschoven is bij de twee laatste kandidaten in het NK-WK voetbal kijken. Hoe is het daar, Ronald? Bevalt het je een beetje?
2: Ja, heel goed. Ja? We zien er nog fris uit, moet ik zeggen. En we gaan nou over die wedstrijd waar we het net over hebben. Gaat u starten? België-Nederland.
0: Nee, hebben ze echt opgezet.
2: 94, ja, die hebben ze nu opgezet. In die bloedhit, ik zag het net al, 38 graden. Gevoelstemperatuur denk ik 50 graden. Dus de bal is net afgetrapt en de Belgen hebben balbezit.
1: Gaat dat komende zomer ook nog een rol spelen, die temperatuur, denk jij? Want ja, ze spelen best wel op plekken...
2: Ja, zeker, Niels. Dat wordt echt een aandachtspuntje. Daar moet je echt niet te makkelijk over denken. Want je zag het nu, misschien heb je het meegekregen, Roland Garros, hoeveel Sinner die eruit ging. Maar gewoon omdat de temperaturen onmenselijk waren. En Sinner is natuurlijk zo fit als wat, maar die kon er ook niet tegen. Dus ik denk dat de bondscoach Koeman daar zeker rekening mee moet gaan houden. Dat je niet als een gek...
1: Want ik had zondag was natuurlijk de play-offs finale Ajax-Utrecht in het Volendamstadion. En daar was natuurlijk die extra drinkpauze. En Kenneth Perez deed daar heel nonchalant over. Zo van, joh, wat een gejank. Dit moeten toch echte mannen zijn. Nee, joh, het is een beetje, stel je niet aan en speel nou door. Maar als ik jou zo hoor, is dat wel echt...
2: Ja, ik bedoel, van Kenneth kon ik nog wel een beetje begrijpen. Want de temperatuur, geloof ik, 24 graden was, geloof ik.
1: Ja.
2: Dus dat vond ik ook nog wel... Maar je vergis je in hoe snel je vocht verliest. En daardoor in de kramp schiet. Want ik heb dat daar ook.
1: Ja.
2: Ik had nooit kramp. Ik was best wel fit. Maar daar heb ik zoveel kramp gekregen.
1: Hey.
2: Dus en dat heeft gewoon met zo extreem vochtverlies. Ja. Dat je dat niet kan bijdrinken, zeg maar. Dus echt gezond is het natuurlijk ook niet. Dus, maar ik moet altijd aan deze wedstrijd terugdenken. Omdat ik hier uiteindelijk, ik werd gewisseld in de rust.
1: Ja.
2: En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik veel meer een middenvelder was dan een spits. en een jaar later won ik de gouden schoen. Dus,
0: Wat goed. Nou, ik ben wel even benieuwd, Mitchell en Daan. Jullie hebben natuurlijk de afgelopen week al heel veel wedstrijden van het Nederlands elftal voorbij zien komen. Hoe vaak hebben jullie, want hij zit nu naast jullie op de bank, maar hoe vaak hebben jullie naar wedstrijden zitten kijken dat Ronald in het veld stond in plaats van naast jullie op de bank?
3: Ja, daar houden we inmiddels echt niet meer bij. Dat is echt niet normaal.
0: Maar het moet wel grappig zijn, toch? Hele gekke gewaarwording opeens.
3: Jazeker. En ook met deze wedstrijd is het grappiger. We hebben bijna elke wedstrijd al gekeken. Dus deze kijken we nu ook echt voor de tweede keer.
0: Oh, nee. Er zit ook dubbele... Maar dat maakt het extra zwaar ook.
3: Ja, zeker.
0: Hey, einde dag is het sowieso voorbij, het spel. Dan

0: één van jullie 20.000 euro. Er komt zo meteen, en dat is binnen nu in een kwartier ongeveer, een moment waarop we jullie toch gaan proberen te verleiden om uit het spel te stappen.
1: Dat gaat voor het in zingen.
2: Kan ik nu wel weg?
0: Nee, we hebben zo meteen voor jullie de mogelijkheid om te stoppen. Dan win je een prijs waarbij wij een cryptische omschrijving van die prijs alvast hebben. Dus dan weet je ongeveer wat je gaat winnen, of je kan het voor jezelf invullen. Dan is het een kwestie van op de knop drukken en dan stopt het spel. Wint de ander. Ja, ik weet niet of jullie spelen met de gedachte om eruit te stappen.
3: Niet echt.
4: Nee.
2: Mag ik drukken dan?
0: Ja, mag drukken. Nee, als zij niet drukken, gaat de prijs namelijk naar een van onze luisteraars. Dus die hebben er ook zeker wat aan zometeen. Dus ik zou blijven luisteren naar de ochtendshow, want het is een leuke prijs die wellicht straks van jou is als de kandidaten hier in het NK WK voetbal kijken hem niet pakken. Dat zometeen. En Florentien gaat ook nog zingen. Die zingt samen met Django Wagner Kali. Hey, een duet.
5: En dit is de nieuwe Smulschijf.
0: Mark Flores.

0: Vloggertje Vrienden, zo heet hij. Florentin, het laatste nieuws zit eraan te komen.
1: Slapen is essentieel, maar hoe lang moet je bijkomen na een klote nacht? Ja.
0: Nou, dat hoor je zo. En misschien nog wel veel spannender. Het duet zit er ook zo meteen aan te komen. Je bent zenuwachtig, ja, hè? Florentin gaat zo meteen in duet met Django Wagner.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
8: Vertrouwd sinds 1999.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Go left!
0: Vlug mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.

0: ochtendshow van 538. Vanochtend is het plaatselijk bewolkt en vooral in het noorden kan een bui vallen. Later op de dag ontstaan stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel. Het wordt maximaal 33 graden, vandaag dus tropisch warm. Komend weekend gaat de temperatuur een stapje terug doen, al blijft de kans op een lokale bui wel bestaan. En dan de files. Rick heeft het over zich.
1: 11 files nog. Begin op de A12. Oberhausen-Arnhem voor Velperbroek. 1:15 vertraging. N317 Dinxperlo-Dieren bij de afrit Dieren. Dat is de A348. 30 minuten. En de laatste is de N338 Doesburg-Westervoort bij Westervoort. 32 minuten.
0: 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. De brandweer sluit brandstichting niet uit, omdat het vuur op verschillende plekken is begonnen. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vanmorgen aan de slag. De komende weken gaan ze bijna 50 mensen ondervragen over de aanpak van de uitbraak. Viroloog Marion Koopmans is als eerste aan de beurt. En PVV-leider Wilders heeft tegenstanders van een asielopvang in het Noord-Hollandse Uithoorn toegesproken tijdens een demonstratie die volledig uit de hand liep. Die belaagde een kleinere groep voorstanders met flessen eieren en rookbommen. Omdat het zo ontzettend warm is, slapen veel mensen slechter dan normaal deze week. Maar ook mensen met stress of pijn, die liggen 's nachts vaak uren wakker. Nou, nu is onderzocht dat je hersenen na één echt slechte nacht wel 3 nachten moet herstellen.
0: Zo, zo.
2: En het erge is, hoe ouder je wordt, hoe slechter je slaapt. En het is niet zo dat je minder lang in bed ligt dan. Maar de kwaliteit is gewoon veel slechter als je ouder wordt. Je ligt gewoon langer wakker. Tussen je 20ste en je 60ste levensjaar, dan neemt die slaap ongeveer met de helft af. Nou, dat is dus wel treurig, hè, als je ouder wordt. Nou ja, goed, dat dus. Vaderzanger Mart Hoogkamer, die vader van hem, die is dus opgepakt na een klopjacht met een politiehelikopter. Mart is daar natuurlijk ook even over gebeld. Hij vindt het verschrikkelijk, maar hij kan natuurlijk ook niks aan doen. Want ja, wat gebeurde er nou? Mart, senior, en zijn partner Natasja, die worden ervan verdacht een vrouw in Callandstraat, dat is in Leiden, afgelopen maandag te hebben bedreigd met een vuurwapen.
3: Nou, dat mag niet.
2: Het was wel een neppistool, maar...
1: Maar dat mag het nog steeds niet, hoor.
2: Nou, er is dus meerdere tijd door politieeenheden naar hem gezocht. Er is zelfs een politiehelikopter, die heeft daar rondgevlogen. Nou, uiteindelijk zijn ze aangehouden. Nou ja, het verhaal is dat oude Mart, zo werd hij daar genoemd, nog geld wilde van die vrouw en ze kwamen dat geld even opeisen.
0: Wel vervelend voor Mart.
1: Maar heeft Mart geen contact meer met zijn vrouw.
0: Heel slecht in elk geval, ja.
2: Jan Smit dan, die vindt de aankomende toppersconcerten een fijne afleiding van zijn scheiding. Het gaat naar omstandigheden erg goed met hem, zegt hij. Dat zei hij tegen RTL Boulevard. Ik ga er niet te veel over zeggen. Als ik daar behoefte aan heb, dan kom ik wel naar jullie toe.
0: Oh, dat zei Jan Smit?
2: Ja.
0: Oh. Ja, nee, ik dacht dat jij nu...
2: Nee, dat zei Jan Smit.
0: Ja, Jan Smit.
2: En vrijdag 19 en zaterdag 20 juni, dan is het de toppers.
0: Leuk. Florentien, over toppers gesproken.
1: Ja.
0: Ja, jij gaat zo dadelijk met Django ga jij een duet zingen. Het liedje Kali, daar ben je helemaal gek van.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe dat zich uit op het moment dat je meezingt met die plaat. Maar wij zijn ontzettend benieuwd naar jouw zangkunsten. Daar komen we zo op, want voor het zover is moeten we nog eventjes onze kandidaat in het NK WK voetbal kijken. Een soort definitief bod doen. Een laatste prijs die zij kunnen pakken. Als een van de twee kandidaten besluit om dan toch voor die prijs te gaan, dan stapt hij uit het spel en de ander is dan automatisch de winnaar van €20.000... En een jaar lang gratis boodschappen. Gebeurt dat niet, blijft de prijs hier liggen, dan gaat hij naar jou als luisteraar. Dus jij hebt er ook zometeen zeker wat aan. Dan maak jij kans op die prijs die wij ze voor gaan houden. Of ze erop ingaan, hoor je zometeen. Na Lady Gaga, Just Dance.

0: Lady Gaga, Just Dance in de 538 Show. 8:15 is de tijd.
1: Ik kan niet wachten.
0: Waar kan jij niet op wachten, Rick?
1: Nou, op het optreden. Het optreden.
0: Het optreden, ja. Dit is nu al
1: wordt misschien wel het hoogtepunt van het jaar.
0: Nou, wie zal het zeggen? Django Wagner en Florentine zometeen met elkaar in duet. Maar nu eerst nog even een heel spannend moment als het gaat om...
2: Het NK WK voetbal kijken.
0: De oranje box, die staat inmiddels in de ruimte... waar Daan en Mitchell en Ronald de Boer op dit moment zitten. Maar het gaat met name om Daan en Mitchell, de twee overgebleven kandidaten... in het spel dat dinsdagochtend begon. Zo lang mogelijk WK-wedstrijden kijken, dat is eigenlijk de uitdaging. Zij zitten nog in het spel, zij maken kans op de hoofdprijs. En dit is de laatste escape, de laatste mogelijkheid om eerder uit het spel te stappen. Ik heb zometeen een cryptische omschrijving van een prijs die we jullie geven. Op het moment dat je denkt, hé, dat is iets voor mij, druk op de knop die daar in de ruimte staat. Degene die als eerste van jullie op die knop drukt, die stapt uit het spel, die krijgt die prijs. Maar daarmee maak je de ander wel meteen winnaar van het spel. Ja.
3: Ja, het is extra spannend nu.
4: Zeker extra spannend, ja.
3: Maar ik zie dat de oogjes al een beetje rood zijn.
5: Dat klopt wel een beetje.
3: Ja? Jullie zijn moe, hè?
4: Zeker.
5: Ja, vooral van de hele tijd naar dat scherm kijken, in de lampen kijken. Ik heb best wel brandende ogen inderdaad.
3: Ja. Oh, nog een paar uur. Ja, of niet. We gaan het zien.
0: We gaan het zien, we gaan het horen, we gaan het meemaken. Zijn jullie klaar voor de omschrijving van de prijs die wellicht de escape is voor jullie uit het spel?
6: Ja.
0: Als je deze prijs pakt, dan houd je het hoofd deze zomer koel. En je drankjes ook.
6: Ai.
0: Als je deze prijs pakt, hou je het hoofd koel deze zomer. En je drankjes ook.
6: Oei.
5: Grips.
3: Nou, er gebeurt niet zoveel hier.
5: En er gaat ook niet heel veel gebeuren.
3: Er gaat niks gebeuren.
4: Nee, denk het niet.
0: Er gaat niks gebeuren.
3: Oh.
0: Er wordt niet op de knop gedrukt. Ja, dat betekent dat we gewoon verder spelen.
4: Ja.
0: Dat is
4: spannend.
1: Eén van de twee denkt dadelijk toch, had ik me op de knop gedrukt.
4: Ja, of niet.
1: Of niet.
4: Of niet, ja.
0: Nee, we weten nog niet wat
3: er... Ik heb niet het idee dat ze spijt hebben van deze keuze.
0: Nou, ze weten ook nog niet wat er in de doos zit natuurlijk. En daar gaan we ook nog nu nog niet achterkomen. De lijnen gaan wel vanaf dit moment open via 0909-3000-538. Want jij als luisteraar mag nu gaan bellen. 0909-3000-538. De prijs in de oranje box, die geven wij zometeen weg aan één van de bellers... die zich meldt in de studio. En dan komen de kandidaten er ook achter wat er in die doos zit. Welke prijs zij hebben misgelopen. Dus wil je de kans op maken? Dit is het moment. 0909-3000-538. Bel maar als jij hem wil pakken, die prijs. En Daan en Mitchell, jullie gaan op naar de grote finale later vanmiddag. Dan weten we dus wie de winnaar is van het NK WK voetbal kijken. 13:40 in de 538 Show met Alex Warren. Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream bij 538. Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
1: Het NK, WK voetbal kijken.
0: Oh, spannend. Een oranje box waar de laatste prijs in zit. De laatste verleiding voor onze kandidaten. En waar zij niet op in zijn gegaan. Die gaat nu naar onze luisteraars. Wat natuurlijk ook ontzettend leuk is. Marco, goedemorgen.
2: Hey, Marco.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hey, hallo. Prima.
3: Hallo?
0: Ja?
3: Hallo?
0: Marco?
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Ja, Marco. Ja. Hallo, goedemorgen. Hoi, hoi, hoi.
0: Word je er al gek van? Hey, Marco? Nee,
2: prima.
0: Toch?
3: Ja, ik word er zeker weten gek van.
0: Ja, dat mooi. Geloof ik.
2: Gaan we dat de hele tijd zeggen.
0: Marco. En jij dacht, ik ga eens even bellen, want die prijs die mannen niet pakten, die wil ik wel graag hebben.
3: Ja, ik zit te luisteren en ik denk, wauw. Probeer het een keer.
2: Ja, tuurlijk.
3: Wie de wint, zeg ik dan uit, toch?
0: Hè? Maar je hebt helemaal geen idee wat het is, waar je nu voor belt.
3: Ik heb voor god geen idee. Nee, inderdaad niet.
0: Hey, is maar, dat leuk?
3: Geef een paar plezier die er wel in mee kijken.
2: Nou, wat? Ik hoor hier een hoop one-liners voorbij komen.
0: Maar even, Marco, je hebt de cryptische omschrijving wel gehoord, denk ik, hè?
3: Het houdt je hoofd koel en
2: je drankjes.
0: Wat zou het zijn? Wat denk je?
3: Ja, het kan een koelbox zijn, het kan een ventilator zijn, het kan... Ik heb god geen idee.
2: Airco, koelkast, zak ijsblokjes. Het kan alles.
0: Dat kan ook nog, ja.
3: Noem het maar op, zeg het maar.
0: Nou, ik heb hier uit die oranje doos heb ik een envelop gehaald. Daar staat in wat jij gewonnen hebt. Zit je?
3: Ik zit.
0: Mooi. Dan zal ik jou vertellen wat jij als prijs hebt gewonnen.
2: Spannend, zeg hij.
0: Gefeliciteerd, je wint een echte Amerikaanse koelkast.
2: No! Zo!
0: Hiermee hou je al je boodschappen en drankjes koel tijdens het WK. En deze prijs wordt je aangeboden door Jumbo Supermarkten.
2: Ja!
3: Ja, hartstikke top, hartstikke bedankt, hartstikke leuk.
0: Een Amerikaanse koelkast.
2: Maar dat is zo dubbel duur, nee.
0: Ja, dat
2: die is gaaf. Want dan kan je in gaan zitten als het warm is.
0: Thuis ook.
2: Zo.
0: Heb je daar een beetje de ruimte voor?
3: Nog niet, maar ik ga er ruimte voor maken.
0: Oké. Hey, en Daan en Mitchell, jullie zitten mee te luisteren.
2: Heb je spijt?
4: Ja, heel eerlijk gezegd, nee.
0: Nee.
4: Nee.
5: Ik heb er de ruimte ook niet voor.
0: Nou, de ruimte er niet voor, geen spijt. En Marco is er blij mee. Ik hoor alleen maar blije mensen.
2: Alleen maar winnaars.
0: Alleen maar winnaars. Hartstikke
2: alleen maar winnaars.
0: Marco, heel veel plezier met deze prijs. Hij komt zo snel mogelijk je kant op.
3: Dankjewel. En een fijne dag gewenst. En de twee mannen succes.
0: Dankjewel. Nou, dat is toch even sympathiek van Marco. Dat hij ook nog aan jullie denkt. En dan inmiddels iemand.
6: Die we zijn er klaar voor.
0: De succes
7: wensen. We zijn helemaal klaar voor.
0: Wie moet ik meer succes wensen? Is dat Florentino of is dat Django?
6: Ik
7: denk
6: het wel.
7: Ik denk, Florentino, dat ze met mij mee moet zingen natuurlijk.
0: Maar jullie hebben net al even staan repeteren hier op de gang. Hoe ging dat?
6: Dat ging goed.
7: Heel erg goed.
0: Ja.
6: Ja.
7: Maar ik vind eigenlijk wel, nu dat Florentino natuurlijk gaat zingen vandaag.
0: Ja.
7: Dat jullie met de rest van het team gewoon een keer iets gaan instuderen. Dat je speciaal voor Florentien gaan zingen.
0: Ja, dat gaan we zeker doen.
2: Ja, we gaan van Florentien.
6: Dus als Florentien gaat trouwen,
7: nee,
6: dan
7: komt wel. Ik ken nog wel een heel mooi liedje.
0: Oh ja?
7: Die ene mooie vrouw krijg haar niet meer uit mijn hoofd. En dan ga je zingen voor Florentien.
0: Ja, wij hadden niet zozeer die velgekoesterde wens om te gaan zingen. Maar Florentien had dat natuurlijk wel.
7: In ieder geval, ik ben erg blij dat ik met Florentien mag zingen.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Misschien is het wel goed, want Florentien, jij hebt natuurlijk les gehad van Babette Labey, de beste zangcoach van Nederland. Ja. Voordat jij gaat starten, heeft ze nog even een boodschap voor je.
8: Ja, hallo mannen. En Florentien natuurlijk. Babette Labey hier, jouw persoonlijke zangcoach Florentien. Ik wens je ongelooflijk veel succes met het optreden zometeen. En denk eraan gewoon plezier hebben, geniet ervan. En alleen nog even letten op je ademhaling. Blaas even uit voordat je start. En ik ben nu al mega trots op jou. Zet hem op.
0: Nou, dat is toch lief, hè?
6: Wat ontzettend lief.
0: Ja.
6: Nou. Ja.
0: En met deze succeswensen denk ik dat we maar over moeten gaan tot het moment.
6: Ja.
0: Het duet, Django Wa.

0: applausje. Yeah. Hey, en volgend jaar 538. In Breda natuurlijk.
1: Florentien.
2: Nou, ik vind het echt flow.
3: Zo stoer.
2: Ik vind het echt stoer dat je het gedaan hebt. Ja, en je pakte ook echt je moment. Want binnen een minuut was je van het podium af en ging je de halve studio door.
4: Ja, ik dacht, ik ga jullie er even bij betrekken.
2: Nee, maar echt hartstikke leuk. Echt goed gedaan. Ja, vind ik echt.
4: Ik weet het. Het ging geweldig.
0: Nee, het ging geweldig. En ze heeft... ja, je hebt een hele goede les gehad, schat. Dus,
2: niet met zo'n grote mond.
0: Hele goede zangers. Nee, eerlijk is eerlijk.
4: Jij, heel erg bedankt, Django.
0: Nou, ik vond het leuk dat ik hier vanmorgen erbij moest zijn.
2: Nou, ik vond het tof dat je deze uitdaging aan wilde gaan ook, Django. Dus daarvoor hele grote dank.
0: En net was het goed ook. Hè. Dus eigenlijk zou je... Ik ben hier gisteren ook geweest. Gewoon even oefenen. Ik dacht, ja, het zal wel weer... ja, je weet natuurlijk nooit wat je kan verwachten.
2: Nee.
0: Maar het viel 100% mee. Nou, dus ik zeg eerlijk, volgend jaar 538 in Breda. Florentien, live in concert.
2: Nou, tof dat jullie hier waren. Of dat jij hier was, Django. Flo, die blijft natuurlijk gewoon nog eventjes. Tenminste, dit is geen nieuwe...
3: Ga je nu op tour?
2: Ja.
3: Doe weer een zomertour?
2: Album Job nemen. Schrijverskamp.
4: Ik ga manager nemen.
2: Ja, nou, tof, hartstikke leuk. Dit is de ochtendshow van 538. Met zometeen begin de dag met een mooi bedrag. Want dat gaan we natuurlijk ook gewoon spelen. We hebben zometeen €538 voor iemand die weet van wie de stem op de band is.
5: Oh, ben heel benieuwd.
2: Hij is wel moeilijk vandaag, zeg ik erbij. We gaan zometeen spelen met deze stem.
6: Hoi Kort, hoi Kort. Het sloeg weer aan toen ik hier binnenkwam.
2: Zo, nou, wie zou dat zijn?
7: De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
8: normaal meer. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry. Maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
7: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: beste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: 538 Nieuws.
12: 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Numansdorp onder Rotterdam zijn tientallen brommobielen verwoest bij een enorme brand. De brandweer sluit brandstichting niet uit, omdat het vuur op verschillende plekken is begonnen. De NAVO veroordeelt de Russische roekeloosheid na een drone-inslag op een flat in Roemenië. Dat gebeurde in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. De drone raakte het dak van het gebouw die in brand vloog. En daarbij raakten 2 mensen gewond. Roemenië heeft inmiddels NAVO-baas Rutte geïnformeerd. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat straks beginnen met het verhoren van bijna 50 mensen die een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de epidemie. Voor de verhoren is 9 weken uitgetrokken en als eerste is viroloog Marion Koopmans aan de beurt. Zij was lid van het Outbreak Management Team. Dan het weer. Vandaag is het zonnig, erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Dankjewel Flo, dan de files. Rick was thuis.
15: Maar het woord Outbreak Management Team, dat hadden
16: helemaal
15: we al,
16: vergeten,
15: dat hadden we al lang niet meer gehoord. Ja.
14: En dat vond ik ook prima om dat zo te houden eigenlijk.
15: Begin op de A12 Den Haag, Utrecht bij de Meren, 11 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 6. Groot probleem op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Velperbroek. Daar is de vertraging bijna 1,5 uur. A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen 18. A67 Turnhout-Venlo bij Geldrop 16 minuten. En dan de N338 Doesburg-Westervoort bij de afrit Westervoort 25 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Baanbrugge 43,5. A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen 100,1. En er wordt ook geïncasseerd op de A7 Drachten-Groningen bij Marem 176,1.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.

0: onder andere. Radio
1: 538. Hier doen ze alles waar ze zelf zin in hebben. Hier houden ze nergens. En dit is Nederland 50 jaar geleden hier. En ze gaan lekker hun gang en de sfeer is uitstekend.

0: Thunder om 14 minuten over 9. Dit is de 50 ochtendshow, de vrijdageditie. Dus verderop in dit uur hebben wij Rob Schewitz met de week in one-liners. We gaan zo meteen weer verder met begin de dag met een mooi bedrag. Maar eerst moeten wij even onze grote dank uitspreken richting Ronald de Boer. Want Ronald is vanochtend deze kant op gekomen om onze kandidaat in het NK-WK voetbal kijken een beetje te steunen.
1: Hebben ze een beetje verstand van voetbal, Ronald?
2: Ja, ze weten veel minder dan ik. Ja. Nee, het zijn
1: kenners.
2: Encyclopedieën. Nee, qua voetbal dan inhoud. Nee, geweldige jongens. En ze zien er nog fris uit, hoor. En respect voor deze mannen.
0: Nou, vanmiddag is de grote finale. Dat is in het programma Evers & Co. En dat is wel leuk, want dan de ene Ronald die vertrekt, maar de andere Ronald die komt dan weer aan. Want Ronald Koeman, die is...
1: De bondscoach.
0: Oh. Die is vanmiddag de gast bij Edwin Evers.
1: Oh. En die is afsluiten.
0: Bij de finale van het NK-WK voetbal kijken.
3: Mag ik even vragen aan Ronald, de selectie die... kan je je vinden in alle keuzes? Of zeg je van, nou, ik mis er toch wel een paar?
2: Nou ja, kijk, sommige zijn geblesseerd, dus daar kan je geen beroep op doen. En voor de rest, eigenlijk kan ik best wel vinden in zijn keuze. Ik heb het gevoel dat hij ook gaat denken van, ja, we gaan echt wel met 5 verdedigers ook spelen in sommige wedstrijden. Oh. Zeker tegen goede landen. Omdat je ook die rechtsbuiten natuurlijk niet... Ja, kijk, Summerfield kan een surprise worden, een verrassing worden. Maar echt een rechtsbuiten heb je niet. Dus het kan best wel zijn dat hij gewoon met 5 verdedigers... Want je hebt natuurlijk wel een van de beste die daar speelt, bijvoorbeeld Dumfries. Van de Ven kan het ook geweldig. Ja. Nou, dan speel je met 2 spitsen, zoals ik in mijn ogen op dit moment Gakpo en Malen. Nou, Memphis kan erin komen en heb je natuurlijk de 3 middenvelders die we altijd hebben. In het begin natuurlijk. Dat is Reinders, Frenkie de Jong en Gravenberg. Ja. Dus dan heb je in principe best wel een goed team. Dus ik denk dat hij daaraan denkt... En tegen Tunesië ga je gewoon met 4-3-3 spelen natuurlijk. Ga je gewoon volle bak in de aanval, moet je goals maken. Dus hij heeft opties. Het enige wat ik jammer vind... is dat bijvoorbeeld zo'n Kees Smit niet meegaat. Ja. Want dat vind ik echt...
1: Nou ja, dat zou
2: hij gaat leren van die... hij speelt dan met de beste spelers van Nederland.
3: Ja, juist.
2: En daar gaat hij denken... Hey, dit niveau moet ik aantikken. Of hij denkt, hey, zo goed zijn ze ook weer niet.
3: Ja. Ik denk het laatste.
2: Ja. Nee, maar dat vind ik jammer eigenlijk. Ja. En ik bedoel, en het is Koeman zijn keuze. En hij stopt er waarschijnlijk mee hierna. Ja. Het is zijn toernooi ook. Hè. Dus het is niet zo, het is het toernooi van Kees Smit. Nee, helemaal niet. Dus hij moet presteren, Koeman. Dus ene kan begrijpen. Maar ik vind het wel heel erg jammer. Hè. Want je weet nu al dat sommige spelers nooit gaan spelen. Hè. Dat is altijd zo. Dat er, tenzij er in één keer 5 vanwege de hitte eruit.
3: Wie verwacht jij dan dat niet gaat spelen? Guus Til?
2: Guus zal in niet veel spelen. Ik denk dat, kijk, De Roon denk ik ook niet eigenlijk. Want Frenkie, die is vaak hartstikke fit. Mm. En hij kan nog heel veel andere jongens op die positie spelen, zetten. Dus ik verwacht het niet. Ik had liever bijvoorbeeld, en ik mag De Roon heel graag, maar ik had daar bijvoorbeeld gewoon Frenkie. Die uitleg van Koeman begreep ik wel. We hebben een soort man nodig die de verdediging zeg maar ondersteunt, zeg maar, net daarvoor. En dat kan De Roon heel goed. En laten we eerlijk zijn, die jongen die heeft wel wat ervaring. Hè. Dus ik gun het hem ook van harte, laat het duidelijk zijn.
0: Ja, natuurlijk. Maar goed,
3: hij is wel 35.
0: Geldt voor al die spelers. Ik,
2: ja, nee,
0: 100%. Ja. Maar even als een soort round-up dan, Ronald. Maken we überhaupt kans om ver te komen, dit toernooi? Of is de ploeg daar niet goed genoeg?
2: Ik had het met deze heren over. Zeker weten. We hebben een ploeg waar niemand wil tegen spelen. Want we hebben gewoon echt een hele goede, degelijke ploeg. Ja. We zijn geen favoriet. Want als je Frankrijk bekijkt, Duitsland en Portugal ook, Spanje. Dus Argentinië, Brazilië. Maar geloof me nou, niemand wil tegen Nederland spelen. We hebben gewoon een goede ploeg. En als de spirit goed is, denk ik dat Nederland gewoon en een beetje mazzel op de weg. Hè? Ja. Ik had het net met de jongens over. Moet je hem vragen aan Koeman die bal tegen Ierland, die schoot hij naar de cornervlag precies op het hoofd van Kieft. Ja. En die gaat erin. Al doe je 1000 keer, lukt het niet. Daardoor gingen ze naar de volgende ronde en ze winnen het EK. Dus je hebt ook mazzel nodig. Dus laten we hopen dat we een beetje mazzel hebben.
0: Nou, dit zijn mooie laatste woorden wat jou betreft. Mogen we jou tijdens het WK af en toe even bellen? Voor een beetje voor- en nabeschouwing tijdens de wedstrijd?
2: Altijd.
0: Ja? Oh, dat vind ik hartstikke leuk.
2: De wind van de show, toch?
0: Nou, ja. Kijk. Ja. Ronald de Boer.
3: Doet ook een hoop.
0: Dank voor je komst vanochtend.
2: Graag gedaan.
0: Leuk dat je er was. En we spreken je snel. Ronald de Boer. En vanmiddag dus Ronald Koeman hier te gast tijdens de finale van het NK-WK voetbalkijker. En dan deze stem.
4: Hoi Kort, sloeg weer aan toen ik hier binnenkwam.
0: Wie is dat? 0909-30538. Als jij denkt te weten en zin hebt om geld te winnen op de radio, want dat staat op het spel in begin de dag met een mooi bedrag.
4: Hoi Kort, sloeg weer aan toen ik hier

0: Ja. Heb jij denk ik wel in je tuin.
1: Maar er zijn mensen die het veel erger hebben dan ik het heb. Maar het is wel vervelend als je ermee kampt. Nou, volgens mij, tenminste dat dacht ik, maar misschien... Maar jij hebt er ook last van, toch, Sophie, van hooikoorts?
2: Ja, heel erg.
1: Ja, zie je.
2: Als ik 's ochtends wakker word en de ramen hebben opengestaan 's nachts... Ja. Dan jeukt alles. Ja. De binnenkant van mijn hoofd, mijn keel, mijn oren. Het is echt verschrikkelijk.
1: Het is vervelend hoor, de hooikoorts.
2: Ja, je vergeet ook ieder jaar hoe erg het is. Dan komt de lente er weer aan, heb je er zin in. En dan denk je, oh ja, dat hoorde er ook bij.
1: Maar dat heeft geen invloed op het draaien, toch? Zometeen, de hooikoorts.
3: Nou, dat gaan we zien. Ja,
1: anders geven we dat gewoon de schat. Christa, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hey, Christa. Hallo, ook last van hooikoorts?
4: Hallo. Nee, gelukkig niet.
1: Nou, wat fijn. Hey, de stem vandaag.
5: Hooikoorts, ja, hooikoorts. Sloeg weer aan toen ik hier binnenkwam.
1: Die heeft er wel last van. Wie is het?
4: Ja, ik vermoed Michiel Kramer. Ik vind het echt een opmerking voor hem. Maar het is eigenlijk ook een beetje een gok.
1: Michiel Kramer, de oudspits van RKC. Die van het broodje kroket, toch? Dat is hij.
6: Geweldige gast.
1: Het is niet goed.
4: Oh, jammer.
1: Ja, helaas. Mooie dag nog.
4: Succes.
1: Twan. Hoi, hoi. Doei. Twan, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Wie zoeken we, Twan?
7: Ik denk Guus Til.
1: Guus Til. Even luisteren.
5: Hooikoorts, ja. Hooikoorts. Sloeg weer aan toen ik hier binnenkwam.
6: Ja, dan lijkt het wel.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar het is niet goed.
6: Hè?

0: maar je bent warm. Oh. Nicky, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Wie zoeken wij?
1: Ik denk dat het is Cody Gakpo.
0: Nou, is het Cody Gakpo?
2: Hoi, Kos. Ja, hoi, Kos. Sloeg weer aan toen ik hier binnenkom.
0: Het is Cody Gakpo! Yeah! Yeah! Yeah! Nicky! Had je het van hem gezien? Of herkende je zijn stem?
3: Kijk,
0: dat is opnieuw gedraaid, Nicky.
1: Ja,
0: de grote vraag is: hoeveel win jij nu? Jij wint opeens.
4: €538.
0: Nou, Nicky. Jeetje. Van het laagste bedrag naar het hoogste bedrag.
5: Het kan zomaar.
1: Heerlijk, dank jullie wel.
0: Veel plezier ermee. Wat ga je ermee doen?
1: Toch op een lekkere biertje van drinken,
0: proost, zeggen wij dan bij deze.
1: Hey, super bedankt.
0: Mooi weekend. Hoi, hoi. Nicky, die gewoon €538. Nou, zo moet het dus, Sophie.
4: Ja,
0: zo moet
4: het. Tweede poging.
0: Ja, hartstikke geloven. De ochtendshow van 538. Goedemorgen met Calvin Harris nu.

0: Ochtendshow van 538 met Calvin Harris en Blessings. Straks in het vervolgen van dit radioprogramma. Het gaat maar door, het is echt ongelooflijk. De week in one-liners hoor je straks Rob Schepers.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
5: Lidl deals.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozaar!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
5: Lidl deals.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Tikketik. De iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
14: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Mindshift, elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. On the
17: road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, goedemorgen. Vanochtend plaatselijk bewolkt, vooral in het noorden kans op een bui. Later stevige regen- onweersbuien, mogelijk met hagel. Het wordt 33 graden, tropisch warm. Het weekend gaat de temperatuur een stapje terug doen. Morgen nog best een aardige dag, maar ook kans op lokaal buien. Rick, die weet waar de file staat.
20: Begin op de A4, Den Haag, Amsterdam, bij het Limes Aquaduct, 17 minuten vertraging. A12, Oberhausen, Arnhem, bij de IJsselbrug, 33. En flitsers op de A4, Schiedam, Delft, bij Schiedam, 60.9. A6, Lelystad, Emmeloord, bij Nagelen, 99.6. En de laatste is de A15, Ochten, Nijmegen, bij Dodewaard, 146.0.
0: Het is 9:09, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Bij een bedrijf dat brommobielen verkoopt in Numansdorp is vannacht een grote brand geweest. Tientallen brommobielen zijn verwoest. De brandweer houdt rekening met brandstichting. Nog een half uurtje en dan begint de parlementaire enquêtecommissie corona aan de verhoren. Ja, die gaan ongeveer 9 weken duren. Er moet meer duidelijk worden over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie. En voetballer Lionel Messi die gaat toch naar het WK voetbal. Hij zit definitief in de Argentijnse selectie, want hij is op tijd hersteld van een hamstringblessure. Samen met de Portugese Ronaldo haalt hij het record van... Het staat hier nou weer.
22: 6 WK's.
21: Oh ja,
22: 6
21: maar het staat WK's. Uitgeschreven.
22: Oh, dat staat een 6.
23: 6 EX.
22: Ja, het staat
23: Als je niet weet, jij moet nu naar een opticien. Het is niet te geloven. Je ziet helemaal niks meer, man. Je bent een gevaar voor alles en iedereen. Je bent hartstikke leuk, maar je bent echt een gevaar. Wat staat hier nou?
21: Ja, 6 WK's.
0: Ja, er zijn vanochtend zoveel berichtjes binnenkomen. Florentien kan beter blijven nieuws lezen.
22: Ja,
21: ook niet.
22: Wat kan ze nieuws lezen? Ja, maar ook dat.
21: Ik ben nergens goed voor je.
0: Bakje koffie. Nee, we houden van je flow.
23: Nou, jij.
0: Maar we zullen het korps iets zo groter maken. Het lettertype, daar passen we wel wat aan. Zometeen Rob Schepers, de Wekker Manliners in de ochtendshow van 5 uur. Dank.

0: Rockin' My Life van Alice DJ. En daarmee 14 minuten voor 10 uur. En dat is volgens ons draaiboek, zoals iedere week, het moment dat wij eens even gaan kijken of Rob Schepers ook alweer verbinding heeft gemaakt met de studio. Goedemorgen, Rob.
1: Jazeker heeft Rob Schepers verbinding gemaakt met de studio. Goedemorgen.
0: Fijn als dat allemaal werkt.
1: Ja, lekker,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Hey, maar jij hebt het optreden van Florentine helemaal gemist vanochtend dus.
1: Ja, ik moet s'morgens naar knutselen met mijn one-liners. Dus ik had het niet opstaan, maar ik heb iets gemist blijkbaar.
0: Ja, je hebt zeker wat gemist, ja.
1: Was het alarmerend goed of alarmerend slecht?
2: Het was in ieder geval alarmerend.
3: Nou, maar laten we even kijken. We hebben natuurlijk een programma waarin we de beste fragmenten van de week uitzenden. Kijk even naar de rest. Zit dit er morgen in of niet?
0: Zeker.
2: Nou, dan is het 100.000% goed.
0: Ik denk zelfs 2 keer.
3: Nou, dan is het supergoed.
0: Nee, het was leuk. En het was later ook bij ons op de socials, hè. @35ochtendshow.
1: En welk liedje dan?
4: Kali.
1: Oh.
4: Ken je die?
1: Ja, tuurlijk ken ik die. Dat is de enige die ik ken.
4: Ja.
1: Van Django. Ja, die heb ik. Ja. Oh, leuk. Want nou, ik ga terugkijken.
2: Kan jij een beetje zingen, Rob, of niet?
1: Nee, totaal niet.
3: Doe jij dat ook niet in je theatershow?
1: Nee. Nee. Ik dans ook niet, trouwens.
3: Oh.
1: Ik ben echt... De Polonaise is de max. En verder doe ik helemaal niks.
0: Er zijn natuurlijk best veel cabaretiers. Tenminste, vroeger was dat eigenlijk meer. Maar die stonden dan een verhaaltje te doen. En dan liepen ze naar de piano en dan gingen ze
3: Of
0: zingen.
3: Achter zo'n gaasgordijn zat dan een orkest.
2: Oh ja. Joep van Dijk deed het.
1: Maar dat zijn de kleinkunstenaars.
3: Ah,
1: hè?
0: Maar schaar jij jezelf daar niet onder dan?
1: Nee joh, ik ben gewoon een platte comedian. Ik heb er ook geen opleiding of zo gedaan. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ja. Dus ik weet, er zitten bij mij geen liedjes over de wereld. Nee, je moet gewoon doen waar je goed in bent. Wat?
2: Wie deed je na? Tot niet?
1: Ja, Florentine.
3: Oh.
1: Ja.
0: Hey. Rob, we gaan hem doen, denk ik, hè? Althans, ja, jij gaat hem doen.
1: Ja.
5: De Week in One-Liners.
1: Yes.
5: Met Rob Schepers.
1: Yes, yes, yes, yes. Zaterdag 23 mei. Artsen slaan alarm over zorgelijk testosteron-injectietrend bij mannen voor een gespierd lijf en een hoog libido.
3: Nou.
1: Jammer dat het bij die generatie blijkbaar allemaal draait om fake uiterlijk. Aldus Nicky Tutorials. Alle 10 mijn vrienden hebben al een dergelijke injectie gezet. Oftewel, ik ben vanmiddag spuit 11. Bij een dergelijke testosteroninjectie neemt je libido toe en houden de erecties langer aan. Is op zich niet echt een grap, maar meer een tip voor Rick. Ik ben altijd heel kritisch op wat er in mijn lichaam gespoten wordt. Aldus Bobby Eden. Die angst is terecht, want een te hoog libido kan ook schadelijk uitpakken voor je omgeving. Aldus Ali B. Zondag 24 mei. Rico Verhoeven voelt zich bestolen na bokswedstrijd in Egypte door controversiële beslissing van de scheidsrechter. Kop op, Rico. Je bent heus niet de eerste die veel geld verliest bij een piramidespel. Wat is het verschil tussen deze bokswedstrijd bij de piramides en een excursie naar de piramides? Bij de ene krijg je klappen, verlies je veel geld en word je uiteindelijk op een laffe manier bestolen van je eer, en de andere is een sportevenement. Het valt ook heus niet mee om zo'n belangrijke wedstrijd af te moeten werken op zo'n surreële plek. Aldus de trainer van Ajax. Maandag 25 mei. Hans Klok gaat de hoofdrol vertolken in de nieuwe voorstelling van Cirque du Soleil. Kom op, doe gewoon waar je goed in bent en laat de rest zitten. Dat is meer een tip voor Florentien. Tot nu toe had Hans zijn enkel ervaring met Coupe du Soleil. De bij Cirque du Soleil ontslagen jongleur vraagt zich nu af hoe hij zonder inkomen alle ballen in de lucht moet houden. Want ook daarvoor geldt, gejongleerd is oud gedaan. Hans Klok eist voor elke show een kopje soep dat bestaat uit heet water met daarin een bouillonblokje. Oftewel pure magie. Dinsdag 26 mei. Een punt bruiloftstaart van het huwelijk van prins William en prinses Catherine moet op een veiling ruim €1.500 opbrengen. Dat is nou het verschil met het Nederlandse koningshuis. Bij Willem-Alexander weet je tenminste vrij zeker dat op een feest geen taart overblijft. Ik heb zelf trouwens ook een 40 jaar oude taart van mijn bruiloft thuis. Alhoewel ze zelf weer dus pas 38 is. Op mijn bruiloft serveerden we dieetteam gebak. Oftewel tarte tartin. Ik vond de taart van prinses Catherine niet zo spannend. Maar het viel me wel op dat ik steeds naar haar cup keek. Woensdag 27 mei. Uit onderzoek blijkt dat Duitse jongeren veel gelukkiger zijn zonder mobiele telefoon. Duitsers zijn blijkbaar toch op hun gelukkigst als ze hun rechterarm vrij hebben.
2: Die kan echt niet.
1: Dan moet je op de volgende letter. Ik snap die Duitsers wel, want als ik te lang op mijn telefoon zit, merk ik dat ik ook wat met mijn concentratie kamp. Mijn kinderen hadden geen mobieltje nodig om gelukkig te zijn. Aldus de vader van Ruiner Wold.
2: God.
1: Donderdag 28 mei, PostNL laat weten vanaf begin juli dat het bijna 4 euro gaat kosten om een rouwkaart te laten bezorgen. Ik heb vandaag 1 postzegel bespaard voor de rouwkaart van mijn schoonmoeder. Ik vertel het mevrouw het nieuws zelf al als ze morgen terugkomt van haar vriendinnentripje. Oeh, dat wordt dus vanaf nu wel heel kostbaar om de hele familie een rouwkaart te sturen. Aldus Annie uit Volendam. Toen ome Bert overleed, kregen we van die zuinige krent geen rouwkaart, maar een selfie met magere Hein. En vandaag, vrijdag 22 mei, goed nieuws voor alle zeikers. Het is vandaag namelijk de internationale dag van het bedplassen.
3: Ah.
1: Oh. Ja, in bedplassen? Get voor wat vies. Aldus Patricia Pai. Dat mijn zoontje in zijn bed plas is niet eens het probleem. Wel dat hij het doet vanaf zijn bureau. Als ik 's nachts moet plassen, ga ik altijd keurig naar beneden. Maar daar is de onderbuurvrouw inmiddels ook wel klaar mee. En de laatste voor vandaag. Ja, ik moet van mijn vrouw altijd de bril omhoog doen bij plassen. Maar ja, in het donker zie ik je fluit zonder bril.

0: en cold. Nou, is toepasselijk natuurlijk, aangezien de temperaturen verlaten vandaag met een graad of 10 naar beneden.
1: Oh, ik dacht de wijn is koud en de temperatuur is...
0: Nee,
1: lijkt mij het beste weekend wat er is.
0: Nou, dat klinkt inderdaad als een prima weekend. Zometeen Dennis Ruijer, de 50 werkdag als die losbarst. En natuurlijk vanmiddag de ontknoping van het NK-WK voetbalkijken.
2: Daar heb ik echt zin in. Hoe laat is dat precies?
0: Bij Evers & Co. is de ontknoping, dus ergens tussen 2 en 6. En het leuke is dat de bondscoach langskomt. Ronald Koeman is vanmiddag de gast.
1: Ja, oh,
0: dus
1: misschien passen wij ook nog wel ergens in een rol bij Koeman.
2: Ja.
1: Kan hij ons ook meenemen?
0: Dat zou leuk zijn, ja. Nou, trouwens, ik blijf...
1: Liever hier.
0: Ja, ik blijf liever hier. veel plezier met Dennis. Tot maandag.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjack. Deze week. De ultieme beproeving.
4: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert.
4: Het NK. WK voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
4: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbalkijken.
3: Deze hele week.
4: Bij Radio 538.
3: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het Juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw Juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Barbecue Saté en Shastrik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
23: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. beetje, maar 100%.
0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
2: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
24: Echt serieus?
6: Wat een geld!
25: 18.000, godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
28: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: 538 Nieuws.
31: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ongeveer nu begint de parlementaire enquêtecommissie corona aan de verhoren. Die gaan ongeveer 9 weken duren. Er moet meer duidelijk worden over de besluiten die zijn genomen tijdens de epidemie. Deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de meting. Dat meldt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en het was erg zonnig en droog. Er viel ongeveer 100 milliliter regen. Normaal is dat 150. Het echte warmterecord van bijna 12 graden was in de lente van 2 jaar geleden. En voetballer Lionel Messi die gaat toch naar het WK voetbal. Hij zit definitief in de Argentijnse selectie, want hij is op tijd hersteld van een hamstringblessure. Samen met de Portugees Ronaldo haalt hij het record van 6 WK's. Dan het weer. Vandaag zonnig, erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Ja, en vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: Arnhem bij Duiven 8. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen. Er wordt gewerkt aan de weg. Kwartiertje extra reistijd. A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep 6 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Heinoortunnel 7 minuten. Er wordt ook gevraagd al via de app, wanneer staat het optreden van Florentien online?
1: Nou,
0: er
1: wordt ja, hij is net online.
0: Hij is net online gezet,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Leuk hoor. Stoer dat je het gedaan hebt, Florentien.
1: Ja,
0: mag ik wel even zeggen.
1: Het was heel leuk. Ja, niet helemaal zuiver, maar wel leuk.
0: Ja, lekker toch. Binnenkort in de Voice, niks aan de hand. A6 Muidenberg-Lelystad, let er even op je snelheid. Bij de banlieus van Almere wordt geflitst bij 51,8. En de vijf van het bedrijf Focus in de vijf met onder andere Charlie Lonois. Zometeen.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithouding.

0: Ja, wat is er?
1: Hardcore is leven. Wij zijn hardcore.
0: Ja.
1: En hardcore will never die!
0: Zo is het. Charlie Lonois, de koning. En die andere koning, Mental Tio, you're the wonderful days.
2: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Happy hardcore, groot geworden dankzij onder andere deze gasten natuurlijk. Je bent bij 538 voor de vrijdag met een hoofdletter V. Dennis meldt zich met een nieuwe vijf van het bedrijf. De gast op het plush van Folks, Christian. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Christian, ja, Folks, een groothandel voor retail, bedrijven en horeca.
3: Ja, en cultuursector, klopt.
0: En cultuursector. En wat staat er dan zo in de stellingen op dit moment?
3: Nou, we hebben van alles. We hebben van duurzame schoonmaakmiddelen tot lekkere snacks en van handige kantoorartikelen tot heerlijke koffie eigenlijk. En natuurlijk bier, heel veel bier.
0: Kijk, je hebt me bij een paar steekwoorden die heel belangrijk zijn, maar bij de snacks zitten daar ook vlammetjes bij.
3: Zeker.
0: Oh ja,
3: gekroeg. Alle maten en soorten.
0: Oh, heerlijk man, heerlijk. Hé, met hoeveel mensen werk je daar, Christian?
3: Nou, we zijn met ongeveer 75 mensen bezig.
0: Oké, 75 mensen. Ja. Ik zie hier iemand wit wegtrekken, dat is de chef taart. 75, kan toch wel? Ja. Oh, ik zie een knikje, ja. We sturen taart voor 75 mensen naar Folks.
3: Fantastisch.
0: Ja, wat mooi. En waar leveren jullie allemaal, door het hele land of ook buiten Nederland?
3: Nee, we zitten in heel Nederland. We hebben 5 vestigingen in Nederland. Praneker, Hogeveen, Venlo, Oostburg. En ikzelf opereer vanuit de vestiging Wanningsveen en het hoofdkantoor in Veenendaal.
0: Nou, hartstikke goed. En ben je vandaag dan on the road? Werk je thuis? Werk je op kantoor?
3: Ik werk op kantoor, ja.
0: Nou, wat goed. In de airco of zonder airco?
3: In de airco natuurlijk.
0: Al in de airco, lekker. Hey, Christian, gezellig dat jullie te gast zijn van Folks, de groothandel voor de retailbedrijven in de horeca. Wij sturen taart zo snel mogelijk naar jullie toe. Ik wens je vast een mooi weekend.
3: Fantastisch, eensgelijks.
0: Met heel veel vlammetjes.
3: Yo, hoi.
0: Mazzel, hoi. YouTube, Mary J. Blige zijn hier. Radio 538 met...

bier, bitterballen enzovoort. Tina Turner en You're Simply the Best. Die kun je even in je zak steken, zo voor het weekend. Mocht je denken, nou Dennis, ik ben heel erg toe aan weekend. Dan was deze speciaal voor jou. 8 voor 10:30. En ja, hoe zit het met muzikale behoeften bij jou op het werk? Wil je bijvoorbeeld meer gitaren? Of ja, zit je met heel veel meiden? De boyband bangers. Of in het geval van de heren, de girlband bangers. Of misschien juist iets meer fout op de vrijdagmorgen. Kan allemaal. Jij kunt de playlist van je werkplek even doorsturen. Krijg je een gratis taart. Zo sturen we bijvoorbeeld voor 75 mensen taart naar folks. Is bij deze al geregeld. Geef je op via 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Of drop die 5 van het bedrijf. Gewoon via de app van 538. Nog eentje dan van folks. Ook al bekend onder zijn naam Prida en Cyrus D.

0: Sampletje Steve Wimble, de grote hit voor Emmett Priest, Call on Me. De laatste in de vijf van het bedrijf. De finalisten van het NK-WK voetbalkijken zitten nu al zo'n 75 uur vastgeplakt aan ons scherm hier. Op de live stage. Ja, hoe zitten Mitchell en Daan nog in de wedstrijd hier? We checken zo even bij ze in, want vandaag is natuurlijk de dag van de grote finale. Die ook volgt via TV 538. En ook zometeen in de line-up David Guetta en Sia.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl. Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
9: Het is een lekkere van Albert Heijn. Nu, later en altijd.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Binnen 1 minuut
12: meer muziek.
11: Tijdens de 538 werkdag.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Wat een geld.
16: 18.000.
17: Wat verdikken me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: 538. Dennis Ruijer.
20: Hey, mooie ziel. Deze is voor

0: van City of Angels, Goo Goo Dolls uit de 90s of 58. Je hoorde Iris.
1: Radio 58 presenteert het NK WK voetbalkijken.
0: Ja, we gaan even kijken hoe het is met de Irisen van onze strijders. We zijn aangekomen op de finale dag van het NK WK voetbalkijken. Met op de bank, op de 50 live stage, nog twee keiharde strijders, Daan en Mitchell. Ze hebben nog zo'n 5 uur te gaan tot de grote ontknoping vanmiddag bij Edwin Evers in Evers & Co. Tenzij de oogjes voor die tijd nog een beetje dichtzakken natuurlijk. Mannen, hoe hangt de vlag erbij?
2: Ja, op dit moment gewoon supergoed. Het moeilijkste is absoluut achter de rug. En het is nu gewoon vooral toeleven naar de finale.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje een soort survival wat jullie aan het doen zijn, hè?
2: Ja, dit is mentale topsport.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb het net met mijn producer Megan er even over. Ik moest ooit nog in militaire dienst. Het doet mij een beetje denken aan in het leger zitten. Ja, met vreemden worden opgesloten in een ruimte, dat soort dingen.
3: Hè? Ja, nou, ja. Zeker. Weinig slaap, midden in de nacht wakker worden gemaakt, ja.
0: Ja, ja, ja. Het einde is in zicht, jongens. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar gaan jullie ook iets missen na deze week in onze studio?
2: Oeh, daar kan ik niet even 1, 2, 3 opkomen, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nee, dat snap ik wel. Nee, vanmiddag is de ontknoping. Missen jullie je oude maatje die er gisteren is uitgegaan in de eliminatie?
2: Ja, zeker. Het was wel hier absoluut gezellig op de bank. Maar ik denk heel eerlijk, als we volgens beide spreken, in de finale missen we Mas Kiespijn.
0: Kijk, zeker. Dit zijn gewoon de keiharde regels van het spel. Hè? Want het gaat natuurlijk om veel geld. Want vanmiddag komen we erachter bij Evers. Wie gaat een huis met die 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen? Ja, wordt het Daan of Mitchell, jongens? Het is vanmiddag het finale spel bij Evers & Co. Hoe zitten jullie in de wedstrijd? Want jullie moeten ook wel tegen elkaar strijden waarschijnlijk nog.
3: Ja, het blijft wel apart dat je nu in één keer tegen elkaar moet gaan strijden. Maar ik denk dat het allebei over eens zijn dat het naar een goede bestemming gaat, wie er ook wint.
0: Dus, hartstikke mooi, jongens. Ik wens jullie nog even veel plezier met Nederland-Cameroen daar.
3: Ja, dankjewel.
0: Dat was volgens mij een 2-1.

0: canvas van de stilte. Zijn muziekwerk, in dit geval Disturbed. Wel benieuwd wat die gasten van de band ervan vinden dat ze zo gedance remixed zijn. Origineel natuurlijk ook prachtig, hebben dat liedje The Sound of Silence. 538 voor de vrijdag met een hoofdletter V. Het wordt vandaag nog een beetje laatste tropisch warme dag, hè? Misschien zit je nu op je werk en denk je even aan je auto, die momenteel staat geparkeerd in de brandende zon, waarvan het metaal nog net niet rood begint te gloeien. Eitje bakken op de motorkap, zeker als hij donker is van kleur. Dat wordt nog pittig als je dan instapt, hè, later vandaag. Tenzij je deze Japanse truc gebruikt. Want op deze manier krijg je al de hete lucht binnen 1 minuut uit je auto. Dat is echt leuk. Open het raam aan de bijrijderskant helemaal. De rest van de ramen en deuren moet je dan even dicht doen. En dan ga je naar de bestuurderskant. Dan doe je de deur open, die gooi je hem even stevig dicht. En dat doe je dan 5 keer. Nou, ik noem dat, en op de zaak hebben we dat getest, de Lil Kleine Speciaal. En door die deur dan te zwaaien, duw je alle hete lucht in de auto uit dat ene open raam. En kun jij instappen zonder dat je longen aanvoelen als een voorverwarmde airfryer. Dat is echt lekker, jongen. Dan ga je daarna fluitend aan het werk.
1: Fluitend aan het werk.
0: Dat zeg ik, fluitend aan het werk. Nog even dan voor het weekend, hè, natuurlijk. Niet te lang en niet te hard vooral.
1: En vrolijk gaan we samen aan het werk. En ja, dat werkt.
0: Want het is de 538 werkdag waar we ook nog Stop or Go spelen zometeen. Je kans op 100 euro. De Dance Smash Classic in de line-up. En Alvaro Soler met Topic. Solo para ti.
2: Le tengo miedo al silencio.

0: Deze week. De ultieme beproeving.
1: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert.
1: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
0: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
0: Deze hele week.
1: Bij Radio 538.
0: Het NK WK Voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Everyone from left to right, van Holland komt ze
4: dan. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBooth.com of via onze app.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken.

0: het een tikje anders doet.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Er is geen geld om de verkeersboetes gelijk te houden. Dat zegt justitieminister Van Wiel. De boetes stijgen weer mee met de inflatie volgend jaar. En anders moet Van Wiel op andere plekken gaan snijden.
4: Dan kan ik niet de begroting bij de politie op orde brengen. Dan kan ik niet zorgen voor meer materiaal voor de ME. Dus direct moet ik dan honderden miljoenen gaan stoppen in de verkeersboetes. Het niet ophogen daarvan.
3: Ja, wat Van Wiel wel belooft is dat die boetes niet verder laat stijgen om gaten in de begroting te dichten, zoals andere kabinetten wel hebben gedaan. Alle seinen staan nu op groen voor rapper Jay om volgende week op te kunnen treden in het Gelredom. De burgemeester van Arnhem ging gisteren al akkoord en minister Van den Brink ziet nu ook geen reden om hem buiten de deur te houden. Jay deed ooit antisemitische uitspraken, maar volgens Van den Brink kan hij daar niet veel mee. Het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico is een groot doelwit voor cyberaanvallen. Daar waarschuwt de cybersecuritybedrijf voor. Die vreest dat groepen uit Iran en Rusland kritieke infrastructuur, zoals energie- en watersystemen, in de speelsteden zullen aanvallen. Ook kan er gefraudeerd worden met tickets. En de grasmat van de Kuip is na ruim 10 jaar van de troon gestoten als beste veld van Nederland. Aanvoerders uit de Eredivisie zeggen nu dat het veld van PSV beter is. Feyenoord eindigde als tweede en de grasmat van Ajax als derde. En de gras van Telstar, dat is het allerslechtst. Het weer, het is 30 tot 32 graden vandaag. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dat is dan wel weer goed voor het gras, een beetje neerslag, toch?
3: Oh, dat is dan wel weer zo. Ja. Ja,
5: maar goed, een grasmeester is toch een mooie trotse baan volgens mij bij zo'n voetbalclub. Dat je met je heggenschaartje met de hand even de lijntjes bijknipt. Toch?
3: Leuk.
5: Lekker, heerlijk. Dankjewel, S. Situatie op het wegdek dan. A12 Arnhem-Oberhausen, Duitsland, 15 minuten. A28 Amersfoort, Zwolle bij Wezep, 15. En op de A50 Arnhem-Os bij Paalgraven ben je 46 minuten langer onderweg. Ja, dan die boetes, die gaan omhoog, hè? Je zou kunnen zeggen, we kunnen ook bezuinigen op de verbouwing van Binnenhof. Maar goed, A4 Schiedam-Delft bij Schiedam 60.9. A6 Lelystad-Emmeloord, Nagelen 99.6. En op de A15 Ochten-Nijmegen bij Slijk-Ewijk bij 158.9.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

0: officiële Dennis Ruijer hangmat-hit voor deze vrijdag. Elizabeth Taylor, Taylor Swift.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, ik was laatst in mijn oude ouderlijk huis en op zolder in een verlaten kast waar slechts nog een oude naaktfoto van Pamela Anderson van mijn vader ligt, vond ik daar de vlag die ik altijd aan mijn muur had hangen als jonge Dennis. Namelijk de vlag met de Rasta-kleuren van Bob Marley. Was ik groot fan van, ben ik nog steeds. Ja, en dat heeft alles te maken met de Dance Smash Classic van vandaag. Het gevoel dat Bob Marley en de Wailers konden vastleggen op iconische platen zoals

Smash Classic van vandaag heeft Funkstar Deluxe deze energie gepakt. Het lome gevoel van Bob Marley en toch ja, ik denk een paar pretpillen en plezierpoedertjes later, was het deze versie. Die de ontspannen vibes van de reggae achter zich laat en ze toch ook weet te behouden. Dat vond ik destijds heel knap. De Dance Smash Classic, Bob Marley, Funkstar Deluxe.

0: Kijk, papier is het gewoon heel simpel. Gewoon zitten en kijken, zo lang mogelijk, zonder te veel in te kakken. En maar ja, dat is toch echt knap lastig. Daar kun je echt in vergissen. Weinig slapen, de hele dag met je kop op beeld. Je wordt gestreamd, omringd door mensen die je helemaal niet kent. En ook nog eens getest worden op al die voetbalkennis. Knap lastig, maar finalisten Daan en Mitchell, die flikken het gewoon hier. Vanmorgen was Ronald de Boer even te gast. Was leuk bij de 85 ochtendshow. Dus Tim vroeg aan Ronald, ja, is dit iets voor jou?
1: Denk ik niet.
2: Nee?
1: Ik ga ook straks de wedstrijd Nederland-België WK94 opzetten. Kijken of ze het volhouden.
3: Is dat een draak van de wedstrijd, ja?
4: Ja, die heb ik zelf gespeeld. Nee, maar het was een hele slechte wedstrijd.
0: Ja. Hele slechte wedstrijd. Mooi dat je dat in hindsight ook kan zeggen.

0: Nederlands. Ja, ze zei het echt. Nederlands. Shakira, Burna Boy en Dai Dai. Favorite 58. Zometeen een nieuwe ronde Stop or Go kun je 100 euro winnen. Iedere vraag is 20 euro waard. Je mag een categorie kiezen. We hebben onder andere algemene kennis. We hebben sport. Kiezen mag je als je nu even hebt. Je voornaam en go. Dat stuur je met de 58-app naar de studio. Je voornaam en go naar de 58-app. Om mee te spelen met Stop en Go.
1: Deze week. De ultieme beproeving.
2: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert.
2: Het NK. WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
1: Deze hele week.
2: Bij Radio 538.
1: Het NK WK Voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Binnen 1 minuut
10: meer muziek
9: tijdens de 538 werkdag.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: Mega Boys. Brazil. Vrijdag van 58 op Brazil. Stop. For now. Hey John, goedemorgen. Hallo John. Ben je er nog? De verbinding met het diepe zuiden van Nederland lijkt weggevallen. We proberen John gewoon nog een keer te bellen. Ja, John. Ja, dat... Hey, goedemorgen, man.
1: Daar ben je. Ja, mijn autoradio had het gesprek overgenomen, helaas.
0: Oh ja, ja, dat gebeurt al. Hè. Ik denk dat komt omdat je in Limburg zit. Maar goed, dat is, kan ook een reden zijn.
1: Ja, nou, dat geloof ik wel. Het ontvangst is hier dramatisch in overal.
0: Ja, precies. Ja, dat is helaas. De overheid heeft daar geen frequentieruimte meer voor rond, John. Helaas. Zo is het. Hey, John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Gezellig dat je meespeelt met Stop or Go.
1: Ja, ja, ik vind het ook leuk.
0: Leuk, man. 100 euro te verdienen. Je krijgt zometeen 1 minuutje de tijd om die 5 vragen te beantwoorden. Ja, je hebt een mooie categorie gekozen, namelijk geschiedenis.
1: Klopt.
0: Mooi. Ja, ben je er mentaal en fysiek klaar voor? Dan gaan we van start.
1: Ja hoor, komt er maar.
0: Mooi. Iedere vraag is 20 euro waard. Je mag na iedere vraag beslissen stoppen of doorgaan. De eerste vraag. Welke beschaving gebruikte de hiërogliefen?
1: De Egyptische.
0: Ja, dat klopt. Ook wel de Medunetjer genoemd door de Egyptenaren. Wat ga je doen? Stoppen of doorgaan?
1: Ja, doorgaan.
0: Vraag 2. In welk jaar begon de Eerste Wereldoorlog?
1: 1914.
0: Ook die is helemaal goed. Zeg het maar, John. 40 euro in de pocket.
1: Ja, go.
0: Go, go. Vraag 3. Wie was de eerste man op de maan?
1: Neil Armstrong.
0: Ja, ook lekker, man. 60 euro inmiddels voor de barbecue bij elkaar gespeeld. Wat zeg je? Wat gaan we doen?
1: Ja, go, hè.
0: Go. Vraag nummer 4 voor John. Wie was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk?
1: Margaret Thatcher.
0: Ja, ook die is goed.
1: Ja, nou ja, alles of niks.
0: Alles of niks. Had, kijk, man naar mijn hart dit. Vraag nummer 5, John. Wat was de naam van het schip van Columbus? Ja, ik wil het graag weten.
1: Ja, ik snap het. Fuck.
0: Ja, nee. Fuck,
1: de
0: fuck.
1: Santa Maria.
0: Jij zegt Santa Maria. Ja, dat is goed antwoord. Gefeliciteerd.
1: Dank je wel, man.
0: Helemaal goed gespeeld, man. 100 euro in de pocket.
1: Ja, super.
0: Helemaal lekker, man. Die laatste was even een hersenkrakertje.
1: Ja, ik moest even goed graven.
0: Ja, precies. Ja, ja. Het ei van Columbus toch gevonden aan het einde. Hè, Christoffel. Nou, mooi, man. Sean, gefeliciteerd. Ik wens je een heel mooi weekend.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Lekker op Play Festival. Dus ik maak me wel met die 100 euro.
0: Ja, dat snap ik, man. Lekker bezig. Geniet van je weekend daar en tot de volgende.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: Hoi, Sean. Mazzel. Houdoe. Kenaan met Waving Flag. Ken je die nog, die WK-hit? En ook in de line-up Fateless met Bibi Rexha, New Religion. Nou, deze Raven Lené. Dit is Love Me Not, nu tijdens de 50 jaar.

0: voetballer Quincy Promes moet flink in de buidel tasten. En waarom hij een bedrag met 6 nullen moet betalen, dat hoor je zo.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjack.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl.

0: die het een tikkie anders doet. En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. Almof kwark en mulemilk, 1% gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In het Utrechtse Huis ter Heide is een peuter haar teen kwijtgeraakt na een ongeluk op een glijbaan van McDonald's. Het meisje raakte zwaar gewond bij de glijbaan en in het ziekenhuis moest haar teen eraf, meldt het AD. McDonald's laat weten geschrokken te zijn en heeft de glijbaan gesloten. De parlementaire enquête over corona is begonnen en de eerste die wordt verhoord is viroloog Marion Koopmans. Zij vertelde dat het heel lastig is om in te schatten hoe snel een virus om zich heen grijpt.
7: We hebben net de grote cruiseschip uitbraak gezien, dat is er ook zo één. Of zoiets verder gaat spreiden, weet je aan het begin niet.
6: Ja, dus als er weer een nieuw virus de kop opsteekt, heeft dat tijd nodig. De politie heeft in Utrecht op twee plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. Bij een woning en een autoverhuurbedrijf zijn auto's, geld en luxe kleding in beslag genomen. Volgens de politie worden autoverhuurbedrijven vaker door criminelen gebruikt voor het witwassen van geld en het leveren van auto's voor misdrijven. En het Openbaar Ministerie eist €8 miljoen van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou dat bedrag hebben verdiend met drugsmokkel. Justitie wil ook €62.000 afpakken van zijn neef en medeverdachte. Beiden waren niet bij de zitting in Amsterdam en Promes zit momenteel in voorarrest. Het weer, het is 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Morgenochtend is vooral in het zuiden van Limburg nog kans op een onweersbui. En verder is het droog met veel zon bij 21 tot 28 graden. En dat was het 538 Nieuws.
8: Dankjewel, even kijken naar de weg. Ja, als je via de A1 of de A12 naar Duitsland gaat, heb je die beroemde grenscontroles. Kwartier extra bij beide wegen. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven voor Valkenswaard, 20 minuten per geval van Maastricht naar Eindhoven. Iets verderop tussen Leende Heide en Batendorp nog eens 17 door de vrijdagdrukte. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum voor Geldermalsen. Werkzaamheden 12 minuten extra. A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos, alweer 40 inmiddels. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle voor Wezep 17. A50 Arnhem-Oss voor Paalgraven 52 minuten. Dat is een auto met pech. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar heb je voor Oorschot een kwartier extra reistijd. Controles. A1 Amsterdam-Amersfoort 3.8. A6 Lelystad-Emmeloord 99.6. A16 Dordrecht-Breda 55.9. En de A50 Arnhem-Oss bij 158.6.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op

Rivers bij jou, 538. Goedemiddag. De 538 lancering richting het einde van je werkweek. Ja, in de live studio van 538 nog steeds het NK-WK kijken. Nog twee kandidaten over. Daan en Mitchell gaan vanmiddag nog met elkaar uitmaken wie de wint. Als er niet eentje zo al in slaap valt. Tijdens de grote finale bij Evers en Co. straks vanaf 2 uur. Zometeen de dingen die... Daarover zometeen meer. Davina komt eraan. En dit is een classic van Mark Morrison. Return of the Mac. Goedemiddag.

0: Het is Topic en Becky G. Sorry papi, de 50-jaar Dance Smash. Tenminste, die trofee die gaan ze over een half uurtje overdragen aan een nieuwe Dance Smash. Die ik graag aan je voorstel zo dadelijk. Tijd om even de dingen niet te gaan doen. Dingen die je in een bepaalde situatie of op een bepaalde plek kan zeggen, maar ook in een sekstape. Vandaag, want echt toch het NK-WK voetbalkijken hier bezig is in de studio, dachten wij, wat kan je nou zeggen tijdens het voetbalkijken, maar ook in de sekstape. Laten we daar even naar gaan zoeken. Dus
1: dingen die
0: je kan zeggen tijdens het voetbalkijken,
1: maar ook in een sekstape.
0: Ja, dus het moet hetzelfde zijn, hè? Dus je zit voetbal te kijken, wat zou je dan kunnen zeggen? Bijvoorbeeld flinke verlenging, of blij dat het een thuiswedstrijd is, zou je kunnen zeggen tijdens het voetbalkijken. Maar ook in de sekstape zou het ook kunnen. Zo door zijn benen, kan ook natuurlijk. Ja, dat soort dingen. Wat zou je kunnen zeggen in een sekstape, maar ook tijdens het voetbalkijken? Jouw suggestie van harte welkom. Stuur hem even in via de 538 app en maak kans op een 5 jaar tosti-ijzer. Maken we zo van een overzichtje van de leukste instellingen.

0: Sharon. Gezondheid.
1: Dingen die.
0: Dingen die je kan zeggen tijdens het voetbal kijken.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, wat kan je nou zeggen tijdens het voetbal kijken, maar ook in een sextape? Moet hetzelfde dingetje zijn. Ik was even vergeten te vertellen. Spreek even je dingetje in. Dan kunnen we ook even laten horen, weet je wel. Dus even 4 of 5 jacht hebt. Patrick.
2: Zo, ik ga er eens even lekker hard in.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat kan je zeggen tijdens het voetbal kijken, maar ook in een sextape. Jouw suggestie via de 5 jacht app. Spreek hem in, hoor, zo hier.
1: Deze week. De ultieme beproeving.
3: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert.
3: Het NK WK Voetbal Kijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
1: Deze hele week.
3: Bij Radio 538.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Miles Smith komt eraan, nu J-Lo en Guetta, Save Me Tonight. Zo de dingen die...

0: Miles met en Stargazing bij 58. Oké, laten we gaan even overzicht doen. Dingen die je kan zeggen tijdens het voetbal kijken.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ik zeg al dat we doen het binnen een minuut. Dus even kijken of het lukt. Robin.
2: Dat wordt minimaal 90 minuten genieten. Zin erin.
0: Ellen.
3: Moeten die ballen er helemaal in?
0: Ja, dit kan bij het voetbal kijken, maar ook in een sextape. Tim.
4: Nou. Blazen is op die fluit.
0: Blazen is op die fluit, natuurlijk. Jeroen.
5: Schiet je nou altijd raak of mis je ook nog wel eens?
0: Anoniem.
6: Dat is volgens mij wel een oude bal waar ze nu mee spelen.
0: Ja, dit zei, ja, het kan, het kan. Remco.
7: Oh, weer tegen de paal.
0: Weer tegen de paal. Ja, ik verwacht er hem al in. Esther.
8: Je zit ernaast.
0: Je zit ernaast. Wat kan je zeggen tijdens het voetbal kijken en ook in een sextape? Mo.
9: Hé, weer reclame.
0: Weer reclame. Rick.
10: Zo, die bal vliegt zo de kruising in.
0: Die bal vliegt zo de kruising. Ja, ik verwacht er hem al. Melissa.
11: Wat een teamwork.
0: Wat een teamwork natuurlijk. Dennis nog even.
12: Vind je 11 man niet een beetje veel in één keer?
0: Dit kan tijdens het voetbal kijken, maar ook in een sextape. Michael.
13: Je mag toch 3 keer wisselen, of niet?
0: 3 keer wisselen, dat zou ik ook even doen. Nog Tim.
14: Die zit er goed in.
0: Die zit er goed in, ja natuurlijk. Ja, die kwam wel heel vaak binnen. Die zit er goed in. Ja, dat is logisch. En Christina.
15: Ciao.
0: Die oude vaart erin. Nog eentje, de laatste. Wat kan je zeggen tijdens het voetbal kijken, maar ook in een sextape? René.
16: Als we zo gaan beginnen, stop dan die fluit maar in je reet. Dingen die.
0: René, je krijgt een 50 tot ziens voor deze bijdrage. Dankjewel. Kensington komt eraan na Whitney Houston, How Will I Know.

0: The Black Eyed Peas en Maskinade.
1: Radio 538.
0: Een nieuwe dance mix ligt voor je klaar. Laten we even vooruitkijken, want Evers & Co. heeft de snacks voor de vrijdagmiddagborrel al vast een beetje in de airfryer liggen. Vanaf 2 uur zijn ze hier. En ja, laten we even kijken naar die nieuwe 5-jaar dance mix. Die komt uit de studio van het Britse dansvloer duo Prospa. Samen met DJ-producer Clooney. Het resultaat is de track Free Your Mind. Een toch zomerse knipoog naar eindeloze nachten reven tot de zon opkomt. Hij werd door jou als 5-jaar luisteraar alles gemaakt in het programma onderdeel Maak het of kraak het. En mede daarom nu verkozen tot de gloednieuwe
1: Radio 538 Dance Smash. Prospa & Clooney, Free Your Mind.

0: aan de nieuwe dancemash Prosper en Clooney. En Free Your Mind natuurlijk bij 538. Zometeen heeft Esther het nieuws. En Esther, ja, het gaat over die verkeersboetes. Want ja, die gaan weer omhoog.
1: Ja, en Veilig Verkeer Nederland is er boos over. Die zegt, het kan ook anders.
2: Vuur, water en altijd.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, tot verdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
11: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
13: Deze week de ultieme beproeving
14: op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
13: Radio 538 presenteert
14: het NK WK voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
13: Wie blijft het langst zitten en wint €20.000
14: in een jaar lang gratis boodschappen? Volg het NK WK voetbalkijken
13: deze hele week
14: bij Radio 538.
15: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
19: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
20: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: 538 Nieuws.
22: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Veilig Verkeer Nederland is boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Volgens de minister is de verhoging nodig, omdat er door inflatie begrotingsproblemen... ja, daardoor is die verhoging dus nodig, zegt hij. Maar Veilig Verkeer vindt dat de kas spekken de verkeerde motivatie is. Zij willen liever meer flitspalen. Als er weer een pandemie komt, dan zijn we nog steeds niet goed voorbereid. Dat zei viroloog Marion Koopmans bij de parlementaire enquête over de corona-aanpak.
23: Ik ben bang dat dat bij elke uitbraak hetzelfde gaat zijn. Want je hebt met een hele onzekere fase te maken.
22: Als voorbeeld noemt Koopmans ebola. Nederland zou de uitbraak daarvan in Afrika nu niet serieus nemen. Bij het uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Uithoorn zijn gisteravond 2 betogers opgepakt. Eentje komt uit Gouda en dat is een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen in een oud kantoorgebouw. En voor en tegenstanders van dat plan gingen de straat op. Ook PVV-leider Geert Wilders was erbij. En in het Brabantse Vught heeft de politie bij een verkeerscontrole ruim 110.000 euro cash gevonden in een plastic boodschappentas. Die lag onder de stoel in een huurbusje. De chauffeur daarvan die werd opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar moet nog wel met een goed verhaal komen, want de politie denkt dat hij het geld wilde witwassen. Het weer dan nog. Het is drukkend warm, maximaal 32 graden. Er zijn ook zonnige perioden, maar ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze eind van de middag en vanavond stevig uitpakken. Morgen is er geregeld zon en dan maximaal 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Hartstikke goed, dankjewel. Is het jouw weekend volgens mij nu?
22: Ja.
0: Ja, nou, geniet ervan.
22: Dankjewel, hè.
0: Even kijken naar het verkeer. Het is aardig druk aan het worden deze vrijdag. Let op, de A2 is het al heel druk. Utrecht en Bosch voor Waardenburg bijna een half uur. Ook de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Valkenswaard. 15, andere kant op de randweg. Ook tussen Maarhezen en Leendeheide, 15 minuten. Dat is vlak voor de randweg. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Eveningen en Noordloos, uur extra. A28 Amersfoort-Zwolle bij Wees op 20. En de A50 Arnhem-Oss voor de Maasbrug, 17 minuten. Controles A2 Utrecht en Bosch, 75-6. De A6 Lelystad-Emmeloord, 99-8. A7 Drachten-Groningen, 176-1. A16 Dordrecht-Breda, 59-0. En de A35 Hengelo-Wierde, 54.5. Hoe gaat het met de laatste twee kandidaten? Kandidaten van het NK WK voetbal kijken, dat gaan we zo even checken bij.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
14: Volg het NK WK voetbal kijken deze hele week.
0: Het NK WK voetbal kijken. Volgens mij komt zelfs de bondscoach vanmiddag nog langs. Ronald.

Offenbach, Julia Church en Miles Away. Ja, de Evers & Co. Countdown Clock staat op minder dan 50 minuten. Nou ja, precies 50 minuten nu. Vanmiddag een ramvolle studio. Er is muziek van Raccoon, zangeres Elske de Wal komt langs. Tino Martin geeft even het officiële startschot voor het weekend. En ook Ronald Koeman, onze bondcoach, die is vandaag te gast. Die gaat natuurlijk meekijken wie de finale gaat winnen van het NK WK voetbal kijken. Zo eens even inchecken bij onze laatste twee kandidaten.

0: via Rodrigo over haar ex. En je weet hoe die relatie is geëindigd, want het liedje heet Drop Dead.
1: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbalkijken.
0: Ja, deze week hebben we 6 luisteraars van 538 TV opgenomen in het NK WK Voetbalkijken. En ja, er zijn nog maar 2 kandidaten over. Daan en Mitchell, hoe is het met je, Daan?
2: Ja, goed, je schrikt me nu weer wakker, want ik was weer een beetje weggesukkeld.
0: Oh,
2: maar niet ver genoeg om in slaap te vallen, dat niet.
0: Nee, want heb je, wat is de regel? 5 seconden je ogen dicht, krijg je gele kaart, geloof ik.
2: 5 seconden is inderdaad een gele kaart.
0: Oh, ja. Mitchell, hoe gaat het met jou dan?
3: Ja, bij mij gaat het best wel prima. Net een colaatje gedronken, dus die kikt weer lekker in. Maar prima, focus op de finale. Nog even 2,5 uur volhouden en dan zit het erop voor ons.
0: Ja, en jullie zijn ook een beetje vrienden geworden, denk ik, inmiddels.
3: Ja, absoluut.
2: Ja, zeker.
3: We zijn alles voor elkaar.
0: Had je hem wakker getikt als hij in slaap was gevallen of niet?
3: Ja, heel eerlijk, denk ik niet.
0: Nee? Had je het
3: Ja, nee.
0: Kijk, het gaat om 20.000 euro plus een jaar lang gratis boodschappen. Dus ik snap wel dat het nu echt spannend gaat worden. Het finale spel vanmiddag bij Evers en Co. Dat gaan jullie wel halen, denk ik.
3: Dat
0: zeker,
3: komt wel goed.
0: Zeker. Ja, dat komt goed. Bondscoach Ronald Koeman komt nog even langs vanmiddag. Dat lijkt me mooi. En we hebben een berichtje van jullie van een oud voetballer van het Nederlands elftal, die jullie denk ik allebei wel kennen. De Rots van Kampen. Zegt dat jullie iets?
3: Nog niet, maar we zullen er snel achter komen, denk ik.
0: Jaap Stam.
4: Jaap Stam.
0: Ja, Jaap Stam. Daar gaat hij.
5: Toppers van 538. Hier ben ik dan. Even een berichtje inspreken voor die kandidaten. Ik kan me voorstellen dat ze wel snel in slaap vallen als ze de Nederlands elftal wedstrijden van ons zien. Van een aantal jaren terug. Nu gaat het even een stukje sneller. Bij deze, aan de kandidaten die er nog in zitten. Heel veel succes nog. Blijf kijken. Hou je ogen open. Ga zo door. Groetjes, Jaap. Hoi, hoi.
0: Ja, dit is toch mooi, hè?
3: Ja, mooi.
6: Superleuk.
0: Ja, even het laatste hart onder de riem. En ik wens jullie heel veel succes.
4: Dankjewel.
0: Allebei, ik ga het volgen zometeen bij Edwin Evers en Co. Wie van jullie gaat winnen? Succes, heren!
4: Dankjewel.
0: Ja, moet je voorstellen, we zullen 78 uur achter elkaar WK-wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. En het is op dit moment ook even minder leuk, want ze kijken nu die verloren finale tegen Spanje van 2010. Oh.

0: NK WK voetbal kijken. Je kan ook even meekijken hoe het met de jongens gaat. Hè? Via 538.nl of TV538. Weet je, hoe doen ze het nou? Valt Daan nou alsnog in slaap? Of houdt dit vol als de finale?
1: Stop or go.
0: Of je kan meespelen met Stop or Go. Zometeen een nieuwe spel van de 538-werkdag. Stop or Go, waarin je 100 euro kan verdienen. Schoon aan de haak, zonder belasting. Huppakee, zo in de portemonnee. 20 euro per vraag, dus maximaal 5 vragen mag je beantwoorden in een minuut. In de categorie door jou gekozen. Maar ja, de trick van het spel is, je zet alles bij een vraag die je beantwoordt weer op het spel, door te zeggen dat je doorgaat. Want één fout antwoord en alles is weg. Dus tot hoever ga je door? Hoe ver durf je door te gaan? Of stop je bij bijvoorbeeld 40 of 60 euro als dat lukt? Nou ja, laat weten dat je mee wil spelen met Stop or Go door Go en je naam te appen in de 538-app nu.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met 500

0: weekje met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
16: Hey jij daar. Het zijn nu vakantiegeld super saleweken bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Heb jij ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
19: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden.

0: Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Een nieuwe grill. Op ons terras.
6: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.

0: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Ik ben daar één keer geweest in die Zuid-Franse badplaats om een feestje te vieren. Ik denk, dat lijkt me leuk, een keer meemaken. En toen heb ik één wodka jus besteld en toen was mijn geld op. Dus het is hartstikke duur aan, dan moet je echt niet doen. Stop or go, gaan we spelen. Kira, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij vervoert bloed.
1: Yes.
0: Ik heb de laatste keer dat ik bloed heb gegeven was toen ik in dienst zat. Dat is heel lang geleden, in het leger.
1: Oké.
0: Moet ik weer wat vaker, denk je, of niet?
1: Nee, voor mij niet, hoor.
0: Nee.
1: Mijn hobby is
0: toch
1: niet.
0: Nee, ik weet niet. Ik denk er gewoon nooit op. Maar ik denk wel dat mijn bloed ruikt nog wel een beetje naar whisky. Zou dat erg zijn?
1: Nee, jongens, geen probleem.
0: Maakt allemaal niet uit, joh. Kira, we gaan stop or go spelen. Je krijgt zo 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Dus je kan 100 euro winnen maximaal. En na elke vraag moet je zeggen stop or go. Als je stopt, is het geldbedrag dat je tot dan toe bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan zet je alles weer op het spel. Want bij 1 fout antwoord ben je alles kwijt.
1: Oké.
0: Ja, we gaan het doen. Als jij go zegt, beginnen we.
1: Go.
0: Vraag 1, je hebt de categorie muziek gekozen. Welke Nederlandse zangeres zingt Nobody's Wife?
1: Anouk.
0: Ja, natuurlijk, ja. Nou, wat doe je?
1: Go.
0: Go, hè. Welke artiest werd in 2024 gedisqualificeerd bij het Eurovisie Songfestival?
1: Hoe heet die?
0: Joost Klein. Joost Klein, ja, natuurlijk, ja. Het gaat goed, wat doen we? Na 40 euro?
1: Doe maar go.
0: Nog eentje go. Welk instrument bespeelt André Rieu?
1: Een viool.
0: Ja, viool. Die is ook niet zo moeilijk, hè, deze. Dit kan jij gewoon. Zullen we nog eentje doen, of niet?
1: Ja, het is gek. Doe maar go.
0: Go. Van welke boyband is de hit I Want It That Way?
1: Is dat
0: Backstreet
1: Boys?
0: Is het Backstreet Boys? Ja, heel goed. Je hebt er nog eentje te gaan. Doe je het, of blijf je bij 80 euro?
1: Ik stop.
0: Je stopt? Heel goed, gefeliciteerd. Je wint 80 euro.
1: Hey.
0: Ja, ik weet ook niet of je deze geweten had. Zullen we hem toch even doen, zo voor het spelletje?
1: Ja, doe maar.
0: Ja, hoeveel leden telt de band Son Milieu?
1: Geen idee, 4?
0: Ja, nee, zie je, het is 7. Het is goed dat je gestopt bent, Kira.
1: Wat een mooi, hoor.
0: 80 euro heb je verdiend vlak voor het weekend. Dankjewel dat je er was.
1: Altijd leuk.
0: Ja, goeie letter.
1: Hey, dank u.
0: Hoi. Het is 15:08. De nieuwe favorite wil ik zo nog even aan je voorstellen. Die is lekker zomers. En dit zijn natuurlijk Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Het is 10 voor Evers. Zometeen na 2 Evers en Co. Met vanmiddag in de studio Raccoon, Elske de Wal, Tino Martin, bondscoach Ronald Koeman komt langs. Om de finale van het NK-WK voetbal kijken mee te maken hier. En ja, mag ik je nu even voorstellen aan de nieuwe 538-favorite. Oud Deuntje in een gloednieuw jasje. Ugel en Solto, hun versie van Jamaican Bam Bam. En die is lekker zomers, luister.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjack.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Government. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Wat een geld.
18: 18.000.
19: Wat verdikken we.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus, speelbewust.
17: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: 538 Nieuws.
19: 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. In het Zuid-Hollandse Lisse is een 5-jarig jongetje overleden. Hij viel in het water. Hij is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. Volgens de politie blijkt het onderzoek dat het ging om een ongeluk. Van een misdrijf is dus geen sprake. Er moet een onderzoek komen naar vruchtbaarheidsklinieken en spermadonoren, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwsuur komt daarmee. Aanleiding zijn misstanden bij een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die werkte bewust met spermadonoren die te veel kinderen verwekten en loog daarover tegen de inspectie. En deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan met een feest en concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze af. Meer dan de helft van de aangekondigde acties zegt geen trek te hebben in het concert. Daaronder de Commodores, CNC Music Factory en Milli Vanilli. Het 538-weer is drukkend warm, 32 graden zijn zonnige perioden, maar in het oosten ook kans op onweersbuien.
23: Dan de files, Kobus.
24: 43 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug, bijna 40 minuten. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Batadorp door een auto met pech, ruim een half uur. En de A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort door een ongeluk, een vertraging van een uur.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
26: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
27: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
28: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
30: 538.
29: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
31: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.

Sunday, then. Sunday, Sunday, Monday.

0: heerlijk. Dat gaan we heen luiden. Tot aan 6 uur. Goedemiddag, Henk.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Kobus.
2: Goedemiddag.
0: Jullie zien er zomers uit.
1: Ja, vind je het gek?
0: Ja, dat is al weg natuurlijk, ja.
1: Ja, nee.
0: Hebben jullie wel een korte broek aan? Of,
1: nee, dat doe ik niet.
0: Nee,
1: Kobus niet. Nee. Nee.
0: Jij wel, Henk?
1: Nee, ik ook niet.
0: Oh.
1: Jij wel?
0: Ik ben de enige in de korte broek vandaag.
1: Ja. Heb je korte broek aan dan?
0: Ik heb een korte broek aan, ja. Ja, je kan op je knieën gaan liggen, maar ik kan me gewoon geloven.
1: Die is wel heel kort.
0: Ja, nou, inderdaad, ja. Ja, man, het was vandaag... ik ging vanochtend eerst nog even naar buiten. Ik denk, nou, even een truitje aan.
1: Ja.
0: Was niet te doen, man. Het is gewoon 30 graden.
1: Drukkend warm.
0: Ja, we moeten ook een beetje blijven klagen. Hè. Het is ongelooflijk. Het is 30 graden verschil ook met 2 weken geleden.
1: Ja.
0: Goed, tot zover het oude mussenpraatje over het weer.
1: Ja.
0: Even ter zake. Goeie week gehad, Henk.
1: Zeker een goede week. Ja, lekker zonnig.
0: Ja, heerlijk is dat. Ja, komt het toch uiteindelijk altijd weer bij het weer terecht.
1: Het weer uit.
0: Nou goed, doe dan maar het woord vanaf.
1: Dan maar het woord.
0: Ja,
1: dat is hittekracht.
0: Ja, dan komen we er natuurlijk nooit vanaf.
1: Nee, hittekracht. Dat zat van de week in het nieuws. Het KNMI heeft weer wat nieuws.
0: Oh.
1: De term hittekracht.
0: Hittekracht, ja.
1: Ja, komen ze met een rapportcijfer. Een beetje zoals Pelleboer vroeger deed, hè.
0: Ja.
1: 0 tot 10. Ja.
3: De donderdag geef ik een 7.
1: Ja.
3: En van vrijdag hou de paraplu bij de hand.
0: Ja. Jan Pelleboer. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, waar gaat dit over?
1: Ja, nou,
0: wie is Jan Pelleboer?
1: Zoek het maar op YouTube, staan er nog wel filmpjes van hem.
0: Ja.
1: 0 tot 10. 10 dan is het de meeste hitte en 0 de minste. Ja,
0: oh, dat is de hittekracht.
1: Hittekracht, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je ook windkracht hebt.
0: Maar je hebt ook zonnekracht, is dat dan weer wat anders?
1: Nee, dat is wat anders. Dat gaat over de zon.
0: Ja, dat snap ik.
1: En dit gaat over de zon en over de temperatuur en over de lucht.
0: Ja, maar kan bijvoorbeeld, dat vraag ik me, kan bijvoorbeeld bij 23 graden de hittekracht groter zijn dan bij 27 graden? Kan
1: precies,
0: dat?
1: Precies, ja, dat kan.
0: Oh, dat is het.
1: Ja, ze hebben ook als voorbeeld dat een paar jaar geleden was een of andere marathon, die is afgelast.
0: Ja.
1: Toen was het maar 23 graden, maar omdat het zo drukkend warm was.
0: Oh, de hittekracht was nog groter.
1: Was de hittekracht groter.
0: Hittekracht, ja, hittekracht. Dus
1: daarom komen ze
0: dan dat je hier over begint, dat mensen dat ook weer weten.
1: Dat ze
0: hittekracht.
1: En dan wil je natuurlijk weten wat vandaag de hittekracht is.
0: Nee.
1: Dat hebben ze nog niet. Ze beginnen er pas volgende maand.
0: Oh, ze beginnen volgende maand. Ja. Nou, ik voel dat het een warme vrijdag wordt vandaag.
1: Ja. Ze zetten het nog even in de ijskast.
0: En jij, Kobus?
4: Schatkamer.
0: Oh ja!
4: Ja! Want dat is echt geweldig. Beeld en Geluid hebben deze week hun schatkamer geopend. Ik geloof meer dan 700.000 fragmenten zijn er terug te vinden van de publieke omroep.
0: Ja, geweldig.
4: Daar heb je de André van Duin shows, de Mounties,
0: de show.
4: Alles kun je terugkijken, ook alle radioprogramma's kun je terugluisteren. Er is wel al wat commotie, want dit was het nieuws. Ze hebben namelijk al hun materiaal teruggehaald.
0: Oh.
4: Omdat ze bang zijn, er zitten natuurlijk allemaal grappen in die nogal tijdsgevoelig zijn. Hè. Grappen van 15 jaar geleden kunnen nu niet meer natuurlijk.
0: Oh, ja. Oh, is het dat het? Dat, en ze zijn... dat het te heftig is?
4: Ja, dat als mensen nu terugkijken, dat ze dan denken van, oh, dat kan niet. Terwijl ze dan niet zien dat het 15 jaar geleden was, bijvoorbeeld.
0: Je kunt dat toch wel in de tijd plaatsen? Of,
4: dit was het nieuws, denk ik er toch anders over.
0: Oh, wat jammer.
4: Ja, maar er is nog genoeg wel te vinden.
0: Nee, dat is natuurlijk een geweldig archief.
4: Ja.
0: Dus ik ga eens even induiken.
1: Ik denk dat jij er ook wel in zit.
0: Ja, als het radio...
4: radioprogramma's.
0: Dat is natuurlijk van heel lang geleden, dan zitten wij er ook in natuurlijk.
1: Ja,
0: nou, dan kan nog wel eens een stofwolkje optrekken als je wat van ons opzet, hoor. Ja, maar onze grappen van vroeger, die konden nog wel.
1: Ja.
0: Die waren toen al flauw, dat is nog steeds zo. Maar goed, ja, mijn woord van de week is toch voetbal.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want het begint nu wel te kriebelen, dames en heren. Van de week is natuurlijk de selectie bekendgemaakt.
1: Ja.
0: En vervolgens hebben we ineens weer 16 miljoen bondscoaches. Iedereen vindt er natuurlijk wat van. Die had meegemoeten, die had niet meegemoeten, weet ik het allemaal wat. Nou goed, dus ik vind het wel, ik heb er wel zin aan, hoor, aan het WK gewoon. Lekker voetbal kijken, leuke wedstrijdjes.
4: Ik denk dat Mitchell en David wel een beetje gehad hebben met voetbal.
0: Dat wel, want die zitten inmiddels bijna 80 uur te kijken. En de volgende is straks wel de grote finale. Wie van hun twee? Want we hebben deze week het NK, WK, EK voetbal kijken.
4: Het NK, WK voetbal kijken.
0: Ja. En daar is 20.000 euro mee te verdienen. Maar de finale komt straks.
4: Ja.
0: Die gaan wij spelen zometeen met Mitchell en Daan. Die al bijna 80 uur kijken. Mijn god. Hoe hou je het vol?
4: Ja.
0: Goed, dat doen we straks in deze show, mensen. En er is nog veel meer tussen nu en...

0: Battles.
1: Zo, hè. We zijn van start, hoor. Ja, mensen, dit is hem dan voor het eind van week 22. Evers en Co. tot 6 uur met een volle show vandaag. We hebben veel live muziek. Raccoon en Vela treden hier zometeen op. Met een liedje van een album van Raccoon. Wat ik meteen al een mooi liedje vond eigenlijk. Daffodil, ze gaan er straks spelen met in duet. Ze hebben er een duet van gemaakt. Hoe dat precies zit, dat horen we straks. Denk ik. Nog even tekst en uitleg vragen natuurlijk. Elske de Wal, een paar weken geleden was ze hier nog. Wat deed ze toen eigenlijk? Was ze met het huisorkest?
2: Ja, het deed ze onder andere het Friese volkslied.
1: Oh ja, toen heeft ze een liedje van Raccoon gedaan.
2: Ja klopt.
1: Oceaan. Ja, in de categorie klassiekers.
2: Ja.
1: Nou, dat was er één natuurlijk. En Tino Martin heeft een nieuwe single uit. En komt hier vandaag afsluiten. Dus dat vinden we ontzettend leuk. We hebben het zangertje natuurlijk. Voor de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. En dan hebben we zo meteen hier de weekendquiz. Lamme Lalle. En de ontknoping van het NK-WK voetbal kijken.
2: Ja, maar we hebben niet echt druk vanmiddag.
1: Nee, verder hebben we niet echt druk. Maar goed, we hebben ook hooggeëerd publiek, dames en heren. Hoog bezoek vandaag. Want de bondscoach komt hier. Het grote uitzwaai-interview.
2: Leuk.
1: Vanmiddag met Ronald Koeman voordat hij definitief in het trainingskamp gaat en afreist naar Kansas City.
2: Amerika.
1: Ja, volgens mij gaan ze eerst nog een oefenwedstrijd spelen in New York of ergens daar in de buurt. Maar dat gaan we zo wel even vragen. Want ja, de selectie is natuurlijk deze week bekend gemaakt. En dat was allemaal niet makkelijk, want er waren natuurlijk wat geblesseerden. En ja, vervolgens, dat is het lot van de bondcoach. Dan vindt iedereen daar weer wat van.
2: Ja, ja.
1: En daar moet je dan allemaal maar... En vanmiddag, we gaan een ontspannen middag tegemoet, denk ik.
2: Eindelijk.
1: Het moet gewoon... eindelijk. Even gewoon een leuk uitzwaai moment voor de bondscoach vanmiddag. Dus dat gaan we er althans proberen van te maken. Zo, vergeet ik nog iets? Ja. Of heb ik het wel?
2: Koffie.
1: Ja, dus dat is er altijd. Maar ja, er is zoveel dat je makkelijk iets natuurlijk kan vergeten. Oh ja, we gaan nog even... We hebben nog even... Ja, er was iets met Harry Mens van de week.
2: Och, ja, met Katrien.

0: Park en andere plekken in Amsterdam. Iedereen filmt hem ook. En Henk, die heeft het laatste nieuws.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raam.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Goedemiddag, dit is 538. Het is drukkend warm. Veel hittekracht volgens mij vandaag. 32 graden zijn een zonnige periode, maar ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze aan het eind van de middag vanavond stevig zijn. Morgen geregeld zon bij maximaal 28 graden. Dan de files.
4: 41 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg 40 minuten. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Voor Batadorp door een auto met pech ruim een half uur. En dan de A28 Utrecht-Zwolle. Daar is voor Amersfoort een ongeluk gebeurd. En daardoor een vertraging van anderhalf uur.
3: 2 minuten over 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
5: Goedemiddag. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Utrecht maandag. Hij werd vanmorgen opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. In Lisse is een 5-jarig jongetje overleden. Hij viel in het water. Hij is gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij overleden. Volgens de politie blijkt het onderzoek dat het ging om een ongeluk. En premier Rob Jetten is geschrokken van de bedragen die sommige ministers uitgaven aan het inhuren van privéjets. RTL kwam ermee van de week. In 5 jaar ging het haast om 2 miljoen euro aan privévluchten. Volgens Jetten gaat het kabinet kritischer kijken welke vlucht wel of niet nodig is.
3: Oh ja. Ja. Ja. Het is ongelooflijk dat dat nu pas bekend wordt dan.
5: Dat is nu bekendgemaakt, ja, deze week, ja.
3: Ja.
5: Rob privéjetten.
3: Ja, goed, privéjetten,
5: ja.
3: Rob privéjetten. Oh ja, hij gaat er wat aan doen, denkt hij. Ja. Zegt hij. Maar ja, goed, volgens mij een privévlucht is niet goedkoop. Dus 2 miljoen, nee. dat zijn...
5: Daar zit je snel aan.
3: Dat zijn waarschijnlijk 20 vluchten of zo.
5: Ja. Maar dat moet toch ook allemaal via FaceTime kunnen?
3: Ja,
5: en allemaal een mail over groen en dit en dat.
3: Ja,
5: en nou ja, we moeten van deze tijd zijn.
3: Ja, zeker. Nee, dat is absoluut waar.
5: Stap wel in het vliegtuig.
3: Ja. Nee, ja. De afgelopen jaar, hè, vanaf nu gaan het allemaal anders doen.
5: Oh, vanaf
3: nu gaat het allemaal anders. Okay. Henk, nog andere dingetjes van afgelopen
5: nou, zeker, week. De verkeersboetes die waren natuurlijk al niet voor de poes.
3: Nee.
5: Maar ze gaan nog verder omhoog.
3: Oh.
5: Ze mogen weer meestijgen bij de inflatie, heeft premier Jetten besloten.
3: Ik moet nog steeds een beetje wennen aan premier.
5: Ja, ik
3: Jetten.
5: Moet er ook aan wennen. Ja. Hoor je het? Ja.
3: Ja.
5: Waardoor de boetes 2,7% hoger worden. Door roodrijden kost straks €328 per keer.
3: Dat vind ik heel goed.
5: Dus je krijgt geen kwantumkorting.
3: Nee, dat is...
5: Vorig jaar leverden de boetes de staatskas zo'n €1 miljard op.
3: Dat is heel goed. Maar weet je, dat, door roodrijden, dat kan toch nog wel iets hoger, of niet? Of,
5: Vind je het niet genoeg?
3: Nee.
5: Nee?
3: Nee, ik vind het zo asociaal.
5: Ja, nee, dat ben ik met je eens.
3: Nee, maar als je bijvoorbeeld door Amsterdam fietst, door rood fietsen, dat is daar de norm.
5: Ja.
3: En de overtuiging waarmee dat gaat en hoe iedereen dat ook maar normaal vindt. Terwijl het is levensgevaarlijk gewoon.
5: Ja.
3: En denk ik, ga daar een middagje staan en deel fikse boetes uit. Dan zal iedereen zeggen, ja, dat kan niet iedereen betalen, snap ik. Dan wacht je toch gewoon.
5: Ja, maar goed, als iedereen zich aan alle regels zou houden en er nooit een boete zou...
3: Ja, maar het is een hele makkelijke regel.
5: Ja, nee, ik ben het met je eens, natuurlijk. Maar ja, dat gebeurt nou helemaal niet.
3: Nee, dat is
5: en anders hebben we een gat in de begroting als iedereen zich aan de regels houdt.
3: Nee, dat is ook weer zo. Dat snap ik ook, ja.
5: Andere dingetjes waren er ook. Want een dronken man die kwam deze week in het nieuws omdat hij bovenop de oude kerk van Delft was geklommen.
3: Oh, dat is niet handig.
5: Dat deed hij via de regenpijp.
3: Oh.
5: De politie zette de omgeving af, liet een helikopter boven de kerk vliegen, maar hij klom gewoon zelf weer naar beneden. Oh. Hij werd geboeid en in een ambulance meegenomen.
3: Ja, potverdetjes, ja.
5: Ja.
3: Het lijkt mij nuchter al een hele om via de regenpijp
5: te dronken.
3: Maar dronken helemaal.
5: Dat is een prestatie op zich.
3: Nou, ik wou net zeggen, als ik dronken ben, dan klim ik niet meer zoveel. Ja. Hoor.
5: En het is drukkend warm, dus de Consumentenbond heeft even 70 ventilatoren getest. Misschien wel handig om dat even te weten.
3: Goed, Henk, ja.
5: Ze keken onder meer naar hoe ze ventileren. Nou,
3: ja, wat is de uitkomst?
5: Maar ook het geluid en het stroomverbruik werden bekeken. De beste, maar ook wel meteen een hele dure, is volgens de Consumentenbond, hè, de Shark Flex Breeze.
3: De Shark Flex Breeze, Henk.
5: Dat is zo'n ding op zo'n standaard.
3: Is dat is gewoon in warme lucht verplaatst is het toch gewoon.
5: Ja, eigenlijk wel. Die verkoelt goed, zeggen ze. En je kunt hem draadloos gebruiken. Dat is dan wel weer handig.
3: Dat is ook handig, ja, want dat is altijd zo'n gekut.
5: Ik kom altijd met de draad. draadje kom ik in de kroop.
3: Nee, dat snap ik.
5: Met stofzuiger trouwens ook. Zouden ze ook
3: eens, oh, jij hebt geen draadloze stofzuiger nog?
5: Jij wel?
3: Die zijn er ook op batterij, hè, tegenwoordig heen. De stofzuiger, wist je dat?
5: Ik zat te zeggen tegen mijn vrouw.
3: Maar natuurlijk, dankjewel Harry.
5: Beste koop is €100 goedkoper. En dat is de Honeywell HSF 600 BE. Ja. Die is erg stil, maar het kost wel wat tijd om op elkaar te zetten.
3: Oh, ja, dat is dat. Dan heb ik al zo hekel aan dingen die je in elkaar moet zetten.
5: Dan is de hitteperiode alweer voorbij.
3: Dat is inderdaad de tijd dat je met elkaar gezet hebt. Ja. Dat was hem, Henk.
5: Dat was hem.
3: Tot zover even de kanten voor dit moment. Zometeen Raccoon en Fela live hier met hun nieuwe single. Die al op het album stond, maar nu in duet. We gaan zo meteen luisteren. Dit is Dua Lipa.

0: 538 richting het weekend aan het eind van de week 22 met een volle show vandaag. Veel live muziek. Elske de Wal straks. Tino Martin gaat hier vanmiddag afsluiten. En nu, dames en heren, vrienden en vriendinnen van dit Radio Vuitton, Raccoon en Vela! Hallo, hallo, hallo! Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hier bij ons in de studio. Dat vind ik leuk hier. Gewoon, normaal zit er altijd een raam tussen, maar dit is eigenlijk gewoon prettiger, toch?
1: We gaan gewoon spelen, toch? Nu?
0: Ja, we gaan nu gewoon spelen.
1: Dennis kan gewoon beginnen.
0: Je wou geen interview doen, verder. Ja, ik had nog een diepte interview.
1: Ik dacht niet dat...
0: Heb je daar geen zin in?
1: Nou ja, heb ik er wel eens zin in.
0: Nee, je hebt er nooit zin in, dat weet ik. Daarom vind ik het ook zo heerlijk om met jou even de diepte in te gaan. Even, hoe zijn jullie tot elkaar gekomen? Vela en Raccoon.
1: Nou, ik zag haar via een linkje van mijn dochter. Volgens mij TikTok of Insta of zo. Ik weet niet zo goed hoe dat allemaal werkt. Maar zij deed een klein stukje van Daffodils. En dat deed ze beter dan ik. Dus ze dacht, kak.
0: Heb ik dat?
1: Dat moeten wij samen doen. En het lied, dat leent er zich wel voor. Ja. Het gaat over dat ik zeg maar heel erg wil. En dat de tegenpartij tegen mij zegt dat ik het lekker uit mag zoeken. En dat is wel een beetje wat er gebeurt tijdens dit duet.
0: Vela, hoe was dit? Want Bart ging jou bellen. Of via TikTok, of ik weet niet. Heb je TikTok? Zal wel niet.
2: Nee, volgens mij heeft iedereen TikTok.
0: Hoe is het gekomen?
2: Ik werd gevraagd om een naprogramma te doen. En toen leerden we elkaar een beetje kennen. En toen, ik weet niet, zijn er van de ene ding naar het ander gekomen. En ineens in de studio beland samen.
0: Wauw. Dus, want jij schrijft zelf ook, toch?
2: Zeker, ja. Ja.
0: En nu samen met Raccoon. En vandaag hier op het podium.
1: The Sailor's Warning, die moest checken. Toen was ze denk 12 of zo, met de Sailor's Warning.
0: Ze doet nu de hand voor de auto. Ik weet niet waarom ze dit precies doet. Wat is daar, daar zit iets van schaamte in, maar waarvoor?
2: Nee, het is gewoon heel lang geleden. Ja. Dat is het meer. Maar ik vind het heel leuk dat hij het een mooi nummer vindt.
1: Ja, het is echt prachtig.
0: Goed, nou, was het kort genoeg zo voor jou, Bart?
1: Heerlijk.
0: Dames en heren, Raccoon en Vela live.

0: Koning Vela! Jezus man, mijn bek valt open. Echt ongelooflijk. Wat fantastisch. Ja,
1: die kan mooi zingen man. Normaal.
0: Ja. Nou, jij doet het ook helemaal niet slecht hoor.
1: I was kind of fishing for
0: maar it, inderdaad, Vela zingt het heel erg goed.
2: Dank je wel.
0: Hey, dit was echt fantastisch. Fantastisch ja, mooi. Geweldig. Dank je
1: wel. Ik ben heel blij ermee. Hij is eindelijk af. Want toen we de studio ingingen voor die vorige plaat, zeg maar, waar die op stond eigenlijk.
0: Ja.
1: Toen was al de bedoeling dat er een zangeres bij zou komen die... Ja, die mij echt van de plaats zou vervegen gewoon. En dat lukte toen niet en nu wel. Het is echt geneeld.
0: Ja, het komt behoorlijk binnen, moet ik eerlijk zeggen. Vela, okay. Groot compliment. Dankjewel dat jullie hier waren. Raccoon en Vela, dames en heren. Mag ik een keer voor klappen. Oké, we gaan zometeen de quiz doen, Kobus. Ben je daar helemaal klaar voor?
3: Natuurlijk.
0: Oké, gaan we het zometeen doen. 0909-3000-538 als je denkt, lijkt mij leuk, moet een beetje van de actualiteit weten van de afgelopen week. Maar op het spel staan de Evers & Co. borrelplank. En voor 100 euro aan borrelhapjes is de moeite van bellen waard, zou ik haast zeggen.

0: Styles, American Girls op 538. Hij zal weer het hardloper zijn, denk ik, met het weer. Maar ja, dat is. Je ziet alleen maar beelden nu van, tenminste op socials. Hoor mij eens even, op socials. Dus die Harry dan voorbij komen in zijn lange regenjas, is hij aan het hardlopen. Ik weet niet of hij in de gaten heeft dat het hier gewoon 30 graden is, maar. Waar zit Harry dan? Zit hij in Amstel Hotel of zo? Weet iemand?
1: Nou, dat zal hij wel, ja.
2: Niet in een B&B zitten, denk ik.
0: Of in een Ibis Hotel. Waar niks mis mee is, maar ik denk dat Harry. Die is natuurlijk een iets andere standaard, denk ik.
2: Ja, dat is een heel andere.
0: Maar goed, maar iedereen loopt achter hem aan. Denk je, ja, waarom ga je ook in het Vondelpark lopen? Daar loopt iedereen hard. Zou je zeggen, normaal gesproken valt dat niet op, maar jij kan ook in het Amsterdamse bos gaan lopen.
2: Ja,
0: zeg maar,
2: ja, maar dat is weer goed voor de socials.
0: Oh, voor de socials. Ja, voor de socials. Zeg, we gaan een quizje doen, mensen. Tot zover Harry Styles. Harry. En wij hebben aan de telefoon, eens even kijken. Thomas, hallo Thomas.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen bij jou nog, ik weet niet waar jij vandaan belt, maar hier is dan middag.
3: Ja, hier is ook al middag. Ja, sorry, ik ben het zo gewend tegenwoordig.
0: Oh ja, want dan ben je altijd vroeg tegenwoordig?
3: Ja, ben ik eigenlijk elke ochtend vroeg mijn bed uit, ja.
0: En wat is daar de reden van, als ik zo vriendelijk mag zijn om dat te vragen?
3: Nou, dat is heeft een beetje te maken met mijn stageplek. Ja. Dat is namelijk bij een radiozender.
0: Ja.
3: En ik help daar bij de ochtendshow, als stagiair, dus... Ja, dan moet je soms wel eens vroeg je bed uit.
0: Ah, ja, ja. Ik dacht het al iets te horen, eerlijk gezegd. Ja. Ik dacht, die kon wel eens bij de radio werken.
2: Sky Radio?
0: Nee, dat hadden we nooit gehoord.
2: Nee, daarom. Dat ook, ja.
0: Maar goed, ja, waar bel je vandaan dan, Thomas?
3: Nou, ik ben nu bij de lokale omroep in Purmerend. Mijn eigen show aan het voorbereiden voor morgen.
0: Oh, ja, kijk. Oh.
3: En ik was 538 aan het luisteren op de achtergrond. En ik dacht, ik kan een borrelpakket winnen.
0: Dat is
3: gelijk een leuk verhaal voor morgen. Ja. Dus ik dacht, ik probeer het
0: gewoon. Nou, ik zou bij jou een beetje aan content helpen voor morgen. Dat zou toch wel leuk zijn, hè? Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. We gaan het spel spelen. Ik geef het woord aan Kobus, daar komt hij.
2: Ja, we gaan naar Eva Jinek van de afgelopen week. Daar was Rico Verhoeven te gast. Die had net gebokst tegen die Alexander Usyk.
0: Ja.
2: En toen Rico daar de studio binnenkwam, was Eva aangenaam verrast.
4: Ik had gedacht, er komt een totaal gehavend mens hier aan tafel, maar het valt reuze mee.
5: Nou, ze hebben hun best gedaan.
4: Ik
5: was hier al vanaf vanmiddag 3 uur, hè, om dit helemaal
4: om het
5: zo
4: weg te
5: laten.
4: En
5: dat raakt me niet aan.
4: Hoe voel je?
5: Oh, fantastisch. Fantastisch. Voor mijn gevoel...
2: Ja, voor mijn gevoel ben ik A, genaaid. Voor mijn gevoel heb ik gewonnen. Of voor mijn gevoel heb ik geschiedenis geschreven.
3: Ik vind het een moeilijk. Ik ga denk ik voor A.
2: Ah. Voor mijn gevoel ben ik genaaid.
3: Ja.
5: Ja, voor mijn gevoel heb ik geschiedenis geschreven.
0: Hij heeft geschiedenis geschreven, weet hij zelf. Oké. Okay.
2: Afgelopen week een opvallend advies aan alle ministeries. Namelijk, trek je terug van social media platform X. Het zou namelijk slecht worden gemodereerd... en er zou ook veel racisme en discriminatie opkomen. Nou, de politici reageerden verdeeld.
6: Ja, jongens, we hebben hier gewoon vrijheid van meningsuiting in Nederland. Ook daar moeten mensen bij ministeries en ministers... moeten ook daarmee om kunnen gaan.
5: Ja.
6: Weet je, kruip vooral lekker in je eigen holletje. Hè, en laat je lekker omringen. Met allemaal ja-knikkers en gelijkgestemden. Dat moeten ze toch niet doen? Ik vind het allemaal, het is allemaal weer die...
2: A, woke cultuur. B, die angstporno. Of C, die linkse partijen.
3: Ik ga toch weer voor A. Toch? Het voelt wel iets als wat Caroline zou zeggen.
0: Ja.
2: Woke cultuur. We gaan luisteren.
6: Ik vind het allemaal, het is allemaal weer die angstporno. Twitter. Ah,
0: verdomme, weer niet goed. Angstporno. Ja, ik dacht ook woke. Ik dacht het ook hoor, maar goed.
2: Nee, het is angstporno. Afgelopen woensdag...
3: Ik had nieuws moeten kijken deze week.
0: Ja, dat was wel handig geweest. Misschien vanmorgen ook.
2: Afgelopen woensdag presenteerde de bondscoach de selectie voor het wereldkampioenschap. Ja. En Noah Fahle vroeg hem of we een goede kans hebben.
7: Ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen. En dat we een team hebben wat...
2: A, de kantjes ervan aflopen. B, niet helemaal fit is. Of C, moeilijk te verslaan is.
3: Oei, moeilijk. Maar ik denk toch dat ik bij deze voor C ga.
2: Moeilijk te verslaan.
0: C. Ja, dat...
2: Daar komt-ie.
7: En dat we een team hebben wat moeilijk te verslaan is.
0: Binnen, hè?
2: Afgelopen week een debat in de Tweede Kamer dat nogal ontspoorde.
0: Kan je zeggen.
2: Ja, zo schoot Henry Bontebal uit zijn slof na een uitspraak van Lideweij de Vos. Luister maar even.
8: Meneer Bontebal krijgt ruimte voor een persoonlijk feit. Meneer Bontebal.
9: Ja, voorzitter, op zijn Rotterdams hoek.
2: Hoe krijg je het uit je muil? Hoe goor wil je het hebben? Of hoe krijg je het uit je strot?
0: Ja, die moet je weten.
3: Uit mijn hoofd is het B.
2: Hoe goor wil je het hebben?
9: Ja, voorzitter, op zijn Rotterdams hoe goor wil je het hebben?
0: Jazeker! Ja.
9: dit soort dingen tegen Kamerleden zeggen.
0: Heel goed.
2: We gaan naar de laatste. Afgestudeerde HBO-studenten met een master kunnen een startsalaris krijgen van 3900 euro bruto per maand. Nou, een pound die ging de straat op en die zagen daar een student lopen met een mooie dikke ketting of een dikke chain om, zoals ze dat tegenwoordig zeggen.
0: Ja.
2: Luister maar even.
1: Kom nou eens een dikke chain, gek.
10: Dat is van mijn vader geweest.
1: Ah. Ja, dus overleden.
10: Nee.
2: Oh. Ja, is de vader geweest, is die overleden? De jongen zegt nee, helaas. B, nee, die leeft nog. Of C, mijn ouders zijn gescheiden.
3: Uit pure paniek ga ik voor B.
2: Jij zegt die leeft nog. Daar komt hij.
10: Is van mijn vader geweest.
1: Ah. Ja, dus die overleden.
10: Nee, helaas.
0: Die verwacht je toch niet?
2: Nee, die verwacht je niet.
0: Ongelooflijk. Eens even kijken, we hebben alle vijf vragen gehad. 2 goed.
2: Ja.
0: 40 euro borrelapjes.
3: Ja, altijd mooi meegenomen.
0: Oh, ik wou zeggen, hij heeft al opgehangen. Maar 40 euro borrelapjes. En natuurlijk de Evers & Co. borrelplank. Die komt zo snel mogelijk naar je toe.
3: Yes. Nou, jongens, dank jullie wel.
0: Oké, okay, morgen gaan. Hoe laat is jouw uitzending morgen?
3: Van 9 tot 12.
0: Van 9 tot 12. En hoe heet het programma?
3: De zaterdagochtend. Ja. Heel veel tijd bij het moment.
0: Nou, heel goed. Veel succes morgen. En dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Yes, graag gedaan, hè.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Tot verdikken we.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
13: Vliegtickets.nl.
12: Vertrouwd sinds 1999.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vertrouwd sinds 1999.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
19: Lekker zoet.
18: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
20: Dat gaan we vieren.
21: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
19: Dat is nog eens voordeel.
22: Ja, dus... Aldi.
23: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
25: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
26: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
25: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
27: Chris?
28: Ja?
27: Hoef jij niet te werken vandaag?
28: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
27: Dus, heb je nu...
28: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
27: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
29: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2,969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: weekend graag voor aan nieuwe muziek van Another, Michael B.B. en Sunnery James en Ryan Marciano.
1: Kom dansen.
2: Lekker dansen.
0: Morgenavond, 9 uur, Dance Department op 538. 538 Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Er is iemand opgepakt voor een steekpartij in Utrecht afgelopen maandag. Hij werd vanochtend opgepakt in Venlo nadat er beelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma. De man stak vanuit het niets in op iemand die op een bankje zat te werken op zijn laptop. Die raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. In een huis in Limburg is een complete dierentuin ontdekt. Er werden bijna 100 dieren gevonden, waaronder ook beschermde soorten. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Ze waren verwaarloosd en het huis was voor sommige dieren ook niet geschikt om te wonen. De bewoner is aangehouden. Dit voorjaar komt in de top 5 warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Het was deze lente gemiddeld 11 graden in Nederland. Ruim een graad boven het gemiddelde. Zowel maart, april als mei was warm. En in Gelderland wordt vanavond noodweer verwacht. En dat is slecht nieuws voor kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse. De wandeltocht wordt misschien op meerdere plaatsen afgelast of ingekort, schrijven regionale media. De organisaties zeggen dat ze de kinderen sowieso een medaille geven. Het 538 is drukkend warm, 32 graden. Zijn zonnige periode, maar in het oosten is aan het eind van de middag dus ook kans op onweersbuien. Morgen geregeld zon en dan is het 28 graden.
5: En dan de vrijdagmiddagspits.
6: 58 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg 3 kwartier. A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos ruim een half uur. En dan de A28 Utrecht-Zwolle voor Leusden. Daar is heeft een botsing plaatsgevonden met 6 auto's. Daardoor is de oprit afgesloten en dat levert de vertraging op van ruim 5 kwartier.
7: Obelie, alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

0: Ja mensen, we gaan richting het weekend. En zometeen de spannende finale van het NK WK voetbal kijken. Tussen Daan en Mitchell, die nog steeds aan de andere kant van het raam zit. Ik zal eens even kijken hoe het daar gaat. Daan en Mitchell, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, hoe is het?
2: Ja, gaat goed. Het zijn de laatste loodjes, dus we houden het nog wel vol.
0: Ja, dat denken jullie.
2: Dat hopen we.
1: Dat moet wel goed komen.
0: Want, nee. Laatste loodjes, bijna 80 uur WK's kijken, dat is toch niet te doen?
1: Ja, blijkbaar wel, maar het is wel heel pittig.
0: Wou zeggen, hoe gaat het?
1: Ja, we zitten nu nog Nederland-Portugal voor de tweede keer te kijken uit 2006. De Slag om Nuremberg.
0: Oh ja.
1: Houdt ons nog een beetje wakker.
2: Ja, het erg is, we zijn al door de wedstrijd heen, dus we zitten de wedstrijden twee keer te kijken.
0: Ja, nou, dat is op zich goed, want die informatie kan je misschien straks allemaal gebruiken voor de grote finale.
1: Dat zeker.
0: Hoe is het met de zenuwen?
2: Ja, we zijn denk ik allebei wel een beetje zenuwachtig, maar we hebben het nog onder controle.
0: En ja. Jullie hebben het ook nog gezellig, of niet?
2: Ja,
1: dat is ook zeker.
2: Dat is ook belangrijk. Goed met elkaar vinden.
0: Oh, dat is
1: het belangrijkste.
0: Ja, nog wel.
2: Nog wel.
0: Nou, ik vind het een ongelofelijke prestatie om hier zo lang naar wedstrijden te gaan zitten kijken. We gaan zometeen de finale met jullie spelen. Ik spreek jullie zo meteen. Hè. Kijk nog even rustig verder.
1: Tot zo.
0: Nederland-Portugal. Ja, waarom niet? Ja mensen, dit is Evers & Co. tot 6 uur vanavond. Met straks hier ook nog live Elske de Wal. En vanmiddag de afsluiting hier met Tino Maarten. Hij heeft een leuke nieuwe single.
2: Ja.
0: En gaat ook de finale doen zo om 6:10. En dat wordt heel leuk. Leuke nieuwe single van Tino. Die gaan we zo meteen horen. En we hebben vandaag ook het grote uitzwaai-interview met Ronald Koeman. De bondscoach zit hier. Die houdt ook van Nederlandstalige muziek.
3: Oh, leuk.
0: Dus dat komt goed uit.
3: Mooi.
0: Die zit hier vanmiddag prima op zijn plek, denk ik. Dus mochten er vragen zijn voor Ronald, dan kun je die even appen natuurlijk naar ons. En dan zullen we er zo meteen de leukste vragen even aan hem voorleggen. Ja, misschien wel leuk om even te doen. Dan week 22 ten einde. De week waarin bekend werd dat veel mensen lijden aan een gokverslaving.
3: Ja, en designerdrugs zijn ook heel populair.
0: Designerdrugs?
3: Designerdrugs, ja.
0: Oké. Okay. En rouwpost.
3: Ja, dat gaat meer kosten bij PostNL. Moet je extra voor gaan betalen.
0: Het wordt steeds duurder, het is niet te geloven, mensen. Dat was onder andere in week 22.

0: Die hebben we wel nodig nu met al die vliegen. Goed, het is even zo komen mensen voor vrijdagmiddag. Wat was er nou met Harry Mens van de week? Dat is toch allemaal weer. Die was Catharine Kuil was in de show voor de zoveelste keer. En dat was weer een aanvaring. Is al een keer eerder volgens mij gebeurd. Ging toen over die Satisfyer.
1: Oh ja, dat was een tijdje geleden.
0: Maar nu ging het over...
1: De manosfeer eigenlijk.
0: Ja, en Harry heeft toch een wat andere beeld van de vrouw. Maar met name Harry neemt zijn moeder eigenlijk een beetje als... als
1: rolmodel.
0: Ja, als rolmodel. En Catharine die had het op een gegeven moment over Andrew Tate. Daar had Harry geloof ik nog nooit van gehoord.
1: Nee.
0: En Harry vindt toch eigenlijk... Dat was ook de mening volgens mij van Catharine. Ja, de vrouw moet gewoon thuis zitten. Ja. Die moeten op de kinderen wachten als ze terugkomen uit school. Die moeten het huishouden doen. Zeg maar de traditionele rolverdeling.
1: Het enige recht is daar recht.
0: Komt het eigenlijk een beetje op neer. En gewoon een kopje thee drinken als de kinderen uit school komen. Dat was wat Harry eigenlijk graag wilde. Kopje thee drinken, onder andere.
2: Door, we gaan eerst even thee drinken. En mijn moeder was een schat. En dan, ze zegt, zal ik maar gelijk wat warm eten voor je klaarmaken? Nou, dat was fantastisch.
0: Ja.
2: Ja, dat is het beeld wat ik heb bij mijn moeders.
3: Ja.
2: En dat vind ik toch wel aantrekkelijk.
3: Ja, maar ik heb het helemaal niet over moeders.
2: Ik heb een ander moederbeeld dan jij.
3: Nee, helemaal niet.
2: Ja, de ouderwets.
3: Ik word echt gek.
2: Maar je ziet toch heel veel huwelijken stranden toch... doordat die dames aan het werk zijn en die vergeten kinderen te maken.
3: Oh mijn god.
4: Misschien ben ik wat ouderwets, loop ik niet meer in de pas.
3: Nou, dat is het wel hoor.
4: Ik zie nou eenmaal liever zoals het vroeger was. In de keuken, bij de pannen,
3: ja.
4: Achter het fornuis. Dat is niks voor ons mannen, daar is zij beter thuis.
3: Maar slaat dat nou?
4: Al die rommel op de vloer, daar ga ik niet voor buigen. Dat laat ik graag aan haar. Zij kan veel beter zuigen.
3: Oh mijn god.
4: Kinderen van school, dan moet zij er zijn.
3: Ja, maar...
4: Want ik zit dan aan een lunch met een lekker glaasje wijn.
3: Oh.
4: Lekkere bourgogne.
3: Nee, het is echt...
4: Lach maar, ik hou ervan. De was gaat in de droger.
0: Ja.
4: Hoeft zij niet op te letten.
3: Oh.
4: Maar dan kan ze mooi intussen de vuilnis buiten zetten. En als we dan naar bed gaan, zal je wel begrijpen... voordat wij gaan slapen, eerst nog even...
0: Harry.
4: Ik maak hem even af.
3: Ja, maar ik vind het helemaal niks.
4: Nou, dat kan me niet schelen.
0: Niet te geloven, dit mensen.
4: Ook het verschonen van een luier hoorde vroeger er dus bij.

0: Met het belangrijkste nieuws en andere dingetjes van de afgelopen week.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo. Voor Almof!
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekering.

0: voor hoger opgeleiden. On
1: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Oranje fans opgelet.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: buurman.
1: Hé, hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
4: Lidl, Lidl Deals. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Let op de klok. De iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Goedemiddag, dit is 538. Het is drukkend warm met zo'n 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar ook kans op onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen ze aan het eind van de middag en avond stevig zijn. Morgen, dan is er geregeld zon. De temperatuur morgen 28 graden. Dan de files voor dit moment.
10: 68 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg bijna 40 minuten. A28 Utrecht-Amersfoort. Voor Leusden-Zuid nog een vertraging van ruim een uur. En de A50 Arnhem-Os. Voor Valburg een vertraging van bijna 40 minuten.
9: Het is 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Oud-zorgminister Bruno Bruins heeft tegen de parlementaire enquêtecommissie gezegd dat Nederland 6 jaar geleden goed was voorbereid op corona. Hij kon niet goed uitleggen waar hij dat op baseert. Bruins hield het trouwens niet lang vol tijdens de crisis. Hij zakte tijdens een kamerdebat in elkaar en trad af. Premier Jette vindt ook dat ministers te snel een privévliegtuig nemen en belooft beterschap. Hij reageerde op een onderzoek van RTL waaruit bleek dat defensieminister Brekelmans de kroon spant. Die gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland. En in een huis in Limburg zijn bijna 100 dieren gevonden. Het ging van ooievaars en herten tot wilde roofkatten en apen. Waar de verwaarloosde bewoner is aangehouden.
12: Ja, ja. Ik hoorde je net toen je dat bericht voorlas ook zeggen van... wie heeft die dierenbeslag, dierenbescherming? Of?
11: Ja, de dierenbescherming.
12: Dat die ook het huis niet geschikt vonden voor sommige beesten.
11: Ja, voor sommige beesten.
12: Ja, dat denk ik, ja, maar... Ja,
11: 100 dieren.
12: We hebben het over een huis met een ooievaar, ja.
11: En een aap.
12: En een aap. Nou ja, goed, een aap kan nog.

0: makkelijk de trap op en af, denk ik. Maar een ooievaar, ja, dat... Maar goed. Ja, Henk, andere dingetjes.
1: Ja, het begon er deze week op te lijken dat Kanye West toch volgens plan mag optreden in de Gelderdoom.
0: Oh.
1: De gemeente Arnhem heeft een vergunning verleend. J zegt wel eens wat antisemitisch en hij prees ook wel eens het nationaal socialisme van Hitler.
0: Ach.
1: Maar dat is voor burgemeester Marcouch geen enkele reden om de concerten te verbieden. De Tweede Kamer wil nog wel dat die wordt geweerd. Dus het gaat nog even
0: maar
1: door.
0: Maar wie gaat erover?
1: Uiteindelijk de Tweede Kamer.
0: Is dat zo?
1: Ja, want die...
0: Nee, de burgemeester mag dat niet beslissen.
2: Ja, weet ik niet meer. Dat dacht ik ook, dat het altijd zo was, dat de burgemeester tegenwoordig. Het is allemaal zo raar. Heeft Europa er niks over te vertellen?
0: Ja, dat denk ik. Dat is vanuit Brussel wordt bepaald. Ja, dat...
1: Dan gaat het niet door.
0: Zou het? Ja, ik weet niet.
2: Ja, ik vind het raar.
0: Om het te boycotten.
2: Nou ja, ik vind dat er met twee maten wordt gemeten. Ik kan me nog herinneren, 2 jaar geleden zou David Icke naar Nederland toe komen.
0: Ja, ja, ja.
2: En die mocht niet in Amsterdam spreken. Terwijl die man, er was niks verkeerds aan die man. Maar ja, vermeend antisemitisme. Nou, dan mocht hij niet komen.
0: Maar
2: en deze
0: mocht
2: gast...
0: hij niet dan? Jij zegt er was niks verkeerd dan. Maar er was toch een reden dat hij niet mocht komen.
2: Nou, ze noemen hem, tenminste, ze beweren dat hij antisemitisch is.
0: Ja, ja,
2: dat is
0: moeilijk woord. Ja, ja, ja.
2: Maar dat is hij niet. En dat is ook later toegegeven.
0: Maar waarom beweren ze dat dan?
2: Nou ja, dat beweren ze uit de allemaal opname. Dingen van internet of wat dan ook. En later heeft de gemeenteraad ook gezegd, we hadden hem eigenlijk niet mogen weigeren. Maar ze hebben dat wel gedaan. En Kanye West, die kan gewoon...
0: Ja, maar kijk, want ik denk ook altijd, ja, mensen kiezen er zelf voor om er naartoe te gaan. Ik bedoel, als die allemaal van idiote dingen roept, ja, ik zou er niet naartoe gaan.
2: Nee.
0: Sowieso niet, maar ik bedoel... Nou, daar zijn we dus nog niet uit. Komen we op dit moment niet uit, Henk.
1: Wordt vervolgd,
0: altijd een goede.
1: Steeds meer mensen in Friesland spreken de Friese taal niet alleen, maar kunnen die naar eigen zeggen ook goed lezen en schrijven?
0: Oh, dat is ook knap.
1: Ah, ja, 58% van de Friese schrijft, spreekt en leest hun taal goed tot zeer goed, was 46%. 53% gebruikt het als eerste taal zelfs, dus nog eerder dan Nederlands.
0: Ja, ik kan er geen touw aan vastknopen. Hoor.
2: Goede breien en green cheese, waar dan naar het keer is Gernabruk de Vries.
0: Heel goed.
1: Ja, nou, dus
0: ja.
1: Tuurlijk.
0: Maar ja,
2: wat dat betekent weet ik niet.
0: Nee, dit kun je nog uit je kop leren, maar dan, hè?
2: Ja, dan gaat het toch.
0: Nog eentje dan, hè?
1: Ja, voor de beste natuuristencamping van Nederland.
0: Oh ja, ik luister even mee. Ja,
1: echt iets voor jou, Edwin.
0: Nou, ik heb de korte broek al aan, het is een kleine stap, hè?
1: Moet je naar Enschede?
0: Enschede, nou,
1: ja,
0: Enschede. Toevallig niet op de route, maar...
1: Nee, daar, als je toch wil. Vooral de liggingen, terrein en de sfeer zijn volgens de gasten uitmuntend. Haast een 10 zelfs.
0: Oh.
1: De prijs werd toegekend tijdens de Blootkompas Awards. Die zijn weer geweest.
0: Ja, zijn ze weer geweest al. Ik heb ze net gemist. Verdorie.
1: Volgend jaar weer.
0: Doe maar volgend jaar weer een poging.

0: Dit is Even Z'n Go. Het is 4:08 en het moment is daar.
1: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbalkijken.
0: Met twee mannen hier die bijna 80 uur aan WK-wedstrijden hebben gekeken. Zijn jullie er helemaal flauw van, of niet, Mitchell?
2: We zijn er helemaal klaar mee.
0: Daan?
3: Ja, helemaal flauw van, ja.
0: En kunnen jullie nog op je benen staan?
2: Dat lukt wel na 80 uur zitten.
0: Misschien is dat ook wel lekker even, hè, na al dat zitten. Ja, dat is... Ja. Wat was de leukste wedstrijd die jullie gezien hebben eigenlijk? Of vind je het van gekkerheid niet meer?
2: Ik weet het echt niet meer. Zoveel gezien. Ik zie door de bomen het bos niet meer.
0: Nee, dat snap ik. En dan moet je straks, nou komt er nog een WK aan, moet je weer gaan zitten kijken.
2: Ja, dit was, of in ieder geval het WK is kinderspel met maar 4 wedstrijden per dag. We hebben er nu 11 à 12 gekeken. Dus die 4 die trek ik ook
0: wel. Ja, dat is ook weer zo, ja. Zijn jullie wel echt diehard WK-kijkers naar alle wedstrijden? Of kijken jullie toch alleen het Nederlands elftal?
3: Ja, het liefst kijk ik elke wedstrijd. Het wordt komend WK wel iets lastiger, omdat de wedstrijden soms ook 4 uur of 6 uur 's nachts zijn.
0: Ja, dat is het natuurlijk, ja.
3: Ik ga het wel proberen.
0: Oké. Okay. We gaan de finale spelen. Wie het eerst 3 vragen goed heeft, wint de prijs. Als je het antwoord denkt te weten, druk op de knop. Op het moment dat jij het drukt, stop Kobus ook met het stellen van de vraag. Dan mag je een antwoord geven als dat goed is. Dan zijn de punten voor jou. Is het niet goed, mag de ander het antwoord geven. Dat zijn even de regels. Ik heb ze niet verzonnen, hè, dus niet boos aankijken als het misgaat zo meteen. Hè. Maar Kobus is hier de spelleider. Ja.
4: Schrijf het maar lekker af.
0: Jeroen is de jury. Ik spreek jullie straks.
2: Nee, hoor.
0: Zijn jullie zover?
2: Yes.
0: Zullen we de knoppen nog even testen?
4: Oh, ja.
0: Want ik wil even weten of dat natuurlijk werkt. Eerst Mitchell even.
1: Mitchell.
0: Ja, mag ik Daan ook even horen?
1: Daan.
0: Nou, kan niet missen. Horen we precies wie als eerste gedrukt heeft, dames en heren. Kobus,
4: ja,
0: we hebben jouw vraag 1.
4: Kennisvragen en muziekvragen hebben we.
0: Oh, leuk, ja.
4: Tijdens het WK 2010 versloeg Nederland Brazilië met 2-1 in een bloedstollende kwartfinale. Maar wie maakte de doelpunten voor Oranje?
1: Mitchell.
2: 2 keer Snijder.
4: Dat is goed geantwoord.
0: Dat is goed, ja! 1 punt.
4: We gaan naar een muziekvraag. We gaan naar het nummer van Johan en de Groothandel. Als Dick mijn hulp nodig heeft.
0: Ja, dat is logisch.
4: Dick zit in Amerika, maar waar zit Johan dan?
1: Daan.
3: Nederland.
4: Dat is niet goed.
2: Curaçao. Nou,
4: allebei niet goed, we gaan luisteren.
5: Als ik mijn hulp nodig heb, dan belt hij me maar thuis.
0: Ja, logisch.
5: Want hij zit in Amerika en ik zit voor de buis.
0: Hij zit voor de buis.
4: Voor de buis, dat hadden jullie moeten weten na 80 uur voor de buis zitten.
0: Ik weet niet of dat liedje ook voorbij gekomen is natuurlijk.
4: Nee, dat klopt. Vraag 3. Wie was de doelman van het Nederlandse elftal tijdens het WK 1994?
1: Mitchell.
2: Ettegoeie.
4: Ja, dat is goed geantwoord.
0: Oh,
2: 2-0.
0: Kom op, Daan.
4: We gaan weer naar een muziekvraag.
0: Oh.
4: We gaan naar het nummer Viva Hollandia. Waar houden wij nog meer van buiten het leven?
1: Daan.
3: Oh, god. Ja. Nee.
4: Daan. Dan mag Mitchell antwoorden.
2: De liefde en de lust.
4: We gaan luisteren.
0: We gaan luisteren naar het antwoord. Mag ik hem horen, Kop?

0: Ongelooflijk.
1: Wauw.
2: Ja. Ik ga hem omhoog houden voor jou. Kijk eens. Hallo, hallo, hallo, hallo. Mitchell, gefeliciteerd. Je wint de hoofdprijs van 20.000 euro en 5.000 euro aan boodschappen. De prijs wordt verzorgd door Jumbo Supermarkten.
3: Ja, echt geweldig. Ik ben
2: van harte.
3: Sprakeloos. Dankjewel.
2: Jezus, wow. Dat was je snel, man.
1: Tjonge, jongen.
3: Dat ging wel lekker, ja.
2: Nou, ik zie, daar komt wat confetti de studio in. Ik zie dat je de felicitaties al hebt gekregen van Daan. Hij was wel snel, hè, Daan?
4: Ja, kansloos. ik weet niet hoe hij dat doet, na 80 uur voetbal kijken, maar...
2: Je kan je erbij neerleggen?
4: Ja, ja.
2: Oké. Okay. Je gaat niet helemaal met lege handen naar huis, want je krijgt een thuisblijverspakket ter waarde van 200 euro. De prijs wordt ook verzorgd door Jumbo Supermarkt. Ik wens jou daar ook veel plezier mee. Maar de 20.000 euro en de 5.000 euro aan boodschappen, die zijn van Mitchell. Van harte, man.
3: Ja, super, dankjewel. Ik vind het oprecht zonde voor Daan, want we hebben echt wel een hele mooie band opgebouwd. En ja, ik had het hem ook echt van harte gegund. Maar ja, als je in die finale staat, dan ga je er vol voor. En ja, geweldig.
2: Ik hoop dat onze bondscoach dezelfde instelling heeft als hij straks in de finale staat. Dat hij er ook vol voor gaat. Maar dat gaan we hem zo meteen vragen. In ieder geval, super sportieve kandidaten. Leuk dat jullie er waren. En een ongekende prestatie van jullie om zo lang naar voetbal te kunnen kijken. Dank jullie wel voor het meedoen. Mag ik nog één keer een applaus dansen aan onze kandidaten Mitchell en Daan? Yeah!

0: op 538. Danny California. Oké, mensen, het is 11 minuten voor 4. En een spannende finale hebben we achter de rug hier. Van het NK WK kijken. En het NK WK kijken, zo was het. En 20.000 euro is daar voor Mitchell om te gaan besteden. Lekker.
1: Zal hij lekker slapen vannacht?
0: Oh, man, man, man. Of hij is helemaal uit zijn ritme, dat hij geen ogen dicht doet. Dat kan ook natuurlijk nog. Goed. Wij hebben weer live muziek, dames en heren. Want we hebben een volle show vandaag. We ontvangen Elske de Mol.
2: Hallo.
0: Hallo Elske.
2: Hi.
0: Welkom, welkom.
2: Dankjewel.
0: Goed dat je er bent. Eindelijk hier een keer om je eigen liedje te zingen.
2: Ja, dat is ook leuk inderdaad. Nou, de vorige keer was ook heel leuk. Maar ja. nu een eigen liedje.
0: Toen hadden we uitgenodigd om een classic te doen, zeg maar. En dat deed je natuurlijk ook fantastisch. En, maar je hebt de single uit.
2: Dat klopt, ja. Ja,
0: waar ben je? Bent singles aan het opnemen? Of ben je met een album bezig? Of wat ben je aan het doen?
2: Nou, het idee was eigenlijk om überhaupt gewoon weer te gaan schrijven. Want dat was een tijdje geleden.
0: Waarom?
2: Waarom? Het leven, kinderen, ja. Oh. Dan is dat heel druk. En
0: is ook goede inspiratie, toch?
2: Of, ja, nee, dat is ook zo. Alleen, ik heb gemerkt dat je daar toch ook wel ruimte voor nodig hebt in je hoofd. En ja. Nou, die heb ik niet heel veel.
0: Nee, je wil niet als je druk bezig bent, hele mama!
2: Precies, want dat gebeurt, ja. Maar ik had mezelf voorgenomen om in december elke dag een liedje te schrijven.
0: Elke dag?
2: Ja. Ja, ook een goede maand gekozen, hè, vind je niet? December. Ja. Heel druk.
0: Maar lukt dat dan?
2: Ja, dat is wel gelukt, ja.
0: Wat knap, want ik bedoel, ja, je hoort ook wel eens dat ik moet wel inspiratie hebben. Dat moet
2: ik ik denk een beetje dat het een beetje hetzelfde is als je gaat sporten. Dan zeg je, ja, maar heb je wel motivatie? Ja, motivatie heb je natuurlijk niet, maar het is wel een beetje discipline, denk ik.
0: Het is toch gewoon gaan zitten en aan het werk gaan. Dus
2: en
0: eigenlijk.
2: Dat wil niet zeggen dat het altijd even goed is of dat het elke dag lukt. Maar dat je wel een soort van die spier een beetje aanzet.
0: Maar heb je dan voor elke dag iets in je hoofd waarover je wil schrijven? Heb je dan een thema of moet je dat dan ook nog verzinnen?
2: Nee, nou, het grappige is, als je dat doet, dan kan opeens alles een liedje worden. Dus dan kan ook het gesprek van de buurvrouw, dat je denkt, hé, nou, dat zou ook wel een liedje kunnen zijn. Dus je zet wel iets open. Tenminste, dat heb ik wel gemerkt. Ja. Dat alles een liedje kan zijn.
0: Maar hoeveel liedjes heb je daar uiteindelijk? Want ja, december heeft 31 dagen in principe.
2: Ja, nou, laten we zeggen, het zijn 31 ideeën.
0: Oh, maar ideeën.
2: Ja, goed. Ik vind niet dat alles een liedje is geworden. Maar, nee.
0: Maar wel grappig hoe dat zo werkt. Maar is dit een opmaat naar een album? Of zeg je, ik breng voorlopig gewoon singles uit? Want het is ook allemaal veranderd natuurlijk.
2: Ja, dat is inderdaad. Nou, mijn laatste album was inderdaad 10 jaar geleden. Dus dat misschien wordt het wel eens tijd.
0: Nou,
2: maar,
0: zou je wel zeggen, ja.
2: Laten we eerst gewoon een paar singles uitbrengen en misschien een EP of iets in die geest.
0: Even nog, hoe was het voor, het is al even weer geleden weer natuurlijk, maar je was hier toen vlak voordat je ging optreden voor de koning en de koningin.
2: Ja, klopt.
0: Hoe was het?
2: Ja, dat was heel leuk. Ja, kort hè, het Fries Volkslied duurt niet heel lang.
0: Nee, dat
2: dat was heel leuk en ik heb ze niet kunnen spreken, want zij moesten natuurlijk meteen door.
0: Ja. Dat is altijd wel, sta je te zingen en dan ben je halverwege.
2: Ja, maar ze waren heel lief, ze knikten en ze deden zo'n dankjewel. En toen liepen ze door.
0: Potverdorie, een knikje en een dankjewel. Nou, dat is toch, daar doe je het voor, hè?
2: Ja, ik vond het wel lief. Ze hadden ook gewoon door kunnen lopen en dacht,
0: dat kan niet. Als jij je komt aan in Friesland, dan word je verwelkomd door Elske Wal met het Friese volkslied. Kan je niet doorlopen, dat gaat natuurlijk niet.
2: Nee, dat was heel lief.
0: Goed, Cheer Perfume, zo heet de single. Op welke dag van december is die geschreven?
2: Wel vrij in het begin. Ik weet niet meer precies de dag. Maar,
0: en dit had niks met het gesprek met de buurvrouw te maken?
2: Nee, dit had wel gesprek met een vriendin te maken. Dit ging wel echt ergens over.
0: En waar ging het over dan?
2: Nou, zij had wel een crush, zeggen ze dat dan. Mm. Op een jongen, maar die wilde eigenlijk niet. En toen zei zij op een gegeven moment, nou, dan hou ik er ook mee op. En toen kwam hij steeds terug. En dat werd heel vervelend. Oh, maar ik zal je de details.
0: Ja, hard to get. Oh, ja. Wat is dat toch een moeizaam spel altijd.
2: Ja, toen zei ik flap eruit van, nou, dat is echt, daar kom je dus nooit meer van af. Net zoals goedkope parfum. En toen dacht ik, oh, nou, hey. Daar gaan we.
0: Zo werkt het dus.
2: Zo werkt dat dus.
0: En nu gaan we daarna luisteren, dames en heren, live in Evenzeco Cheap Perfume. Dit is Elske de Wal.

0: onwijs lekker liedje is het.
1: Dankjewel.
0: Elske, ben ik nog iets vergeten? Komt er nog iets aan? Een tour? Dingen, moeten we nog iets weten?
1: Nou, ja.
0: Of moeten we gewoon de socials in de gaten houden?
1: Ja, de socials. Dat is wel een goed idee.
0: Oké. Cheer Perfume is de nieuwe single. Kom snel terug, Elske.
1: Dankjewel, ga ik doen.
0: Altijd welkom. Elske de Wal, nieuwe single is uit. Cheer Perfume. Je hoorde hem net hier in Evers & Co. De laatste vrijdag van de maand alweer, de 29e op de kalender. We gaan zometeen de aftrap doen van de vrijdagmiddagborrel met het zangertje. En we ontvangen de bondscoach Ronald Koeman. Vragen voor hem kunnen naar onze app en dan zullen we ze zometeen voorleggen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Jumbo Juichjack.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: 538 Nieuws.
15: 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De noodverordening in Zandvoort wordt verlengd. De politie mag het hele weekend ingrijpen tegen overlast bij het strand. Gisteravond mochten agenten ook al mensen wegsturen die zonder reden bleven rondhangen. Dit weekend liep het helemaal uit de hand in Zandvoort. Werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen en er werden diefstallen gepleegd. In het Brabantse Herpen bij Os is een dode man gevonden in een sloot. De politie denkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Wordt gezocht naar een man die in de buurt werd gezien. Hij kan iets te maken hebben met de dood van het slachtoffer, maar hij kan ook gewoon iets hebben gezien. Het kabinet zei aan het begin van de corona dat Nederland goed was voorbereid op de crisis, maar waar dat op gebaseerd was, dat is niet duidelijk. Ook oud-zorgminister Bruno Bruins kon het vandaag niet uitleggen bij de parlementaire enquêtecommissie. En Franse hulpdiensten hebben hun handen vol aan bezoekers van tennistoernooi Roland Garros in Parijs. Ze worden bevangen door de hitte. Er waren tot nu toe 116 mensen die in de problemen kwamen en hulp nodig hadden. Jesper de Jong moet zo ook de hitte in. Hij staat in de derde ronde en speelt tegen de Rus Gatchanov. Het 538 weer. Het is drukkend warm met in het oosten en zuidoosten meerdere stevige buien met onweer, hagel en zware windstoten. Morgen geregeld zon en dan kan het 28 graden worden.
17: Dan de files, Kobus.
18: 76, het is druk. De drie met de meeste vertraging neem ik even door. A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 50 minuten. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, bijna 40 minuten. En de A28 Utrecht-Amersfoort voor Leusden-Zuid, een vertraging van bijna 40 minuten.
17: Ja, nou mensen, we hebben zometeen de aftrap van de vrijdagmiddagborrel met het zangetje, die komt eraan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Hikes. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hikes, werkschoenen. schoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen dit weekend...

0: goedemiddag.
1: Hallo Teun.
0: Hallo.
1: Goedemiddag in de kroeg beneden. Hoe is het daar?
0: Ja, hartstikke gezellig.
1: Maar het moet daar echt niet uit te houden zijn, zo warm. Dat kan haast niet anders.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Het is super gezellig. Dus
1: nou, dan gaat het natuurlijk om. Waar kom je vandaan, Teun?
0: Maarsen.
1: Maarsen, oh, dat is om de hoek natuurlijk. En wat is jouw repertoire doorgaans?
0: Nederlandstalig.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja, leuk, leuk. En treed je veel op?
0: Ja, heel veel.
1: Dit weekend, volle bak?
0: Ja, vanavond 3, morgen 3, zondag 3. Dus
1: Ja, kan het rijk worden echt niet tegengaan, hè? Wat vraagt die Kobus? Heb je het uitgezocht of niet?
2: Nee, ik kon het niet vinden. Wat vraag je, Teun, voor een half uurtje?
0: Ja, gezelligheid en leuke mensen.
1: Nou, kijk, dat is het enige juiste antwoord. Dat, heel goed, heel goed. Trap er nou niet in, inderdaad. De vraag nu is, waar ga je de vrijdagmiddag borrel mee aftrappen?
0: Met mijn nieuwe single genaamd Leven de Barvrouw.
1: Oké, je krijgt een minuut, dan gooien wij de deur dicht. Niks persoonlijks, maar dat weet je.
0: Dankjewel, superleuk.
1: Leven de Barvrouw, dames en heren, Teun Landsaat!
0: Zo, 5:08, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Leven de Barvrouw, daar gaan we.

even de barvrouw. Maar ja, de deur zit dicht. Ja, het is afgelopen. Het is een minuut. We moeten streng zijn, hè. Zo is het natuurlijk ook. Teun Landzaat was dat met de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Hiermee afgetrapt. 9 over 4. Goedemiddag. Hartelijk welkom.

0: En week 22 ligt achter ons. Wat een week. En Ronald?
1: Ja, vond je?
0: Ja, ik vond het spannend.
1: Ja, ik ook.
0: Heb jij goed geslapen de hele week?
1: Ik ben af en toe wel wakker geworden.
0: Waar ben jij wakker van geworden s'nachts?
1: Richting de uiteindelijke definitieve selectie.
0: Ja.
1: Dan had ik wel twee nachtjes dat ik...
0: Oh ja?
1: Rond een uur of half drie, kwart drie wakker werd. Dat ik dacht van... Wat moet ik nou? Die speler of die speler?
0: Jezus, ja, ja. Nou, daar moeten we het allemaal eens over hebben dan.
1: Ja. Want, ja, het maakt nou niet meer uit.
0: Je zit hier 5 minuten, je kijkt, dames en heren, bij ons vandaag Ronald Koeman. Ja, mag even voor. Je zit heel serieus te kijken al 5 minuten. Wat is er? Je zit om je heen te kijken.
1: Ja, omdat ik met jou nooit weet wat ik
0: kan
1: verwachten. Dus.
0: Ah, dat is niet waar.
1: Nee, ik ben voorbereid.
0: Je bent voorbereid op alles?
1: Op bijna alles.
0: Oké, maar niet op wat ik aan had vandaag, want dat is het eerste wat ik te horen krijg. Ik trek me netjes aan, wat heb jij nou aan?
1: Nou, ik hoorde het al op de radio dat...
2: Korte broek.
1: Dat je collega's er heel netjes in lange broek bij zaten. En jij blijkbaar... Maar ik heb het nu gezien, dus ja... Kom jij ook in beeld? Jullie komen toch ook live in beeld nu?
0: Ja, jij bent vol in beeld.
1: Maar
0: kijk,
1: okay,
0: als jij hier zit, kom ik niet in beeld. Dus dat is natuurlijk ook, dat snap je ook wel.
1: Okay.
0: Nee, maar alleen de bovenkant komt in beeld.
1: Oh ja, nou dan gaat het nog mee.
0: Dan gaat het nog wel.
1: Okay.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, ja, vind ik ook.
0: Maar was het... kan je daar echt van wakker liggen?
1: Ja. Ja, dat zijn keuzes die je moet maken die heel belangrijk zijn.
0: Ja.
1: En dan heb je nog wel eens een lichte twijfel. En dat doet je dan wakker maken.
0: Wat was je grootste twijfel?
1: Dat we... Eén, omdat we natuurlijk nog met spelers te maken hebben en hadden die nog niet veel gespeeld hadden. Die wel terug waren uit blessures. Jurjen Timber, Memphis, Justin Kluivert. Dat waren eigenlijk de drie wat je moest doen. En keuzes maken uiteindelijk van kies ik de Roon, kies ik niet voor Kees Smit, et cetera. En dat zijn moeilijke afwegingen. Maar uiteindelijk moet je de keuze maken.
0: Ja, is dan bijvoorbeeld zo'n Kees Smit waarvan je misschien op voorhand gedacht had... nou, die zou ik misschien wel mee willen nemen. Een jonge gast, die geef je misschien zo... Ook omdat je wat routine mist nu?
1: Nou, het is een eindtoernooi. Dus dan wil je het liefste spelers hebben die uit ervaring weten wat dat is.
0: Ja.
1: En die ook een rol accepteren, dat had hij absoluut ook gedaan natuurlijk. Als je niet speelt of niet begint. Maar je kijkt wel naar een stukje hiërarchie in je groep. En dan moeten keuzes gemaakt worden. En dat is dan heel moeilijk, maar nogmaals, dat was zo.
0: En met wie heb je het daar dan over?
1: Met de staf, met de assistenten.
0: Eerste?
1: Erwin, Ruud van Nistelrooy, Wim Jonk, Nigel de Jong als technische man binnen de KNVB. Dan overleg je en vraag je ook wel. Ik had... Virgil van Dijk natuurlijk als aanvoerder.
0: Bel je die daar ook over?
1: Ja, die bel ik wel. En meerdere jongens check ik wel hoe zij erin staan. En dat gooi je op een hoop. En dan maak je je eigen keuze.
0: Ja. En dan heb je dat gedaan. Dan is die beslissing gevallen. Je hebt de wereldkunde
1: gemaakt.
0: Dan
1: slaap je gewoon lekker door.
0: Ja, dan slaap je lekker door. Want dan komt namelijk het moment dat iedereen er wat van vindt natuurlijk.
1: Ja, maar dat wist ik en dat weet je. En dat is ook logisch, hè? Want als daar iemand anders zou zitten... dan had ik ook mijn eigen mening en je eigen favoriete speler. En,
0: ja.
1: En er zijn relaties tussen mensen die op tv komen en spelers. Dus ja, die vinden dan... En daar mogen ze ook iets van vinden. Dat is logisch, want als je uiteindelijk 26 selecteert... zal niet de hele wereld zeggen van dat zijn de 26 die ik ook zou selecteren.
0: Nee, en laat je dat koud?
1: Want als je daar nog verder iets van gaat vinden...
0: Want je weet als bondscoach ook natuurlijk hoe het gaat. Ik bedoel, gaat het straks goed, dan ben je natuurlijk de held. Gaat het niet goed, dan heb je de verkeerde keuzes gemaakt.
1: Ja, nee, dat is inherent aan ons vak en dat weet je. En daar deal ik al heel lang mee en dat is ook geen probleem.
0: Wel even leuk dat je begint over de staf, want er kwam hier nog een vraag binnen. Dat stuurt hier iemand, ik lees gewoon voor. Ik heb een vraag voor Ronald de Boer. Welke functie heeft je broer? Ik heb het idee dat hij er voor Piet Snot bij zit. Dat vraagt iemand, dat is niet mijn vraag, hè?
1: Nee.
0: Wat doet jouw broer precies?
1: Erwin is onderdeel van de staf, dat we heel veel dingen samen doen, maar... Primair analyseert hij de tegenstanders. Dat verwoordt hij. Daar zoekt hij beelden uit met verdere mensen binnen de scouting. En dat legt hij voor aan de spelers met beelden en tekst. En, okay. Dus dat is een onderdeel van zijn werk. Maar voor de rest bij trainingen, assisteren, oefeningen ook doen en erbij zijn. En...
0: Ze hebben allemaal wel verschillende taken. Dat overlap, of dat
1: jawel,
0: overlap misschien
1: jawel.
0: Een beetje.
1: Jawel, dat we doen qua trainingen. Dat de verantwoordelijkheid van de training is voor Wim Jonk. En daar assisteer ik ook in. Als we met groepen werken in een bepaalde training. En Erwin en Ruud van Nistelrooy. Patrick is voor de keepers, Patrick Lodewijks. Dus we doen alles samen. En uiteindelijk... En ik ben niet zo van wie is de eerste of de tweede of de derde assistant. Ja. Ik werk als geheel met technische staf.
0: Toch nog een Volendammer mee?
1: Ja. Eén is niet erg.
2: Maar van achter. Goed, tot zover het serieuze gedeelte. Wat voor muziek gaan we draaien vanmiddag, Ronald? Want ik weet dat jij een geweldige muzikale voorkeur hebt.
1: Ja, Nederlandstalig.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: Maakt nog iets uit? Of, moet ik gewoon maar met André Hazes beginnen?
1: Nou, dan mag je ook maar eindigen dan, hoor.
2: Ja, dat gaan we ook doen. Ik zoek even. Heb je nog een voorkeur? Hoe iets? Het is allemaal live, hè? Dus het gaat allemaal een beetje... We doen maar wat.
1: Nou, het nummer van Waarom vond ik wel heel mooi.
3: Maar waarom?
2: Waarom... Waarom? Nou kan ik die natuurlijk zo snel niet vinden. wacht even hoor. Je mag gewoon invullen hoor. Als je wat leuks te melden hebt, dan zoek ik ondertussen.
1: Nou, zeg maar niets meer.
2: Zeg maar niets meer.
3: Waarom zeg maar niets meer?
2: Waarom zeg maar niets meer?
0: Lekker profi, hè?
3: Ik ben al een feestbeest.
1: Het is
2: vrijdagmiddag.
1: 5:10. Dan moet allemaal nog beginnen.
2: Kijk eens.
1: Geweldig.
2: Dames en heren, André Hazes.

0: Dat zometeen.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e.

0: van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Pap, wat doe je?
2: Ik ben een vakantie aan het boeken.
1: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
2: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
1: Lekker!
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: 5 tot 8 in het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Kan ook wat hagel vallen. Morgen wordt het maximaal 28 graden. Iets minder warm dus. Oh, ik vind het nog genoeg.
1: Zo.
0: Dan de files.
2: Ja, ook genoeg. 76 in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. Ruim een uur vertraging. De andere kant op voor Zaltbommel een half uur. En de A50 Arnhem-Os voor de Takitusbrug een vertraging van ruim een half uur.
0: 5:02, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
3: Goedemiddag. In Rotterdam wordt gezocht naar 6 mensen die vannacht vernielingen hebben aangericht bij een moskee in Rotterdam. Waren op dat moment mensen binnen, die zijn erg geschrokken. De daders zijn met een taxi gevlucht. De parlementaire commissie die onderzoek doet naar de corona-aanpak heeft bekendgemaakt wie er volgende week worden verhoord. Het zijn oud-Tweede Kamervoorzitter Ghadia Ariep en Jaap van Dissel van het RIVM. En Zandvoort wil voorkomen dat het weer uit de hand loopt bij het strand. De politie mag het hele weekend mensen wegsturen die er niet horen. Met Pinksteren werd iemand met een parasol in het gezicht geslagen.
0: Oh, dat is...
3: Daar zijn ze niet voor, hè?
0: Daar zijn ze niet voor, hoor.
3: Nee.
0: Nog andere dingetjes van afgelopen
3: week. De Tweede Kamer wil dat de WK-duels van Oranje gratis kunnen worden uitgezonden op schermen in kroegen en op terrassen.
0: Ja.
3: Tot nu toe rekende de NOS daar altijd toch aardig wat geld voor. Voor het laten zien van de voetbalbeelden. Als er niet meer dan 5000 mensen bij zijn, zou dat gratis moeten zijn, vindt een ruime meerderheid. Dus dat moet geteld gaan worden.
0: Oh ja, natuurlijk, ja.
3: Ja. Matthijs van Nieuwkerk keert na 4 jaar terug op televisie. De presentator gaat samen met zangeres Shirma Roes een muzikaal programma maken over Aretha Franklin. Het tweetal reist door de VS langs de plekken die belangrijk waren voor The Queen of Soul.
0: The Queen of Soul, ja.
3: Queen of Soul natuurlijk.
0: Daar weet Shirma wel het een en ander van.
3: Ja.
0: Die hebben we hier nog nooit gehad in de show, toch, Shirma? Nee.
1: Shirma Rouse.
0: Shirma
1: Rouse, ja. Oh, Rouse. Helemaal in het begin, toch, een keer, met de ladies of zo. Was hij daar niet bij?
0: Tweede
1: was Shirma daarbij? Ja? Ja, ik weet niet meer.
0: Maar die kunnen we wel een keer uitnodigen.
1: Ja, zo.
0: Dat is hartstikke leuk. Ja, ja, nog meer, Henk.
3: En de grasmat in het Philipsstadion is door de aanvoerders van de Eredivisieclubs gekozen tot de beste van Nederland.
0: Oh.
3: De Kuip, die de verkiezing 11 jaar op rij wist te winnen, is daarmee van de troon gestoten. Ajax staat 3e op de lijst. Telstar staat onderaan.
0: Oh, dat, Ronald. Nou, dat zou je ook net zien dat dat nu weer moet gebeuren. Telstar staat onderaan. Maar kun je dit bevestigen? Is bij PSV het veld altijd goed in het Philipsstadion?
4: Wij zijn toen onze laatste interland Ecuador in maart waren we in het Philipsstadion PSV dus. En dat was zeer goed het veld.
0: Ja?
4: Ja.
0: Welk stadion ben jij het liefst? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig om.
4: Ja, ik denk dat het meest comfortabele stadion is de Arena van Ajax.
0: Qua moderne faciliteiten.
4: Ja. De voetbalsfeer, de echte voetbalsfeer, vind ik nog steeds in de Kuip.
0: Ja.
4: Maar PSV-stadion is, vind ik ook een geweldig stadion om te spelen.
0: Iedereen tevreden gehouden.
4: Ja.
0: Ja. Diplomatie. Maar wat is dat met Telstar?
4: Het stadion bij Volendam is ook heel gezellig.
0: Je wil ook nog wat positiefs over Volendam zeggen.
4: Ja,
0: even dat Telstar. Was het ook een dingetje, hè, dat Telstar afgelopen. Dat heeft even niks met het Nederlands elftal te maken.
4: Nee.
0: Maar
4: nee.
0: Hoe heb je dat beleefd? Die laatste wedstrijd met name.
4: Vol met spanning.
0: Heb je wel gekeken?
4: Ik heb niet helemaal gekeken. Een beetje af en toe de momenten. En mijn telefoon ver weggelegd. Want dan gaat iedereen je app afleiden. Maar een stuk spanning. Want, en dat heb ik vaker gezegd. De positie van keeper is wel dusdanig cruciaal. En wij voetballers vinden altijd maar dat de keeper iets meer had kunnen doen als hij een doelpunt tegenkrijgt.
0: Ja.
4: En, maar ik heb het eerder gezegd. Telstar heeft het echt bizar goed gedaan.
0: Ja.
4: En mijn zoon junior heeft het ook geweldig gedaan. En dat hij dan ook nog een penalty kan en mag en moet
0: wist
4: nemen.
0: Jij dat hij dat zou... Dat hij
4: nou, ik,
0: de
4: wist
0: lijst
4: dat hij, ik wist dat hij nummer 1 was op de lijst. Want ze hadden eerder 2 penalties gemist. En, dus hij zat al weken te wachten van... pap, we krijgen maar geen penalty. Ik zeg, nou ja, dan moet je geduld hebben. En dan is het ook bizar dat het een moment is... dat het zo belangrijk is op basis van... of dat Volendam of Telstar nog in de play-offs moet spelen. En gelukkig schoot hij hem heel goed binnen.
0: Maar dat je dat op zo'n moment ook durft. Want ja, mis je de penalty. En dan ben je op dat moment als keeper. Als speler kan je een penalty. Maar als keeper.
4: Ja,
0: dan ben je dus slim. Maar hij werd de held.
4: Maar ze hadden ook wel getraind. Als hij hem zou nemen. Hoe dan de verdedigers zouden staan. En waar zouden staan. En dus desnoods gewoon direct een overtreding maken. Als de keeper hem pakt.
0: Ja.
4: En die wil hem uittrappen. Dan moet je zorgen dat je een overtreding maakt. Dat junior alsnog genoeg tijd heeft om terug te komen.
0: Ja. Ja.
4: Maar dat is ook wel de kracht van Telstar geweest. Dat ze heel veel gedurfd hebben in de manier van spelen. En dus ook op zo'n moment de trainer, dat hij dan toch zegt van... ik laat de keeper de penalty nemen.
0: Ja, dus je hebt alles terug moeten kijken eigenlijk.
4: Ja, niet alles, maar...
0: Ja, het belangrijkste wel, de penalty.
4: Ja,
0: de penalty heb je gezegd. Ja, geweldig. We praten zo meteen verder met Ronald Koeman, de bondscoach. Het is de grote uitzwaai-interview vandaag, dames en heren. Want ze gaan bijna op pad, hè. En een spannend WK komt eraan. Iedereen verheugt zich erop. Het is 538 with Years and Years.

0: Alex Warren en Fever Dream. Dit is Evers & Co. Met vandaag Ronald Koeman bij ons, die helemaal klaar is voor het WK. Tenminste, dat hoop ik.
1: Ja, dat...
0: Dat hoop jij ook.
1: Daar ben ik klaar voor.
0: Wat is het programma nu? Want wanneer komen de spelers binnen? En wanneer ga je zelf naar Zeist?
1: Ik ga zelf met de staf morgen rond 12 uur.
0: Ja.
1: En de spelers komen om 8 uur.
0: Morgen al?
1: In de avond, ja.
0: En dan, hoe ziet het programma voor de komende dagen er een beetje uit? Weet je het uit je hoofd?
1: Dan hebben we een openbare training op zondag. En we hebben nog zondagmiddag met een barbecue family day. De families van de spelers,
0: ja,
1: de families van de staf, de kinderen, et cetera, hebben een leuk samen zijn op zondagmiddag na de training.
0: Ja.
1: En dan maandag trainen, dinsdag trainen, woensdag spelen we tegen Algerije. En dan gaat iedereen kan naar huis om daar nog de nacht door te brengen. En,
0: waarom lach je daar zo bij?
1: Nee, jij lacht.
0: Ja, zeker.
1: Dus dan moet ik ook lachen.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: En dan gaan we donderdag vliegen tegen de middag naar New York.
0: Oh, oké. En hebben jullie, gaan jullie met een eigen vliegtuig? Of mogen jullie aansluiten bij de...
1: Ja, nee, we gaan met een eigen toestel.
0: Eigen toestel?
1: Ja.
0: Oh, dat is lekker. En mogen we allemaal business class zitten? Of, ja, nee, dat is toch...
1: Als ik het goed begrijp, is de helft van de stoelen is allemaal business class stoelen.
0: En is dat dan loodjes trekken wie de...
1: Nee. Dat is altijd vast de technische staf, medische staf. spelers natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan is ons verteld om niet te gaan slapen. Om zo lang mogelijk wakker te blijven.
0: Oh ja.
1: En dan gewoon... als we in New York zijn. Want het is daar, dacht ik, 6 uur laat. Vroeger, sorry.
0: Ja. Ja.
1: En dan gewoon, zeg maar, hun tijd om 10 uur te gaan slapen.
0: Want je gaat in New York spelen jullie nog een
1: Wij spelen op 8 juni nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.
0: Ja.
1: 2 wedstrijden eigenlijk. We spelen ook met de jongens die niet gespeeld hebben. En ook nog daarna, direct na de eerste wedstrijd. Zodat iedereen echt wel... een behoorlijk aantal minuten gespeeld heeft. Ook gezien de warmte, wat iets meer zal zijn. Vandaag niet. Want het is bij ons natuurlijk in Nederland ook behoorlijk warm. Ja. Maar dat is een beetje de bewuste opbouw richting het toernooi.
0: En hoe, want jullie zitten in Kansas City, daar is het ook knijt warm volgens mij. Neemt jullie medische staf daar dan nog speciale maatregelen voor? Dat je er rekening houdt met voeding? Of gaat er een kok mee bijvoorbeeld?
1: Ja, drie.
0: Eén voor jou en...
1: Nou, nee, dat niet. Voor iedereen. Voor iedereen.
0: Oh, dus, en dat is... maar want met die warmte, daar moet je natuurlijk wel... Ja, daar moet je op inspelen. Hoe doen jullie dat?
1: Eigenlijk is al door de medische staf al een aantal weken gezegd... naar de spelers toe... als je traint, ga daarna in de sauna. En geen ijsbaden meer.
0: Sauna?
1: Ja, je lichaam moet aan hitte wennen.
0: Ja.
1: En dat kun je in 2 à 3 weken kun je dat voor elkaar krijgen. Dus ook in die dagen afgelopen, zeg maar deze week... waarin we met weinig spelers trainen die al eerder gestopt waren met de competitie... hebben getraind en direct zijn die ook in een sauna gaan zitten.
0: Oké. Okay.
1: En dat gaan we zo volhouden tot aan de eerste wedstrijd.
0: Ja. Hebben jullie, er komt een vraag binnen, iemand die vraagt of jullie met het hele elftal... hebben jullie een groepsapp? Dat is natuurlijk tegenwoordig dat iedereen heeft dat.
1: Nee, de spelers hebben die met elkaar.
0: Ja.
1: En daar zit ik, of een andere trainer zit daar niet in... En wij met de staf hebben ook een app samen.
0: Maar niet één met z'n allen. Dus de spelers kunnen alles en nog wat bespreken over jullie. En
1: andersom ook.
0: Ja, en andersom. En dat gebeurt ook, neem ik aan.
1: Dat zal best wel eens gebeuren, ja.
0: Ja, ja. Heb jij nog contact gehad met Memphis Depay? Want hij heeft hij gevoetbald of niet?
1: Ja, hij heeft 1-11 gespeeld. Woensdag nacht. En als het goed is, is hij inmiddels in Nederland.
0: Oké. Okay. En wat is jouw... kun je er iets over zeggen? Heb je hem gesproken erover?
1: Nou, ik heb hem gesproken natuurlijk. En ja, het is afwachten. Je kunt afgaan op de berichten van de speler zelf. Op de berichten van de clubs. De data's die we ook krijgen van de clubs. Maar ja, we gaan het zelf zien.
0: Ja.
1: En hij is nog niet 100%. Dat kan ook niet als je lang niet gespeeld hebt. Dus we gaan kijken hoe we die opbouw met hem gaan doen.
0: Ja. En jij kiest dan toch voor iemand als Depay... waarvan je denkt van nou, in die komende 2 weken kan hij nog wel zover komen... in tegenstelling tot bijvoorbeeld iemand als Frimpong... die ook geblesseerd is, misschien ook kantje boord was... En jij denkt dat hij niet in zoveel mate kan herstellen... dat hij er ook bij zou kunnen zijn?
1: Ja, maar dat ligt ook aan posities... hoe de concurrentie op bepaalde posities is.
0: Ah.
1: En die is wat hoger op de een dan de ander. En dus En dat geldt voor Memphis, dat geldt voor Justin Kluivert. Dat geldt ook voor Jurrien Timber, die nog niet zeker is. Morgenavond is de Champions League finale, of hij daarbij zal zijn.
0: Hij is wel mee, maar
1: hij is mee, ja.
0: Maar je weet niet of hij gaat spelen.
1: Hij heeft een aantal dagen wel volledig getraind. Dus het lijkt me sterk dat hij vanaf het begin gaat spelen. Ja. Maar misschien krijgt hij minuten en dat zal voor ons zeer positief zijn.
0: Ja, dat vroeg ik me af als bondscoach zijnde. Hoe kijk je daarnaar? Ben je blij als hij minuten krijgt? Of heb je zoiets van, nou, ik zou voor mij beter uitkomen als je hem aan de kant houdt, voor de zekerheid?
1: Nee, ik zou zeggen dan als hij minuten krijgt. Want dat gaat met een oké van de medische staf. Het is niet zo dat ze al risico's nemen dat kan. En dan is het beter dat hij minuten gaat krijgen.
0: Ja. Het is wel een lekker voetbal inhoudelijk, vind je niet?
1: Ja, ja.
0: Valt het mee tot nu toe? Of?
1: Ja, dat valt me zeker mee.
0: Oké. We gaan weer muziek maken, dames en heren. En we gaan Nederlandstalig doen, want daar hou jij van. Dus speciaal voor jou, Ronald, hebben we hier vanmiddag Tino Maarten!
2: Goedemiddag.
0: Hallo Tino, goedemiddag.
2: Hey.
0: Leuk. Ben je ook helemaal klaar voor het WK? Of ben je niet zo'n voetballiefhebber?
2: Nou, het begint te leven, hè? Het begint te leven.
0: Dat is het en, ook, hè?
2: Als ik zo bij jou... Ik was net even bij jou boven.
0: Ja.
2: En dan zie ik al die versiering en dingen. En dan denk ik, ja, hé jongens, het gaat weer beginnen.
0: Het is zover. Het begint te kriebelen gewoon. Ja. Zo langzamerhand begint de oranje koorts te komen. Dus ook wel een beetje bij jou.
2: Ja.
0: Dat is goed om te weten. Hoe is het met je?
2: Het gaat goed.
0: Ja, ben je druk met van alles?
2: Ik heb vandaag een drukke dag. En ik heb een druk weekend. Dus eigenlijk om dan hier in de middag even lekker te beginnen bij jou. Live met de band. Dat is wel een lekker begin.
0: Dat vinden wij ook. En, want je hebt een nieuwe single uit. Daar gaan wij graag naar luisteren. En de vraag is, ben jij zover?
2: Ik ben zover. Ik sta er.
0: Dames en heren, live in Everse Co. Hier is Tino Maarten, jong en dom.
2: Joho!

0: gaat het?
1: Zo!
0: Ja, lekker hoor.
1: Nou, ik heb beneden de airco uitgezet.
0: Dat hebben wij hier ook gedaan inmiddels.
1: Het is, maar ik ga hem weer gauw aanzetten.
0: Het is wat warmer geworden, inderdaad. Nou, Tino Martin is bij ons. Gaat straks nog een keer horen hier zo.
1: Yes, tot straks.
0: En Ronald Koeman, vragen kunnen naar onze app. Zullen we zo meteen voorleggen aan de bondscoach, mensen. In het volgende uur dus is het laatste uur met dan straks de afsluiting van Tino. De grote finale. En zoals net gehoord en gezegd, we zijn bezig met het grote uitzwaai-interview. Dus dat gaat zo verder.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50 en alle

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: 538 Nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Bij een moskee in Rotterdam zijn vannacht vernielingen aangericht. De politie denkt door 6 mensen die dronken waren. Ze zijn gevlucht met een taxi. Ze zouden op bewakingsbeelden staan. De moskee doet aangifte van vernielingen en heeft de steun van burgemeester Schouten. Zij vindt het verschrikkelijk. Jaap van Dissel, die vroeger bij het RIVM werkte, moet volgende week voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnen over de coronacrisis. Ook oud-Kamervoorzitter Ghadia Ariep wordt dan verhoord. Vandaag werd gesproken met oud-zorgminister Bruno Bruins. Hij vond het in 2020 niet nodig om het carnaval te cancelen. In Zandvoort willen ze een herhaling van het Pinksterweekend voorkomen. Groepen jongeren intimideerden mensen, ook personeel van Strand Twente. De politie mag nu het hele weekend mensen wegsturen die niks te zoeken hebben bij het strand. Gisteravond mocht dat ook al, toen bleef het rustig. En bij een 70-jarige Fransman zijn bij toeval 42 dode katten gevonden. Die lagen opgeslagen in de diepvriezer en een koelkast. De man werd gearresteerd en verklaarde de dieren geen kwaad te hebben gedaan. Onderzoek wijst uit dat er geen sporen van geweld waren en dat de katten pas na hun dood in de vriezer waren gelegd. Waarom de man dat allemaal heeft gedaan, is niet bekend. Het 538 weer. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen, ook met hagel. Morgen wordt het met maximaal 28 graden iets minder warm.
5: Nou, ik vind het nog steeds lekker, hè?
4: Warm genoeg, hè?
5: Jacob, is dan een drukke vrijdagmiddagspit.
6: Ja, inderdaad, 72 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor de Martinus-Nijhoffbrug door een ongeluk. Ruim 1,5 uur vertraging op diezelfde weg, maar dan de andere kant op voor Zaltbommel, 40 minuten. En de A50 Arnhem-Oss voor de Takietersbrug, een vertraging van bijna 50 minuten.
7: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: en New Sensation. Goedemiddag, welkom bij Evers & Co. Laatste uur alweer, mensen. En dan is het weekend daar. Ach, is het voor menigeen misschien al weekend. Het regent buiten. Ja, nou zit ik hier met mijn korte broek. 20 graden. Kippenvel op mijn benen, echt niet te geloven. Maar goed, het WK komt eraan, mensen. We hebben hier vandaag het grote uitzwaai-interview. Nou, je bent nog niet helemaal weg, hè?
1: Nee, nog.
0: Er komen nog een paar dingen aan. Er komt toch. Ja, we hadden het net even over de openbare training. Dan vraagt hier iemand hoe laat is die. Maar die is niet voor iedereen toegankelijk, toch?
1: Nee, dat is volgens mij via de KNVB al gecommuniceerd. En daar kunnen niet iedereen maar bij. Het kan ook niet. Het is ook niet zo dat je daarheen gaat en de training kan kijken.
0: Oh.
1: Het zijn allemaal kaartjes die al, of mensen die al gemaild hebben naar de KNVB en daarbij willen of op dat moment kunnen zijn. En,
0: ja.
1: Dus het is niet zo dat het. Want het is maar. Het is niet in een heel groot stadion.
2: Geen Project X, zeg
1: nee,
2: maar.
1: Nee,
0: dat moeten we niet hebben. Dat is allemaal voor de deur. En dan gaat het terug. Jullie hebben nog een familiedag. Hoe doe je dat als je straks in Amerika zit? En, want het kan zomaar zijn dat je daar lang zit. Laten we het hopen in ieder geval.
1: Ja.
0: Hoe komt er dan nog familie over? Ja, of wordt er dan een soort dag ingelast? Of hoe werkt dat?
1: Ja, eigenlijk na iedere wedstrijd doen we dat. We spelen de eerste wedstrijd in Dallas. Dan overnachten we in Dallas. En doen we daar de volgende dag de familiedag. En in Houston spelen we, dacht ik, om 12 uur 's middags. Dus dan kunnen we terugvliegen naar Kansas City. En dan de dag na de wedstrijd wederom. De familiedag en ook na de derde. Die dan in Kansas City zelf is.
0: Ja.
1: Dus de drie groepswedstrijden hebben we iedere dag. De dag na de wedstrijd. Na de uitlooptraining. De familiedag, middag, avond.
0: Is dat belangrijk?
1: Ja, is belangrijk. Want wat je wil is dat ook het contact met het thuisfront. En in principe, wat ik begrijp, gaan er toch veel families van de spelers die kant op.
0: Ja.
1: Dus dan is het wel prettig en leuk dat ze de kinderen toch een aantal momenten kunnen zien. En de familie. Dus ja, je zit zo lang bij elkaar. Dus je moet ook, en dat heb ik ook wel geleerd, je moet ook zorgen dat het leuk blijft. En natuurlijk is het leuk als je wint. Maar daaromheen kun je ook nog veel doen dat je gewoon de goede sfeer erin houdt.
0: Heb je het zelf altijd leuk gehad op de EK's en de WK's die je gespeeld hebt? Waren er vier in totaal, hè, vanaf 88?
1: Ja, bijna op alle wel. Behalve in 90 ooit in Italië.
0: Dat was toen met het gedoe over de trainer?
1: Ja, dat was niet leuk.
0: Wat? Nee, wat was...
1: Ja. Nee, toen hield ik nog een dagboek bij.
0: Oeh.
1: En dat was toen voor een krant. En ik sloot iedere avond af de dag met... Ik zou het niet erg vinden als het morgen afgelopen
0: is. Dat meen je niet?
1: Ja, dat was vanaf het eerste minuut in de voorbereiding. Was niet allemaal top geregeld. Het was ook bloedheet, want we zaten op... We zaten in Palermo, Sicilië speelden we, Sardinië speelden we. En de sfeer en onderling. Gullit als aanvoerder met de Telegraaf. Michels als, op dat moment als directeur binnen de KNVB. Met het Algemeen Dagblad. En het was constant, was de wrijving. Dus dat was absoluut niet leuk.
0: Oh my god. Dat is
1: en het was binnen de lijn ook slecht.
0: Dus dan zie je toch hoe belangrijk het is om een hechte groep te hebben ook.
1: Ja,
0: maar dit had natuurlijk, want dit is 1990. Ik dacht dat er binnenkort zelfs een documentaire over is. Of dat
1: nee, dit is over 94.
0: Oh, dit is over 94. Maar dit was waar Michels besloot dat
1: Cruijff niet de coach werd.
0: En dat dus wilden jullie allemaal? Of waren er twee kampen in het team?
1: Nou, het grootste deel wilde Cruijff. En een aantal andere jongens die vonden Beenhakker prima. Maar het grootste gedeelte en de belangrijkste spelers, laat ik het zo zeggen, wilde Cruijff.
0: Jij ook?
1: Ja.
0: Ja. Hoe was het? Jij hebt natuurlijk lang met Cruijff gewerkt. Je hebt niet met hem gespeeld, hè? Want jij ging weg toen jij bij Ajax kwam, toch?
1: Ja. Ik heb alleen tegen Johan Cruijff een keer gespeeld.
0: Toen hij bij Feyenoord speelde. Maar hij ging dit jaar naar Feyenoord, toch?
1: Ja, hij bij Feyenoord, ik bij Ajax. Maar daarvoor al, toen ik bij FC Groningen het eerste speelde, toen speelde Johan nog bij Ajax.
0: Ja. En hoe was dat later als trainer? Want jullie waren eigenlijk heel goed samen, toch?
1: Ja, maar dat kon hij heel goed scheiden.
0: Ja?
1: Ja, het was niet dat hij dan dacht van... ik zal hem ietsje minder hard aanpakken als het nodig is. Of minder kritisch zijn. Nee, juist werd dat meer.
0: Ja, was dat...
1: Maar ik vond ook wel weer bewonderenswaardig van hem. Op het moment dat hij thuis kwam, was hij ook thuis. En was hij ook een familieman. En leek het of alle voetbal van hem afgegleden was. En dat vond ik altijd wel heel mooi en goed om te zien.
0: Maar gewoon in het veld en in het werk kon hij gewoon ook naar jou toe... gewoon
1: keihard.
0: Heb jij dat ook?
1: Ja, ik kan het ook wel hebben. Alleen ik denk dat ik nog iets meer op dat soort momenten ook wel menselijk ben. Ja? Maar ik ben niet iemand met heel veel woorden. Maar ik zeg wel waar het op staat.
0: Juist. Was het leuk om met Cruijff op... Want jullie gingen op trainingskamp. Daar kwamen jullie altijd. Hier gingen jullie in Drenthe toch trainen, ja. Of niet? Met de Barcelona?
1: Odoren.
0: In Odoren?
1: Ja.
0: Met het grote Barcelona?
1: Met het grote Barcelona.
0: Maar dan moet er zo'n hele dorp in Reppenroer zijn. Ja. Daar staat het grote Barcelona gewoon.
1: We trainen bij Valtermond.
0: Valtermond, ja. Ik heb een M op school gezet. Er kwamen allemaal mensen uit Odoren en Valtermond. Daar ken ik het van.
1: Ja, ja.
0: Maar dat was de club met... Ja, wie zaten er allemaal in toen het in?
1: Stoikov, Laudrup, Baquero, Guardiola, Bekiristein. Romario kwam later, maar die...
0: Dat was toch een keer wat met Romario?
1: Ja, het WK in 94, toen won Brazilië. Wij verloren met Nederland in de kwartfinale toen van Brazilië. En uiteindelijk won Romario, mede door Romario, won Brazilië de wereldtitel. En dus het seizoen daarna... Toen moest hij zich melden na een aantal weken. En toen trainden wij wederom in Valtermond. En Romario kwam niet opdagen. En we zagen wel iedere dag fotootjes in de Spaanse krantjes. Dat hij op de playa, het strand van Rio, voetvolley aan het spelen was. En wij liepen ons het apenzuur in de ochtend. En hij was nog, ja. Hij vond dat hij iets later mocht komen.
0: Oh, dat vond hij, ja. Ik had ook een verhaal gehoord, maar dat was volgens mij dan niet bij jou. Of dat Romario inderdaad ook naar huis wilde voor een paar weken. En dat Cruijff toen gezegd had van... als jij 3 doelpunten maakt, dan krijg je 2 weken vrij. Toen had hij er 2 gemaakt, toen heeft hij hem gewisseld. Dat was niet in jouw tijd, of...
1: Dit verhaal
0: ken je niet.
1: In ieder geval kan ik mij dat niet...
0: Nee, ik weet ook niet waar dit vandaan komt. Nee. Maar goed, dat is natuurlijk ook in de voetballerij. Hè. Verhalen worden zo overal natuurlijk...
1: Ja, ze worden steeds groter.
0: Mooier en kleurrijker.
1: Ja, geweldig.
0: Geweldig. Dames en heren, week 22 ligt achter ons. Wat was er met de paus?
2: De paus die heeft de eerste elektrische Ferrari heeft ingezeten. De Ferrari Lucci.
0: Ja, ik zag het op tv, maar ik kon me ook eigenlijk niet geloven. Maar het is een hele moderne paus, hè?
2: Ja, absoluut.
0: En Matthijs van Nieuwkerk, daar was ook nieuws over. Want die komt terug op televisie. Gaat een programma doen met Shemma Rouse voor SBS.
2: Ja, gaat hij naar Amerika toe.
0: Ja, mensen. Matthijs terug op tv.

0: Marcus & Co. Met straks nog Tino Martin. Die de afsluiter gaat doen. En zo meteen nog even wat. En, inmiddels is jouw vrouw Ronald aangeschoven.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar ik hoef dat niet via een omweg te doen. Bartina, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Wat leuk dat je mee bent.
2: Ja, hè?
0: Ja, gezellig.
2: Ja, ik ben zoveel mogelijk bij mijn man.
0: Nee, maar dat snap ik. Hoe lang denk je ongeveer dat je moet missen straks?
2: 6 weken.
0: 6 weken ga je gewoon vanuit.
2: Dat is alweer lang geleden, dus...
0: Ja, ja. Hoe is het met je? Dat ik daarmee beginnen?
2: Ja, eigenlijk wel oké.
0: Ja? Goed zo. Je ziet er
2: altijd
0: goed uit.
2: Wel, dankjewel.
0: Goed dat je hier even, bent. En ik snap het, want je pakt natuurlijk nu even nog zoveel mogelijk uurtjes uit. Ik denk dat het hele team dat natuurlijk doet, want jullie gaan straks lang op pad.
2: Ja, maar zij gaan denk ik allemaal wel mee. En ik, door mijn hele situatie, kan natuurlijk niet 6 weken naar Amerika.
0: Nee.
2: Dus daarom wil ik nu nog even lekker van hem genieten.
0: Ja, is het wel genieten van hem nu in deze periode?
2: Ja.
0: Hoe is die nou zo vlak van tevoren? Want hij vertelde net, hij heeft 2 weken wakker geleden.
2: Prikt
0: hij dan in je rug of niet?
2: Het ergste hebben we gehad, want het was hij zelfs 's nachts dat hij uit bed ging en in de woonkamer gaat zitten. Dat heeft hij nog nooit gedaan.
0: Echt waar?
2: Omdat hij dan aan het prakkeseren is. En maar hij laat mij altijd wel lekker slapen.
0: Ja, niet van, Martin, wat moet ik met die vriend?
2: Nee, hij vraagt mij nooit wat.
0: En die Kees Smit, wat moet ik daar nou mee?
2: Nee.
0: Dat doet hij niet.
2: Nee, daar bemoei ik me ook niet mee. Vindt hij ook fijn. Hij houdt niet van een vrouw die zich er heel erg mee gaat bemoeien.
0: Nee. Kijk hem lachen. Hij denkt, oh mijn god, ik ben nu aan de goden overgeleverd.
3: goede handen.
0: Martien, jij hebt best wel natuurlijk ook al wat EK's en WK's meegemaakt. Hoe is dat? Want,
2: geweldig.
0: Ja, maar kun je kijken? Zoals nu,
2: Ja, tuurlijk.
0: Jawel.
2: En nu, toen was hij spelen natuurlijk. Daar heb ik ook heel veel zitten kletsen en heel veel doelpunten gemist. dat was in die tijd. Nu ben ik wel wat fanatieker in voetbal. En omdat hij de trainer is. Dus meer verantwoording. En,
0: Maar je kunt de spanning, die kun je wel aan.
2: In het stadion is het beter dan op de televisie. Dat vind ik veel spannender op televisie.
0: Ja, nou,
2: af en toe dan loop ik even weg.
0: Dat wil ik zeggen, je kan er natuurlijk even bij weglopen.
2: Ja.
0: Maar is hij nu deze week, is hij dan echt anders dan... Want het was echt een spannende week voor hem. Hij heeft veel zitten dubben. En als je gewoon daar ook toch van wakker ligt en je raadt eruit... dan zegt dat natuurlijk genoeg. Dus hij is echt anders zo vlak voor zo'n groot toernooi.
2: Ja, echt. Dat zegt hij ook. Van, laat mij nou maar even in mijn bubbel. En ik zie dat hij dan het liefst ook alleen is op zijn kantoor. En dan laat ik hem ook. Maar nu is hij weer helemaal relaxed.
0: Oh, gelukkig maar.
2: Ja, gelukkig.
0: En hoe was dat als speler?
2: Oh, heel anders.
0: Ja?
2: Ja, dat is totaal anders. Want dan ben je met een grote groep en dan maakt het allemaal wat minder uit. Hij is de big boss, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, je bent...
2: Hij krijgt alle kritiek en hij...
0: En alle lof als wereldkampioen worden.
2: En alle lof als wereldkampioen worden.
0: Ja. Kunnen we wereldkampioen worden?
3: Alles kan.
0: Ja.
3: Maar je moet er wel in geloven.
0: Dat doe jij, neem ik aan.
3: En dan... heb je momenten tijdens zo'n toernooi nodig dat het even mee zit.
0: Ja.
3: En wij hebben periodes gehad, de laatste periode niet. Hebben we vaak het niet kunnen redden tegen echte grote landen. Maar daarvoor wel. En het vertrouwen is aanwezig bij mij, bij de staf, bij de spelers... dat we ver kunnen komen.
0: Ja. Heb je dan nog veel contact met mensen uit het team? Met andere dames?
2: Ja, Mickey.
0: Oh ja.
2: Ik heb af en toe contact met Ronald's elftal leidster, zeg je dan?
3: Brecht Kramer.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: En de voorzitter van de KVB ook leuk.
0: Ja. Hebben jullie wel dagelijks contact? Straks als je daar in Amerika zit?
2: Wij met elkaar?
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Nou, ik merk wel als hij druk is, dan is het ook goed. Prima.
3: Tijdverschil?
2: Tijdverschil. Dus, dat is niet zo erg.
3: Iedere dag altijd even contact.
0: Ja, ja. Maar hoe vaak heb jij opnieuw een huis moeten inrichten, Martina? Want je bent natuurlijk je hele leven achter hem aangewandeld. Ronald denkt nu, ga deze weg niet in, alsjeblieft.
2: Ik denk een stuk of 20, 21 keer.
0: Mijn god.
3: Zo.
2: Ik vind het nog steeds leuk.
0: Ja, meen je dat?
2: Ja. Ik had eigenlijk makelaar moeten worden.
0: Ja. maar wat hierna, Ronald? Weet je, ben je daar al een beslissing over genomen?
3: Nee. Dat laat ik afwegen. Hoe het met Bartina gaat.
0: Ja.
3: En twee, hoe dit WK verloopt. En wat de KNVB wil. En uiteindelijk wat ik wil.
0: Ja. Ik vraag nu even aan Bartina. Waar zou je nog naartoe willen?
2: Om te verhuizen?
0: Ja.
2: Nou, ik vind wel een beetje in de voetbalwereld is het wel een beetje klaar voor mij.
0: Ja?
2: Dat heb ik ook eigenlijk. Ik denk dat dit wel voor mijn gevoel is dit een beetje het laatste. Ik wil nu ook nog. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
0: Ja.
2: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken.
0: Ja.
2: Naar de EK.
3: Naar de WK.
0: Ja, dat maakt niet uit. Ik kan het ook wel eens door elkaar maken. Ja,
3: het volgende EK is over 2 jaar dus.
0: Maar ja, de vraag is even, ben jij daar dan nog de...
3: Dat blijft nog steeds de vraag.
0: Dat blijft nog steeds. Maar je hebt ook niet voor jezelf al een beslissing genomen?
3: Nee, niet definitief.
0: Oké. Ik ga eens even kijken of Tino eigenlijk klaar is, beneden.
1: Hallo, met
0: ja? Ja, Tino, goedemiddag.
1: Hey, wie met Lo?
0: Ja. Ja, want kijk, Ronald houdt nogal van het Nederlandstalige lied. Dus het komt heel goed uit dat jij hier vandaag bent.
1: Daar ben ik voor.
0: Hij houdt van jouw muziek ook.
1: Daar ben ik voor.
0: Maar hij houdt van jouw muziek, maar ook van die van Hazes. Kan je een klein stukje van, volgens mij, een van zijn favoriete liedjes doen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Even een stukje.
1: Zou met alle liefde.
0: Ja, wil je doen?
1: Een klein stukje Kleine Jongen doen?
0: Ja. Okay, doe maar eens even.
1: Let's go.
0: Dames en heren.

0: A Tino Maarten!
1: Alsjeblieft, zegt hij.
2: Kijk, top, super, mooi, geweldig nummer.
1: Wat
2: en
1: is het met
2: heel
1: dit,
2: mooi gezongen.
1: Wat is dit met dit liedje?
3: Ja, als ik het mag zeggen, het liedje is waar. Dus ja, werkelijk alles waar het liedje over gaat, is gewoon, is waarheid.
1: Ja.
3: En ja, dat...
4: Ja, jij bent nu ook vader natuurlijk.
3: Ik ben vader geworden. Ja. Hij is nu 9 weken. En dat is eigenlijk ook weer... Dus ik heb nu ook wel weer een heel ander gevoel. Want ik heb het liedje natuurlijk al jaren gezongen. Maar nu...
1: Dit zijn nou alle dingen die je zou willen zeggen.
3: Nu heb ik zelf een kleine jongen.
1: Ja, dat is toch geweldig. En, maar, en van jou, Ronald, dan?
2: Ja, ik vind het een geweldig nummer. Maar ik herinner mij dat ik ooit wegging bij Ajax als trainer. En toen reed ik terug en toen woonden we in Bussum. En toen reed ik terug en toen draaide ik dit nummer

0: Als je deze gewoon, als ik deze gewoon straks, als die kan lezen, aan hem geef, dan kan hij denk ik heel veel uithalen.
1: Ja, dat denk ik ook. Geweldig dat je dit even wilde doen, Tino. Dankjewel. Zo, en zometeen nieuws van de dag, dames en heren. Ook nog eens eventjes. Hallo, hallo. Wat gaan we doen straks?
2: Nou, de sfeer is wel weer anders dan met Gerard Jolink doen, hè?
1: Ja,
2: zeker. Mooi hoor.
1: Wat gaan we doen straks in het nieuws van de dag?
2: Nou, dat wordt niet zo'n hele vrolijke uitzending, want we gaan het over...
1: Wat is dit dan allemaal?
2: Nou ja, parlementaire enquêtecommissie corona is vandaag gegaan. En we gaan er uitgebreid over discussiëren. Ab Osterhaus natuurlijk, die veel aan tafel zat toen bij Op1, viroloog, die komt langs. Marianne Zwagerman is er ook, die was natuurlijk grote criticaster van het coronabeleid.
1: Oh ja.
2: Dus die komt ook langs. Ja, we gaan er dus uitgebreid over praten. Dus dat wordt best wel boeiend.
1: Ja, die commissie, dat is een dingetje is dat, hè?
2: Ja, want zijn er allemaal de goede maatregelen genomen, hè? Is er niet rigide gehandeld? Zijn natuurlijk hele verregaande economische gevolgen geweest. Ook scholen die dicht moeten. Nou, ik denk dat iedereen wel de gevolgen daarvan heeft meegemaakt.
1: Ja, dat klopt.
2: Dus dat wordt boeiend. De komende week gaan ze ermee aan de slag. 50 personen worden verhoord, waaronder ook nog Mark Rutte. Van Dissel komt langs, Hugo de Jonge natuurlijk. Goedenavond, beste mensen. Als de nieuwe maatregelen weer... kwamen.
1: Ja.
2: En verder, nou ja, ook een beetje luchtigheid. De nieuwe Ferrari Luce, hebben jullie die al gezien?
1: Is dat waar de pauze in reed?
3: Ja.
1: Is dat die? Ja.
2: Ferrari heeft dus een elektrisch model op de markt gebracht. De Luce en alle autoliefhebbers, die gruwen er echt van.
1: Oh.
2: Het is ontworpen door iemand die ook achter de iPhone zit. En zo ziet hij er ook een beetje uit.
1: Je kan met deze Ferrari ook bellen.
2: Ja, zeker. Dus dat hebben we. En we gaan het uiteindelijk ook nog hebben over de strijd om de rechtse kiezer. Geert Wilders, die was in Uithoren. En liet zijn gezicht daar ook weer eens zien. Maar ja, gaat hij de strijd niet verliezen van bijvoorbeeld Lidewijde Vos? Ja. Of Guy de Marksauer? Dus... boeiende uitzendingen.
1: Nou, je hebt er vol aan, denk ik.
2: Zeker, hard werken.
1: Dankjewel en succes zo meteen.
2: Dankjewel.
1: Oké.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek van

0: verzekering op Tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Obeling, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: Lidl Deals. Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen, live your dreams.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Goedemiddag, dit is 538. In het hele land kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Er kan ook hagel vallen. Ik word niet goed. Hagel? Maar goed, morgen 28 graden, dan de files.
14: 65 stuks in totaal nog. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg een auto met pech, daardoor ruim 1 uur en 10 minuten vertraging. A12 Lunetten Den Haag voor Woerden op de parallelbaan, ook een ruim een uur vertraging. En de A50 Arnhem-Os voor Valburg, ruim 40 minuten.
13: 5 minuten over 5:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
15: Goedemiddag. Een gevangene die er 2 maanden geleden vandoor ging bij een ziekenhuis in Roermond is opgepakt in Düsseldorf. Hij vluchtte toen hij met bewakers het ziekenhuis verliet. De man was al die tijd spoorloos. Roemenië sluit het consulaat van Rusland. Het is een reactie op de Russische drone die een flat in Roermond raakte. Roemenië raakte. Oh. Het was een afzwaai.
13: Kan je wel zeggen, ja.
15: Die bedoeld was voor Oekraïne. Roemenië zit bij de NAVO, ja. Zo kreeg het nieuws wel, hè?
13: Ja, ik weet dat het over gaat.
15: En er is nu al gedoe over de Schatkamer. Het archief met oude tv-programma's van de NPO dat deze week online gingen, zijn programma's weggehaald omdat ze niet meer bij deze tijd zouden horen. Het gaat bijvoorbeeld om oude afleveringen van Dit Was Het Nieuws zou gebeurd zijn op verzoek van de makers.
13: Maar dat is toch raar, want alles, het is dus de Schatkamer. Al gaat over het, alles wat daar, dat hoort toch niet meer bij deze tijd? Nee, het achteruitrijden. Nee. Mijn gras! Dat hoort toch ook niet meer van deze tijd?
15: Ja, nee, het is ook heel raar dat
13: heel
15: dat
13: gek gebeurt.
15: Want het was een tijdsbeeld van toen. Je moet ook kijken, als je kijkt naar de Dit Was Het Nieuws uit 2005, dan moet je ook leven.
13: Ja, dat vind ik ook,
15: gedachten.
13: Ja. Maar jij hebt al naar de Mounties gekeken, zijn.
15: Ik heb de Mounties al gezien.
13: En gelachen?
15: Ja, dat kan allemaal nog wel.
13: Piet Bamberg, ja, dat komt ja, toch.
15: René van Voren, Piet Bamberg. Ja,
13: god, dit is echt oude sokken.
15: Bloemendaal.
13: Oude sokkenradio wordt dit, zeg. De Mounties. Ken je dat nog, Ronald, de Mounties?
6: Ja,
13: of
6: zeker.
15: Ja, natuurlijk. Ja.
13: Wat kijk je eigenlijk graag naar op televisie?
6: Sport.
15: Jezus.
13: Ik zie Martina ook van, oh nee, alsjeblieft. Ja, kan je wel eens samen met hem een serietje kijken bijvoorbeeld op Netflix? Doet hij dat wel?
16: Nee, dat doen wij niet.
13: Dat doen jullie? Nee?
16: Heel soms. We hebben 1 keer misschien een serie gekeken, maar hij is alleen maar...
13: Even de microfoon, ja, sorry. Ja.
16: Hij is alleen maar... Hij zoekt groene veldjes en golfveldjes.
13: Golfveldjes? Je vindt golf ook leuk om te kijken, hè?
6: Ja, geweldig.
13: Ja?
6: Ja.
16: Wat een geduld.
6: Nog veel leuker om zelf te spelen, maar...
13: Ja. Ja, ja, ja.
6: Als dat niet kan, kijk ik het ook graag.
13: Maar even een serietje zo gewoon lekker op
6: ik
13: Netflix.
6: Ik zit wel, jawel, af en toe kijk ik op Netflix wel, maar niet samen.
13: Nee, precies.
16: Maar
13: wat is dan de laatste serie, de kanonnen van Navarone? Wat heb je gekeken de laatste?
6: Nee, laat maar. Ik vergeet die naam ook allemaal.
13: Ja, ik snap het.
6: Laat maar.
13: Ja, goed. Martien, pak jij ook zijn koffer in, of niet?
16: Nee.
13: Doet hij dat zelf?
16: Als we op vakantie gaan, zeg maar naar Ibiza of Mallorca. Ja. Dan wel, want dan, wil ik dat, dan loopt hij naast me. Dan vind ik het leuk dat hij er leuk uitziet.
6: Nu maakt het niet meer uit.
16: En dan na zo'n WK. Met een WK loopt hij toch de hele dag in zijn trainingspak.
6: Ja, precies. Ja, ik neem en... één broek mee en twee polootjes.
13: Voor. Maar zeg maar zoals ik normaal op vakantie ga.
6: Ja, ja. Dan loop ik een beetje erbij zoals jij daar zit.
13: Shabby. Ja, dankjewel. Heel fijn, heel fijn. Goed, even kijken. De eerste wedstrijd tegen Japan. Wat moeten we daar... Japan, hoe sterk zijn die?
6: Die zijn sterk.
13: Ja?
6: Die speelden afgelopen maart wel dan in oefenwedstrijd tegen Schotland en Engeland uit. Die wonnen ze beide.
13: Zo, ja.
6: Dus, en die zijn fit. En die zijn ook gewend aan warmte. Alhoewel ze veel spelers in Europa hebben. Maar dat is een sterk team. En dan kunnen we laten zien hoe sterk wij zijn.
13: Juist. En dan de andere wedstrijden?
6: Zweden, Tunesië.
13: Ja.
6: Zweden is een tijd echt minder geweest. Uiteindelijk via de play-offs het WK gehaald. Tunesië is een beetje moeilijk in te schatten. Ook met bondscoach gewisseld. Dus afwachten hoe ze gaan spelen. Maar die spelen ook nog oefenwedstrijden die we kunnen zien. Maar we spelen Algerije volgende week woensdag. En ik denk dat dat redelijk het niveau is van Tunesië.
13: Oké. Hoe ga je die weken... wat ga je doen met de pers? Want dat is altijd een beetje een haat-liefde-verhouding als ik dat wel eens zie.
6: Nee, ik heb geen haat-liefde. Alleen, ik vind af en toe wel dat het ietsje positiever mag.
13: Nou ja, ik hoorde jou zeggen, ik ga niks kijken, ik ga niks lezen.
6: Nee, maar dat is wel het feit. Als je, met name met een eindtoernooi, dan moet je niet te veel zien, lezen, horen. Want je moet je eigen gang gaan. En je eigen gedachtes met de mensen met wie je samenwerkt. En daar de keuzes in maken. En niet te veel luisteren wat iedereen ervan vindt. Want iedereen vindt er wat van. En de een is negatief, de ander is positief.
13: Maar dat is ook je hele carrière al zo geweest natuurlijk.
6: Ja, ik kan me herinneren als voetballer ooit vroeger vonden wij dat als spelers ook altijd.
13: Ja?
6: Dat de media altijd negatief was. Ik denk dat het ook een beetje onze landsaard is dat we...
13: Zou dat niet in Engeland is dat je hebt daar gewerkt?
6: Ja, dat,
13: is
6: ook, dat ook
13: veel
6: wel,
13: heftiger.
6: Dat is, ja, dat ook wel. Maar als ik dat ook wel weer zie in andere landen, hoe positief ze naar een toernooi gaan. En die hebben waarschijnlijk ook het idee dat het wereldkampioen worden heel ver weg is. Wij denken dat we het kunnen. Maar... Dat moet je allemaal laten zien. Maar bijvoorbeeld al de boel afkraken, heb ik wel moeite mee.
13: Ja, maar één wedstrijd winnen en het hele land is...
6: Nou ja,
13: en we worden wereldkampioen.
6: Dat zie je vaak, hè. In een aanloop voor een eindtoernooi waar Nederland bij is, dan moet het allemaal op gang komen. En je moet trots op je land zijn, je moet je land steunen. En als het fout gaat, dan heeft iedereen recht op kritiek.
13: Ja. En Valentijn, is dat nou liefde of wat is het?
6: Nou,
13: ik heb het namelijk altijd het idee liefde, dat jullie elkaar wel heel graag mogen.
6: Wij mogen elkaar wel.
13: Ja, dat is grappig.
6: Ik ken Valentijn van vroeger.
13: Ja.
6: En ik heb nooit problemen gehad met Valentijn. Ik kan er soms best nog wel om lachen, want voert een toneelstukje op natuurlijk. Ja. En hij denkt, ja, zolang ik negatief blijf, krijg ik podium. Dus ja, dan gaat hij maar door. Maar ja. Ik zag ook dat hij... Cavallaro gesponsord wordt door Cavallaro.
13: Oh, dat weet ik niet.
6: Ja,
13: oh ja, dat klopt. Dat
6: is op tv voorbij komen met een Cavallaro polootje.
13: Ja.
6: Dat is de kledingsponsor ook van de KNVB.
13: Oh.
6: Dat is wel een reden voor hem om dan toch iets positiever te gaan maken.
13: Dat zou ik inderdaad. Of je neemt hem in de staf op, dan je kan beter...
6: Nou, dat lijkt me geen
13: dat gaat te ver, oké. Martina, ik hoop dat jij ook een leuk week had. Dat het goed zal gaan met de spanning.
16: Ja, dank je.
13: En nog veel belangrijker dat het sowieso goed gaat met je.
16: Ja.
13: Ik wens jullie nog heel veel mooie, geweldige reisjes samen. In welke hoedanigheid dan ook. Wel coach of geen coach. Dat moeten jullie zelf maar even uitvechten.
16: Ik ga proberen misschien, als ik in goede vorm ben, om er nog heen te gaan.
13: Ja, dat zou nog toch wel geweldig zijn.
16: Dat zou wel echt geweldig zijn.
13: Ja. Hoop dat het lukt voor je.
16: Hoop dat het lukt. En, want dan ongeveer over 3 weken denk ik dat ik hem wel heel erg ga missen.
13: Ja, toch.
16: Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag.
13: Heel goed, heel goed. Geweldig dat jullie er waren vandaag. Ronald, ik wens jou ontzettend veel succes. Ik denk dat het hele land heus achter je staat. Dat we allemaal oranje gek gaan worden. En dat het maar een fantastisch resultaat mag worden.
6: Ja.
13: Ga er vooral ontzettend van genieten. Jij ook, Bertina.
6: Daar gaan we voor.
13: En vanavond lekker eten.
16: Ja.
13: Hij is er nu nog even.
16: Hij is nu nog.
6: Laatste avond.
13: Laatste avondje. Gaat lekker vieren met z'n tweeën en met jullie vrienden. En dankjewel dat jullie waren vanmiddag. Veel succes.
6: Top, dankjewel.
13: Dankjewel.

0: home wrecker.
1: Goh, we zijn er alweer bijna door.
0: Goh.
1: Inderdaad.
0: Jongen, jongen.
1: Maar nog niet helemaal natuurlijk, want we gaan hier nog afsluiten. We hebben Tino Martin bij ons vandaag. Tino, goedemiddag.
2: Ja.
1: Ja, ja. heb jij nog een druk weekend ook, of niet?
2: Ja, we gaan zometeen nog twee keer spelen.
1: Oh mijn god.
2: En, een bandshow. En morgen ook eigenlijk. Dus morgen ook twee keer.
1: Lekker.
2: Dus ja.
1: Nou, fijn.
2: Ja, het oogpaard blijft roken.
1: Ja, nou ja, zo is het ook natuurlijk. En waar ben jij verder druk mee? Wat staan er nog dingen op het programma? Grote concerten, ja, albums? Wat komt er allemaal aan?
2: Ja, sowieso komt er in het najaar komt er een album. Dat is zo goed als klaar.
1: Oké.
2: Okay. 6 september. Dat is wel even leuk om te benoemen. Geef ik een groot strandconcert op Scheveningen.
1: Oh.
2: Dat heet Live on the Beach. .nl. daar kun je je kaarten bestellen. Ja. Het wordt echt een megashow. Met Gerard Joling, Criss Cross Amsterdam. We hebben Replay erbij.
1: Okay.
2: En daar sta je echt letterlijk met je voeten in het zand. En dat is echt een geweldige show.
1: Dat klinkt goed. Even 30 graden erbij zou lekker zijn natuurlijk.
2: Dat is het standaard. Dus op 6 september is het altijd mooi weer.
1: Is het altijd tussen de 25 en 30 graden op een of andere manier. Dat is geweldig. Oké, te gek. Hartstikke goed. En een nieuwe single is uit. Die hebben jullie net gehoord. Maar we gaan nu thans afsluiten, dames en heren. En dat gaan we natuurlijk doen met een klassieker. Wacht even, ik heb daar een geweldige tune voor. Waar heb ik die nou hier zo? Nee, weet ik wel. Ja, drukte van belang vandaag hier natuurlijk in de show. Met de bondscoach. Heeft inmiddels het pand verlaten. Is op weg naar Amerika om daar de wereldtitel binnen te harken voor het Nederlands elftal. Hoe mooi zou dat zijn, mensen?

0: weekend deze nog? Dat is de vraag. Tino, waar ga je mee afsluiten?
1: Weekend deze nog?
0: Ja, dat is de vraag.
2: Zij weet het.
0: Ja, een klassieker natuurlijk.
2: Ik was hem zelf even kwijt.
0: Oké, dames en heren, afsluiting voor vandaag. En even zijn code Tino Martin.
2: Yes.

0: je nou in bent.
1: Yes, graag gedaan.
0: Tot snel, veel succes met alles en een mooie zomer alvast.
1: Thank you, jij ook.
0: We zijn er volgende week weer. Goed weekend.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu, of nooit, alleen via iBoot.com of via onze app.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
10: normaal meer. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?

0: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: met een V.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
11: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: 538 Nieuws.
13: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Roemenië sluit het consulaat van Rusland vanwege de Russische drone die vannacht een flat in Roemenië raakte. Het was een afzwaaier die bedoeld was voor Oekraïne. Roemenië zit bij de NAVO en heeft daarom extra luchtafweer gevraagd. Veel verontwaardigde reacties op het nieuws dat de verkeersboetes volgend jaar opnieuw omhoog gaan. Ze worden dan zo'n 2,7% duurder, maar toch is het volgens minister Van Wil allemaal relatief.
14: Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrectie.
13: Ja, dat zei hij tegen de NOS. Hongarije krijgt weer geld van de EU nu daar een andere politieke wind waait met de nieuwe premier Magyar. Het gaat om 16 miljard euro. De EU had dat geld bevroren toen Orbán nog aan de macht was. En in Düsseldorf is een ontsnapte gevangene uit Nederland opgepakt. Hij sloeg 2 maanden geleden op de vlucht toen hij in Roermond naar het ziekenhuis moest. Hij was daar met 3 bewakers, maar wist toch te ontsnappen. De man wordt verdacht van drugshandel en wordt binnenkort uitgeleverd. Ik heb het weer nog voor je. In het noorden en oosten van het land geldt code oranje vanwege al hagel en onweer. In de rest van het land geldt code geel vanwege het onweer ook weer. Morgen is het wel weer gewoon zonnig en dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: 538 verkeerde Flitsmeister. 40 vertragingen op dit moment. En ik neem de 3 grootste even met je door. Dan te beginnen op de A12 tussen Lunette en Den Haag op de parallelbaan 40 minuten. En op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam voor Berkel en Roderijs door voorwerpen op de weg een klein uurtje. A28 Amersfoort-Zwolle 41 minuten. Ook wederom door voorwerpen op de weg. En 1 melding van een flitser op de A58 tussen Breda en Bergen op Zoom. Opletten bij 92.3.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
19: Dan gaan we vieren.
17: Aldi.
20: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones. Tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
18: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus... Aldi.
12: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio.

0: trappen natuurlijk zoals elke week af. Met iemand minder dan Chris de Luuk! Ja. Chris, ik had graag gezegd welkom in het zonnige Hilversum. Jij komt natuurlijk uit het noorden en daar is het helemaal bar en boos.
1: Ja, het begon zondag toen ik vertrok. Ja, ik dacht nog even dat ik een korte broek aan trekken. Ja. Dat heb ik gelukkig niet gedaan.
0: Nou ja, ik heb het wel gedaan, maar intussen is het ook over Hilversum aan het trekken. Code oranje, geloof ik zelfs.
2: Ja, code oranje. Nou, nog niet in Hilversum, maar in het noorden en oosten van het land wel.
0: Nou ja, heel veel sterkte daar, ook als je nu nog op de weg zit en daardoor een klein beetje vertraging hebt. Gelukkig is Chris er. En Chris kan alles voor je draaien. Je kan je verzoekje sturen via de app van 538. Doe dat met een audio-appje, dat vinden we extra leuk. En de eerste die komt van Olivier.
3: Hoi, ik ben Olivier en ik wil graag het liedje van Papa Oute.

verzoekjes kunnen binnenkomen. Het zijn enkel verzoekjes via de app van 538. Doe dat met een audio-appje, vinden we leuk. Het is een grootse avond. Je maakt volgende week kans op een reis naar Dallas voor het WK voetbal. Maar voor iedereen die liever thuis blijft, hebben we ook mooi nieuws zometeen. En vanavond een uurtje te gast, Bob Scholten van het online platform Left Laser.

0: Dus het wordt een knaller van een show. Verzoekjes voor Chris kunnen binnenkomen via de app van 538. En deze komt van Julie.
1: Hey Chrissy. Ja, er is op dit moment eigenlijk maar één nummer die je moet aanvragen. En dat is natuurlijk... Zolang ik geen vogels hoor fluiten. Ja, ik wil graag Cheerio horen. Doei!
2: De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: En wel mooi. Ik heb vandaag met pijn in het hart heb ik mijn DJ-setje op naar het DHL-kantoor gebracht. Om hem te verkopen.
1: Wacht even. Ten eerste, sinds wanneer heb jij een DJ-setje?
0: Ik had een DJ-setje. Ik heb al 4 jaar zo'n setje thuis staan.
1: Oké, tweede vraag. Waarom heb je hem verkocht?
0: Omdat ik dacht van ja, schoenmaker blijft bij je leest. Ik ben veel beter in radio maken. En dan zit ik naar jou te kijken. En dan denk ik, ja, ik had ook nooit zo goed geworden.
1: Ja, je had het ook gewoon kunnen vragen. Heb je nog wat tips?
0: Ja, nee, dat heb ik heel vaak gedaan. En ik heb ze ook wel echt ter harte genomen. Maar voor thuis toch niet.
1: Maakt niet uit, dan ga je gewoon naar mijn mixen luisteren. Dan kan je de app.
0: Oh ja, ja, ja. De Chris Deluxe app. Als je nu denkt van hey, ik krijg geen genoeg van Chris. Download de Chris Deluxe app, dat is echt een super tip. Dan hoef je niet meer te kloten op Spotify.
2: Ja, dan heb je gewoon een leuk mixje voor op je huisfeestje.
0: Ja, dat is altijd ideaal. Chris, dankjewel weer.
1: Cheerio.
0: Heel mooi. Eva, zometeen het nieuws, wat heb je?
2: Ja, hoeveel mensen er spijt hebben van hun opleiding.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevuld de borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
8: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.

0: meubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
9: Niet bij mij, de feesten klein.
8: En ik heb geen barbecue.
10: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
15: De vrijdagavond van 538.
16: Bas en Dylan.
17: Het is de vrijdagavondshow met het nieuws van Eva.
18: Ja, veel werkende mensen hebben spijt van de studie die ze ooit gedaan hebben. Dat blijkt uit een Amerikaanse enquête. Ze hadden achteraf liever iets anders gedaan. Of zeggen, ja, het was het geld eigenlijk niet waard. Nou, is studeren in Amerika natuurlijk ook pokkenduur. Vergeleken bij ons. Bij ons is het dan niet gratis natuurlijk. Maar ik dacht, sta jij er nog helemaal achter?
17: Ja, nee. Ja, zeker wel. Kijk, heel veel mensen vragen, als je bij de radio gaat werken, heb je dan een soort radioschool gedaan? Nou, dat heb ik niet. Maar ik heb wel een soort overkoepelende media opleiding gedaan, waar een beetje alle facetten in zaten. Van marketing tot dingen maken. En zo ben ik uiteindelijk via een stage bij 538 terechtgekomen. Dus ik heb daar absoluut geen spijt van. Hmm. Maar jij bijvoorbeeld, jij hebt journalistiek gestudeerd en ik weet, jij bent een nieuwslezer. Maar je had ook hele mooie journalistieke dingen kunnen doen.
18: En die heb ik voordat ik hier neerstreek ook gedaan.
17: Ja, plaats van hier toch wel een beetje scheidlollige onderzoekjes.
18: Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb wel ook zeg maar in de hardere journalistiek gewerkt.
17: Ja, klopt.
18: Alleen, ik merkte gewoon, kijk, dat met het nieuwslezen hier ben je er natuurlijk alsnog mee bezig. Maar ik merkte gewoon, ik word daar helemaal niet vrolijk van. Ik vind het nieuws belangrijk en ik vind ook dat we ermee bezig moeten zijn. Maar de hele dag

0: op mijn werk, dat is gewoon niet goed voor mijn humeur. En als mijn humeur niet goed is, dan is dat niet goed voor de wereld.
1: Dat is niet goed, hè.
0: Dus ik heb besloten op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij.
1: Nou ja, maar er zijn bijvoorbeeld best wel veel mensen. Jij zegt nu, hè, heel veel mensen komen er op latere leeftijd achter dat ze helemaal niet blij zijn met de studie die ze gedaan hebben. Maar ja, toen ik ging studeren, waren er ook best wel veel mensen van bijvoorbeeld in de 30. Die opleiding begonnen.
0: Ja.
1: Gewoon omdat ze zeiden, ik heb 4 jaar gestudeerd en ik heb toen 5 jaar gewerkt. En toen dacht ik, dat vind ik helemaal niet leuk. En toen dacht ik, ga gewoon met een opleiding doen.
0: Ja, maar je op je 17e, 18e, wat weet je nou over wat je wil in het leven?
1: Niks.
0: Dus ik snap dat wel.
1: Niks. Ik deed eerst een mbo. En toen ben ik daarna hbo.
0: Waar ging die dan over?
1: Ook media. Maar ik was klaar.
0: Dus dan zat je al wel behoorlijk in de goede hoek.
1: Ja, maar ik was klaar. Ik dacht, weet ik veel. Ik weet helemaal niet wat ik wil doen. Ja. En ik heb gewoon een studie gedaan, omdat ik dacht, ik geef mezelf nog even 4 jaar de tijd om even te denken wat ik echt wil. Dus ik snap wel dat mensen dit hebben. Je maakt zo'n keuze als je heel jong bent. En dan zit je eigenlijk een beetje de rest van je leven aan vast.
0: Nou ja, ik had achteraf, want ik vind waar ik terecht gekomen ben helemaal leuk, maar als je gewoon een studie had gedaan waar je zeg maar echt iets leert. Journalistiek is echt wel een soort veredelde cursus. Ik denk dat de dingen die ik daar heb geleerd, had je ook allemaal aldoende kunnen leren.
1: Ik heb zeg maar van alle mbo-opleidingen in Nederland, heb ik wel echt degene gedaan waar je de hele dag achter een computer zat.
0: Want daar keek je zo naar uit, lekker computer.
1: Nee, maar ik had dus liever iets gedaan waar ik gewoon iets met mijn handen had gekund.
0: Oh, ja.
1: Want ik kan nu helemaal niks.
0: Ja, dat is bij een mbo-opleiding bijna knap, dat je niks met je handen mocht doen.
1: Nee, zeg maar, mijn huisbaas die probeert me nu te wiepen uit mijn huis. Ja. En dan denk ik, oké, dan moet ik dus een huis gaan kopen als het me met godsgratie lukt om dat te kunnen betalen in mijn eentje. En dan moet ik misschien iets gaan verbouwen in mijn huis. Ja, sorry, ik weet het verschil tussen een schroef en een spijker niet. Dus dat wordt nog wel heel dapper. Daarom denk ik, ik had dat toch wel lekker gevonden. Ja?
0: Ook weer leuke content.
1: Ja.
0: Als jij gaat klussen en je kan het niet, dus dan is het op een manier toch ook weer ergens goed voor geweest dat je dat niet kan.
1: Uiteindelijk onder de streep is het ook weer vulling voor de show. Zo is het ook wel weer. Ja.

0: Fjorden, Zoutelanden. En we hebben een mooie aankondiging.
1: De vrijdagavond van 538. Bas en
0: Dylan. Want het WK komt er natuurlijk aan. En dat is het moment dat, nou ja, in ieder geval bij mij alle groepsappen beginnen te trillen met tikkies en linkjes naar Scorito. Met yo boys, 25 euro potten en gaan voorspellen en kijken wie de kampioen wordt. En we hebben wat superleuks bij 538, namelijk de 538 WK-pool op Scorito. Yes. Applaus, ja!
2: Oh, we doen het maar weer.
0: Nee, ik heb hem dus vandaag ingevuld. Het is echt zo leuk. We gaan met alle 538-luisteraars en de 538-dj's een poeltje maken op Scorito. Maak je kans op prijzen. En het mooie is, als je één keer alles ingevuld hebt op Scorito, dan kan je gewoon ongelimiteerd meedoen aan van die subleakjes, weet je wel. Dus je hoeft niet elke keer opnieuw alles opnieuw in te vullen. Eén keer invullen is genoeg. Je kan naar 538.nl/Scorito om jezelf aan te melden. Dus dat is 538.nl/Scorito. En dan speel je tegen de 538-dj's, maar ook tegen alle andere 538-luisteraars die zich aanmelden voor die pool. Het is helemaal gratis. En je maakt ook nog kans op hele mooie prijzen. 4 tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Inclusief een behind-the-scenes tour. Een luxe 75-inch Hisense TV. Officiële ballen van het WK. Er is echt heel veel te winnen. Dus ga naar 538.nl/Scorito. Zo meld je je aan voor de 538-pool. En dan, nou ja, kan je aanschouwen hoe ik ga winnen.
2: Nou, je bent weer zo vervelend zelfverzekerd. Maar goed, deel dan ook maar even wat jij denkt allemaal.
0: Nou ja, kijk, ik ga niet alle 48 teams af. Maar
2: nee, maar wie er wint.
0: Wij hadden dus vandaag een discussie op de redactie. Want nou ja, even, eerlijk is eerlijk, jij bent niet zo thuis in het voetbal.
2: Ik
0: weet niet wat ik hoor. Wil je zeggen eigenlijk? Nee, jij bent niet zo thuis in het voetbal. En toen zei je, wie denk jij dat er wereldkampioen wordt? En toen zei ik, Japan.
2: Ja.
0: Maar in mijn Scorito, mijn 538-Scorito, heb ik ingevuld Frankrijk. Want ik ben toch voor de veilige keus gegaan. Ik durf niet de gok te nemen voor Japan. Maar ik zet wel gewoon zo even ergens een tientje ergens op Japan, zo on the side. Om te kijken of die misschien als outsider toernooi winnen. En, nou ja, verhip. Ik kijk naar jouw voorspellingen. Eva Vloon, wie wordt de wereldkampioen?
2: Japan. Ja, ik ben ook in mijn achterhoofd gevallen. En dat jij nou te laf bent om het te proberen, terwijl je denkt het, dan denk ik, weet je, dan doe ik het wel. En kijk, als er weinig mensen hetzelfde denken als jij in die app, ja, dan ben ik de spekkoper. En dan vlieg ik met die LED-TV naar Amerika. Ik zal wel weer gedisqualificeerd worden.
0: Ik gok zomaar dat jij niet met een 75-inch TV naar huis gaat. Maar als je
2: niet naar huis, naar het WK.
0: Nee, je gaat niet naar het WK in ieder geval. Dat sowieso niet. Er zijn overigens wel tickets te winnen voor het WK. Dat hoor je zo meteen, hoe je die pakt.
2: Oh, en

0: Eva, leg je op?
1: Ja, ik zit op te letten.
0: Ja, en nu komen die dingen van de tv's en het WK.
2: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Ja, want komende week gaan we lekker opwarmen voor het WK voetbal hier bij 538. En het is echt ongelooflijk. Je maakt de hele week kans op te gekke prijzen. Van maandag tot en met woensdag geven we meerdere tv's weg. Dat is lekker, maar op donderdag maken we het nog groter. En win je naast die tv ook een trip voor twee personen naar de eerste poolwedstrijd tussen Nederland en Japan op 14 juni 2026 in Dallas. Hoor je de scheidsrechters fluiten, dan bel je 0909-3000 538. Dus zorg ervoor dat je de hele week naar 538 luistert. En natuurlijk tijdens het WK ook. Ben je ook zelf weer op de hoogte, Eva, van het verschil tussen de verschillende spellen?
1: Ja, maar ik ga ze allebei winnen, dus er verandert in de basis niks.
0: Oh, dat is het, dat is het, dat is het. Ben je niet uitgesloten trouwens?
1: Nee hoor, ik niet.
0: Oh nee, nou, zo werkt het al. Nou ja, goed. Weten we dat ook weer.

0: appjes binnen van luisteraars die vragen. Waar kan ik me nou aanmelden voor die 538 WK-pool en daarmee hele dikke prijzen winnen? Tenminste, die laatste zin heb ik daar zelf aan toegevoegd voor het effect. Maar dat is 538.nl/scorito. En daar kan je de uitslagen invullen van het WK-voetbal. En dan maak je kans op gigantische prijzen. Dus 538.nl/scorito. Zometeen hoog bezoek in de show. Bob Scholten komt langs van het online platform Left Laser.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
12: 538 Dance Department.
13: Jouw zaterdagavond wordt beter met 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren en ik stel je dit weekend graag voor aan nieuwe muziek van Another, Michael BB en Sunnery James en Ryan Marciano.
14: Kom dansen.
13: Kom dansen.
15: Lekker dansen.
13: Morgenavond, 9 uur, Dance Department op 538.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
22: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
23: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: 538 Nieuws.
27: 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het noodweer zorgt op veel plekken voor problemen. Zo zijn er in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag huizen in brand gevlogen door blikseminslag. En in de buurt van Rotterdam viel er een boom op de snelweg. Wachtende mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn ondergebracht in een sporthal in de buurt. De Amerikaanse president Trump zegt dat er nu echt bijna een deal is met Iran. Hij gaat vanavond over de voorstellen praten in de Situation Room van het Witte Huis en dan hangt hij de knoop door. Trump eist dat Iran stopt met het maken van een atoombom en dat de straat van Hormuz weer open gaat. De eerste dag van de coronaverhoren zit erop. Het doel is om het coronabeleid onder de loep te nemen. Vandaag werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de tand gevoeld. Koopmans kreeg bijvoorbeeld de vraag of er minder doden waren gevallen als er eerder maatregelen waren genomen.
28: Natuurlijk, als je wat eerder bent, dan heb je in die eerste golf minder verspreiding en dus ook minder doden. Hoeveel? Dat kan ik niet zeggen.
27: Ja, maandag gaan de verhoren verder. Dan worden RIVM-baas Jaap van Dissel en oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep ondervraagd. En in Epsel in Flevoland wordt een kunstwerk weggehaald dat gemaakt was voor het 70-jarig bestaan van het dorp. Veel mensen waren er boos over. Het is een vliegtuig dat een hoog gebouw doorboort en het moet de aanslagen van 9/11 in New York voorstellen. Wat die precies met de verjaardag van Epsel te maken hebben, dat is mij ook volstrekt onduidelijk. Ik heb het weer nog voor je. In het noorden en oosten geldt code oranje vanwege hagel en onweer en in de rest van het land geldt code geel. Morgen is het gewoon weer zonnig en dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
29: 538 verkeerde Flitsmeister met 15 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, 23 minuten. En op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam voor Berkel en Roderijs door een auto met pech, 39 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem voor de Maasbrug, een klein half uurtje. En er zijn nog vier flitsers. Te beginnen op de A6 tussen Lelystad en Muiderberg bij 53,6. Op de A12 richting de Duitse grens bij 149,5. En op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij 12,0. Het laatste voor nu vind je op de A35 tussen Wierde en Hengelo op je snelheid letten bij 49,1.
30: It's playtime.
31: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
32: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
33: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
34: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
35: Oranje fans opgelet. KPN

0: week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Met zometeen te gast Bob Scholten van Left Laser.

0: Schot van Lef Lezer. Bob, welkom.
1: Ja, thanks for having me.
0: Wat leuk dat je wilde komen.
1: Ja, ik zei net, dit is de grootste radiostudio die ik ooit heb gezien. Het ziet er fantastisch uit, joh.
0: Ja, want waar ben je nog meer geweest?
1: Ja, allemaal gewoon bij de publieke omroep. Maar jullie hebben het toch beter geregeld.
0: Ja, nee, ja, absoluut.
1: Mag gezegd worden.
0: Ik vind het mooi, Lef Lezer, daar komen we zo eventjes op. Laten we daar eens even mee beginnen. Want zou je kunnen uitleggen voor de mensen thuis die geen idee hebben wat Lef Lezer precies is?
1: Ja, heel simpel. Als mensen dat op straat vragen, zeg ik altijd, we maken politieke filmpjes. Ja. Dus, ja, we reizen stad en land af. We gaan naar demonstraties, naar allerlei andere bijeenkomsten. En sinds kort mogen we ook in de Tweede Kamer filmen.
0: Ja, dat is wel echt een unicum, want daar ben je lang mee bezig geweest.
1: Ja, dat heeft een tijdje een strijd. Dat was een tijdje een strijd. En inmiddels leidt ook dat tot virale content. We hadden laatst de Marcus Houwer uitspraak van het maximaal geweld tegen Palestijnen. Nou, dat heeft hij bij ons gezegd. En daar is het bijna 2 weken over in de Kamer gegaan.
0: Er zit maar heel veel mensen vergelijken jou een beetje met de Rutger Kastrikum van vroeger, alleen dan wat linkser georiënteerd. Of nou ja, wat? Flink linkser georiënteerd.
1: Dat mag, dat mag je zeggen.
0: Zou je daarmee akkoord gaan als mensen je zo noemen?
1: Ik vind het helemaal prima. Ik zag laatst Rutger bij VI. Die man gaf zelfs complimenten. Dus ik denk, it is what it is.
0: Ja, je bent in het, wat dat betreft in het hol van de leeuw. Wat nieuws van de dag wordt hier bijvoorbeeld vandaag opgenomen.
1: Ja.
0: Wij maakten net een grapje toen je binnenkwam van, ben je Wierduk tegengekomen op weg naar buiten? En toen zei je, ik probeer een debat met Wierduk te regelen, maar hij wil niet.
1: Ja.
2: Hij wil niet, je zei. Hij durft niet.
1: Oké. Ik heb Wierduk 2 keer gewoon losse mailtje gestuurd. Van, kom een keer langs, zet je podcast. Bij Jan Roos ook. Jan Roos heeft tenminste nog gereageerd.
0: Oh ja.
1: Maar ik had vandaag, dit is een platform, De Nieuwe Wereld. En die proberen een soort van te mediaten tussen ons om een debat te regelen. Ik heb vandaag nog met Dennis Schouten gebeld. Dus om een beetje te pushen van, alsjeblieft, krijg Jan zover. Maar hij durft niet.
0: Maar zou je niet bij hem willen zitten? Bij Roddenpraat?
1: Nou, ik heb niet heel veel zin om te praten over de borsten van 6-jarige meisjes of zo. Dus ik wil het graag wel over de inhoud. Ik heb het politiek debat met Jan vind ik prima. Maar aan dat soort
2: dingen. Maar waarom wil je met hem zo graag een politiek debat?
1: Nou, omdat de beste man. Ja, ik weet niet of jij hoe diep jij in de Jan Roos universe zit.
2: Nee, ik probeer daar een beetje van weg te blijven.
1: Dat snap ik op zich. Dat is misschien ook wel een hele goede suggestie. Nee, maar hij zit best wel vaak in podcasts. En dan mag hij 1 uur lang, 2 uur lang leeglopen. Ik denk, het lijkt me een stuk spannender als er dan ook nog een beetje een clash is.
2: Ja, want je denkt, ik ga er zomaar eens even vanuit. Jullie zijn het waarschijnlijk niet met elkaar eens.
1: Nou, dat moet blijken. Dat zet mij tegenover Jan. En we zullen zien of we het eens zijn.
2: Ja. Nou ja, wel spannende podcast lijkt me dan.
1: Ik denk dat het goed bekeken zal worden. Maar goed, Jan heeft zelf het idee dat het niet goed gaat aflopen.
0: Het ding is, jij maakt dus Lef Lezer. Dat heb je. Wanneer ben je daarmee begonnen? Hoeveel jaar geleden?
1: Eigenlijk denk ik dat we ongeveer 3 jaar dit soort filmpjes maken.
0: Ja, en heel veel mensen.
2: Zo snel succesvol geworden dan.
0: Ja, wel echt.
1: Ja, eerst werkte ik ook nog echt daarnaast en zo. Dus het is,
2: en wat deed je van werk dan eerst?
1: Ik gaf les aan de Erasmus Universiteit.
2: Wow.
1: Ja.
2: In?
1: Eerste jaar sociologie en bestuurskunde. Die mensen leerde ik lezen en zo. Ja, fantastisch. Ik kan je niet voorstellen waarom ik dit ben gaan doen.
0: Heel veel mensen zullen misschien zeggen dat je misschien meer een activist dan een journalist bent. Mm-hmm. Al denk ik dat dat wel een beetje aan het opschuiven is. Maar hoe zie jij jezelf?
1: Ik noem mezelf geen activist. Ik heb wel het verleden van een activist. Ik ben vroeger zelf ook wel politiek actief geweest. Ik ben veel op demonstraties geweest. Ik ken dat wereldje wel. En aan het begin had ik ook niet per se het idee van, oh, we zijn super journalistiek bezig. We maakten gewoon leuke filmpjes. Ja. En op een gegeven moment kwam ik erachter, oh, een perskaart hebben is best wel handig. En ik ben een paar keer aangevallen door, de persvoorlichter van de VVD. En had je altijd de Belangenvereniging voor Journalisten in Nederland. Die nam het altijd voor ons op. En toen dacht ik, vind ik best wel een vette club. Kan ik er ook lid van worden of zo? Ja. Toen zeiden ze, dat kan wel, maar dan moet je wel aan regels houden. Toen zei ik, oké.
0: Dat doe ik dan maar.
1: Ja, dat wil ik best doen.

0: Van deze week door de Prospa en Free Your Mind. Het is de vrijdagavondshow nog steeds in het huis. Bob Scholten van Left Laser. Je mag het Tweede Kamergebouw in. We zeiden het net al eventjes tussen neus en lippen. Dat heeft lang geduurd.
1: Ja, dat was wel een lange strijd. En ik ben ook nog steeds aan het battelen voor soort van de nieuwe levels. Want je hebt ook het level ministerraad en het level persconferentie met Rob Jetten. Die heb ik nog niet unlocked. Maar het beveiligde deel van de Tweede Kamer, daar mag ik inmiddels mee.
0: Maar waarom heeft dit zo lang geduurd?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. We voldeden, denk ik, eind november, december of zo, voldeden we eigenlijk aan de voorwaarden. En toen zijn eindstand politieke partijen zijn soort van moeten gaan lobbyen voor ons intern om uiteindelijk binnen te komen.
2: Oh, maar dus politieke partijen hebben het voor je opgenomen eigenlijk?
1: Ja.
2: Welke partijen dan?
1: GroenLinks, PvdA en SP hebben dat publiek gedaan. Maar er zijn ook een aantal partijen die het soort van intern een beetje hebben geprobeerd op te lossen. Maar die zijn echt op een gegeven moment een beetje gaan dreigen. Van ja, als je hem niet binnenlaat, dan gaan we je persbericht oversturen.
2: Oh, vind ik wel chic.
1: Ja, zeker.
2: Gezegd. Want jij ondervraagt iedereen kritisch, dus...
1: Ja, nee, ik denk ook niet dat zij er per se heel veel beter van zijn geworden. Maar het is, het is wel, wel sympathie.
0: Ja, dan hebben we te kijken, hoe is die wereld? Want je komt gewoon eigenlijk van straatinterviews, demonstraties... dat soort dingen. En nu ben je dan in dat Tweede Kamergebouw. Hoe is die ambiance daar onder journalisten onderling, nu jij bij dat clubje hoort?
1: Nee, ik zei het net al een beetje. Het is echt een dog-eat-dog world. Dus er is een soort keiharde competitie. Het zijn echt volwassen mensen die staan te duwen om een politicus te mogen interviewen. Je ziet heel vaak dat er een soort waan van de dag is. Dus dan wil iedereen één politicus spreken. En meestal denk ik dan van nou, dan maak ik mijn filmpje over iets anders. Want ik heb niet heel veel zin om met volwassen mensen te vechten.
2: Ja. Maak je ook al een beetje vrienden daar? Want het klinkt ook al een beetje als een schoolklas.
1: Nou, wat wel een beetje sneu is voor ongehoord Nederland. Ja, je hebt een soort hiërarchie. Maar eigenlijk
2: en daar staan zij niet bovenaan. Nou,
1: ja, iedereen zegt eigenlijk van ja, jullie zijn tenminste geen ongehoord Nederland.
0: Oh, ja.
1: Dat vind ik heel sneu. Dus ik doe altijd wel heel vriendelijk tegen de cameraman van Ongehoord Nederland. Want ja, hij kan er ook niks aan doen.
0: Ja, zijn er, zeg maar, niet om collega's af te vallen, maar je hebt... Nou, je steekt niet onder stoelen of banken dat je niet zo'n hele grote fan bent van de mainstream media.
1: Ja.
0: Zijn er journalisten waarvan je zegt, nou, die kunnen beter een microfoon inleveren en... een les gaan geven op de Erasmus
1: Universiteit. Ik denk dat er nog een functie bij is. Maar ik vind... Kijk, je hebt zo'n Jair of zo. Die maakt er altijd een beetje een soort clownshow van. Ja. En ik denk van, nou ja, soms zijn er ook wel gewoon serieuze onderwerpen. En het gaat op zich op sommige gebieden ook best wel kut in Nederland. Dus dat mag je ook wel een beetje serieus nemen, toch?
0: Zijn er bijvoorbeeld politici waar jij een koffietje mee drinkt? Of doe je dat helemaal niet? Blijf je heel afstandelijk?
1: Nee. Ik zou best een koffietje met Geert Wilders willen drinken. Maar die loopt altijd na één vraag weg.
0: Oh, hij beantwoordt nog wel één vraag.
1: Dat vind ik heel weinig. Hij beantwoordt heel vluchtig één vraag en dan is hij weer weg. Dat heeft hij echt al 4-5 keer achter elkaar gedaan.
0: Maar heeft hij wel eens gezegd... Ja, ik kan op zich wat redenen bedenken, maar heeft hij wel eens gezegd waarom?
1: Nee. Maar hij doet dit eigenlijk bij bijna alle pers. Dus je kan hem gewoon een soort van vragen van... goh, Geert, wat vind je van het AZC? En dan, als dat een thema is waar hij zich op wil profileren... dan loopt de beste man helemaal leeg. Maar als je een vraag stelt wat niet per se in zijn straatje past... dan loopt hij gewoon gelijk weg.
0: Ja.
2: Waar zou je het graag met hem over willen hebben?
1: Nou, ik had het bijvoorbeeld best over de rol van Guido Markushouder in zijn partij willen hebben.
2: Ja,
1: waarom die vroeger zo vaak op de Israëlische ambassade kwam, Geert Wilders. Dat zou ik best willen weten.
2: Ja. Misschien luistert hij.
0: Ja, het is een 538 luisteraar, dat weten we toevallig.
2: Geert, je mag inbellen voor antwoord.
0: Het mag altijd.
2: We staan ervoor open.
0: We praten zo meteen nog even verder. Bob Scholten van Left Laser in het huis. Dit is Maroon 5 en Moves Like Jagger.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, you're the Moves Like Jagger. Het is de vrijdagavondshow van 538. Zometeen babbelen we nog verder met Bob Scholten van Left Laser. En het nieuws van Eva zometeen. Wat heb je?
1: Ja, hoe Nederlanders het liefst hun verjaardag vieren.
0: Oké. Okay.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En volgende week donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: Chantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoot Hunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
5: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: De vrijdagavond van 538.
10: Bas en Dylan.
11: Het is inderdaad de vrijdagavondshow met het nieuws van Eva.
12: Ja, hoe vieren we onze verjaardag in Nederland? Een vraag die we allemaal hebben. En het is uitgezocht door kaartenfabrikant Hallmark.
11: Oh.
12: Er is een top 3 uitgekomen van populairste manieren om je verjaardag te vieren. Op 3, uit eten.
11: Oh ja, ja.
12: Op 2, toch nog de kringverjaardag met koffie en taart. Maar met stipt op 1... de borrel thuis.
11: De borrel thuis.
13: Okay. Ik wou gaan zeggen zuipen, maar het is gewoon letterlijk zuipen.
12: Ja, het is. Is dat ook wat jij, want we zitten hier met Bob van Left Laser. Is dit ook hoe jij het zou vieren?
11: Nou, ik vind op zich een huisfeestje. Maar dan ja, zuipen, maar ook gewoon een beetje chillen. Een beetje eten en zo, ja.
12: Een beetje chillen, een beetje eten, ja.
11: Er moet wel goed eten zijn, toch? Ik vind het Nederlandse kringverjaardagen, een soort van dat stukje kaas alleen. Dat ik wil wel echt een beetje catering.
12: Ja, wel eens.
11: Ja, ik hoor uit eten in dit lijstje. En dat is leuk met 6 man. Maar wij hebben bijvoorbeeld wel eens voor de verjaardag van mijn oma... zijn we dan met 25 man of zo gaan eten. En dan spreek je de helft. Nou ja, meer dan de helft niet. Spreek je driekwart van de mensen.
12: Met 25 mensen uit eten sowieso te veel, hoor.
11: Ja. Dus ik snap dat hij erin staat, maar als je met het gezin gaat. Maar anders niet natuurlijk.
12: Nee.
11: Ik vind de borrel thuis, ik doe het altijd buiten de deur.
12: Ja, zo'n zooi.
11: Kom je gewoon thuis en dan heb je niks de volgende dag. Kan je heerlijk op het bankje ploffen, lekker thuisbezorgd appje openen. En dan lekker wat bestellen. Heerlijk. Ja. En dan heb je al niet meer dat gezeik van opruimen en dat soort dingen.
12: Nou ja, dat vind ik ook beter. De meeste mensen vinden trouwens 1 dag feest voldoende. Maar er zijn ook mensen die het verspreiden over een weekend.
11: Jezus.
12: En ongeveer 4% die heeft een verjaardagsweek.
11: Ik kende zo iemand op mijn opleiding. Die had echt haar verjaarweek. En ik weet nog dat ik in dezelfde week jarig was. En toen nodigde ik iedereen uit voor mijn verjaardag. Op een zaterdag. En dat mocht niet van haar.
12: Oh, want ze bepaalde ook wat de rest deed in
11: haar
12: verjaardag.
11: Toen zei ze, ja, je kan niet in mijn verjaarweek jouw verjaardag gaan vieren. En dat vond ik zo raar gegeven.

0: Dat vind ik ook wel zeg maar,
1: dat er dus iemand op de wereld is wiens wereld meer onhaardheid dan voor mezelf.
0: Ja, het is knap. Zeker.
1: Dat heb ik zelden meegemaakt, eerlijk gezegd.

0: Botten van het online media platform Left Laser. We hebben het al eerder benoemd vanavond. Jij deed, 2-3 weken geleden het landschap aardig opschudden vanwege jouw interview met Gidi Marcus, hoor.
1: Ja.
0: Jij hebt hem dan voor je microfoon. Kan je nog even samenvatten wat daar precies gebeurde?
1: Ja, nou, het hele gekke is, de beste man komt naar ons toegelopen, vrijwillig. Wil je nog iets vragen over Israël? En ik wou hem eigenlijk gewoon iets vragen over de AOW-leeftijd. Maar ik was een soort van, oké, Gidi, gaan we het over Israël hebben. Helemaal prima, doen we dat. Ik stelde de vraag van, oké, jij bent dan een rechtse partij. Jullie zijn dan kritisch op vluchtelingen en zo. Maar Israël verdrijft de hele tijd Palestijnen. Beetje gek, toch? En de beste man die kwam begon eigenlijk vrijwillig te ranten over dat we Palestijnen die dan naar Nederland komen omdat ze met geweld uit Palestina worden verdreven, met geweld bij de grens moeten worden tegengehouden. En dan vraag ik heel vaak, met geweld? Want dat is een beetje een rare opmerking. Dat mag eigenlijk niet. Daar zou ik allemaal aangifte tegen de man gedaan. En hij blijft het herhalen. Ja, met geweld, met geweld, met geweld.
0: Ja, maar hoe sta jij daar als journalist, terwijl iemand, ja, we hebben de beelden gezien, toch al een beetje zijn eigen graf steeds dieper staat te graven. Want heel veel mensen dachten dat Gidi los zou splitsen van de PVV en een soort mildere versie zou gaan worden.
2: Ja, iedereen zei ook wel, nou ja, hij is dan wel een nette, degelijke man.
1: Ja, daarvoor. Dat was het verkooppraatje. Ja. Maar, ja.
0: En eigenlijk zie je hem daar, nou, wat ik zeg, een beetje zijn eigen graf graven. Hoe sta je daar dan als journalist naar te kijken? Ja, het werd je bijna in de schoot geworpen.
1: Nou ja, dat is dus het gekke. Achteraf kwam u met allemaal smoesjes. Hij zat ook bij de Ponyus podcast en dat we geen goede chemie zouden hebben. Bla, bla, bla, bla. Nou, dat is allemaal onzin. Hij begon echt gewoon volledig uit zichzelf zijn geweldsfantasieën te delen. En dat achteraf heb ik nog tegen hem gezegd van, Gidi, je hebt het echt zelf gedaan.
0: Ja.
1: Ik zeg nog een soort van half lachend van, jou. Ik was er zelf mee. Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Hij heeft nu een time-out van jou. Ja. Doet dat jij veel?
1: Nou, ik vond vooral, ik was dus afgelopen dinsdag weer in de kamer. En toen kwam een van die andere afsplitsers kwam naar me toe gelopen. En die ziet mij staan. En die draait om. En ik denk, hij maakt een grapje. Want die man is best een grappige man. Die maakt wel eens grapjes. Maar hij kwam gewoon echt niet meer terug.
2: Maar zouden ze dan toch een beetje bang zijn dat ze dan zelf ook in je val lopen, noem ik het maar even?
1: Nou ja, kijk, ze zijn volgens mij 2 zetels kwijt in de peilingen. Ja, het lijkt me pijnlijk als je een hele nieuwe club bent. Ik denk niet dat ze heel blij zijn. Dus ze zitten ook niet te springen om een vervolginterview.
2: Ja. Zou je dat wel willen?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel,
2: jij neemt niet een time-out van de groep Marcus Hauer?
1: Nee, ik neem eigenlijk van helemaal niemand een time-out. Ja. Ja, ik wil gewoon even, kunnen het ook over andere onderwerpen hebben. Als Gidi zegt, nou, ik wil het even een paar weken niet over mijn geweldsfantasie hebben. Zeg, prima, dan vraag ik je iets anders.
0: Ja, je hebt dit gehad natuurlijk. Een eerdere viral die je scoorde was toen je Volkert van der Graaf voor je camera kreeg.
1: Ja.
0: De moordenaar van Pim Fortuyn. Die kwam toen eigenlijk op je afgerend. Hoe ging dit ook alweer? Wat was nou het hele ding?
1: Nou, we hebben heel lang onderzoek gedaan om Volkert eindelijk voor de camera te kunnen krijgen. Want er zijn wel journalisten die in het verleden een poging hebben gedaan. Maar hij stond nooit open voor een interview. Nou, dat wisten we in principe ook wel. Maar op een gegeven moment treffen wij hem op de openbare weg. En ik wou hem een aantal vragen stellen. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, waarom moest Pim Fortuyn dood? Want je pleegt een politieke moord. Nou, in het verleden zijn er heel veel groepen van links tot rechts die politieke moorden pleegden. Maar het ding is altijd, they won't shut up about it. Die gaan een heel verhaal vertellen van, dit hebben we hierom gedaan en dit was onze reden. En dan kan je het daar nog steeds verschrikkelijk mee oneens zijn. Maar dan heb je wel een maatschappelijk debat over, waarom hebben die mensen dat gedaan? Ja, het gekke is dat Volker dus nooit verteld heeft, waarom moest Pim dood?
0: Die heeft altijd gezwegen en jij probeerde dat uit hem te krijgen.
1: Ja, nou, hij heeft in de rechtbank heeft hij een verklaring afgelegd, maar hij heeft ook iets van een brief aan zijn vrouw geschreven waarin staat, ja, alles wat ik hier zeg hoeft niet per se de waarheid te zijn. Dus hij heeft publiek na zijn vrijlating er nooit iets over gezegd. Hij had een tijd een mediaverbod en toen het voorbij was, dachten we, nou, interessant om de beste man een keer op te zoeken.
0: Dus dat mediaverbod is inmiddels verlopen.
1: Ja, hij mag gewoon erover praten.
0: Hij mag alles zeggen in principe. En nou ja, goed, hij kwam toen uiteindelijk na herhaaldelijk aandringen van jou op je afgerend. Dat was de eerste keer dat je hem tegenkwam. Mm-hmm. Ben jij toen bang geweest? Want iemand die een politieke moord pleegt, ja, die is niet bang en natuurlijk volkomen gestoord en ook een gevaar.
1: Nou, er zit wel een soort frame dat hij op mij en mijn cameraman komt afrennen. En in de edit heb ik dat natuurlijk heel vaak bekeken. En er zit daar wel een blik in zijn ogen dat je denkt van, nou ja, snap wel dat je een moord hebt gepleegd. Dat is waar. Hij heeft wel een hele enge blik.
2: Ja.
1: En ik ben niet bang aangelegd of zo. Maar het was niet de fijnste ervaring die ik tot nu toe gehad heb.
0: Nee, en je bent hem recent nog een keer tegengekomen. Mm-hmm. Bij een evenement van de FNV was het.
1: Ja. Ja, Dag van de Arbeid.
0: Dat was een bijna dystopisch gesprek wat jullie hadden.
1: Vond je?
0: Ja.
2: Nou, ik vond het sowieso al een heel bijzonder aangezicht dat hij dan bij de Dag van de Arbeid van de FNV... Dat, ja, er komen heel veel dingen die ik even niet met elkaar kan verbinden. Maar ik ben benieuwd hoe jij het ervaren hebt.
1: Ja, nou, het was een hele rare ervaring. Want wij komen daar dat veld opgelopen. Dus een soort festivalterreintje. En er komt een gast naar me toe. Gewoon een normaal FNV-lid. Niet zo'n omhooggevallen bobo. Maar gewoon een gast die daadwerkelijk werkt. En die zegt tegen me... Die had onze vorige video gezien. Die zegt, ja, Volkert van der Graaf zit hier. Ik zeg, nee joh, je bent niet goed. En hij laat een foto zien. Ik denk, ja, dat is hem echt. Na 10 minuten naar hem gezocht en toen zei hij van hem zitten in het gras.
2: En,
1: ja.
2: En had je het idee dat hij toen dacht, oh shit, daar is die gozer weer?
1: Ja, ik denk niet dat hij blij was. Maar dat waren wij ook niet. En we hadden nog wat vragen.
2: Ja.
1: En die hebben we alsnog een keer geprobeerd aan hem te stellen.
2: Maar nog steeds geen antwoord.
0: Nog steeds geen antwoord. Hoe hebben de mensen van de FNV gereageerd? Heb je dit tegen Hans Spekman gezegd, de voorzitter van de FNV?
1: Ja, ik ben toen dat zit ook in dat filmpje. Dan loop ik naar Hans Spekman. En dan, Volker zit hier in het gras. En ja, ik geloof wel dat Hans Spekman heeft hem niet uitgenodigd.
0: Nee.
1: Maar hij deed net alsof hij hem niet zag zitten. Dat is een hele rare. Hij heeft zijn eerste reactie zelf. Ik weet niet wie Volkert van der Graaf is.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Maar dan zie je dus dat sommige van die bestuurders, hun standaard reflex is gewoon liegen.
2: Ja.
1: En als er iets ongemakkelijks gebeurt, liegen. Zeg dan gewoon, ja, balen dat hij hier zit. Ik kan er in principe niks aan doen. Het is de openbare ruimte. Maar ja, van mij had hij niet hoeven te komen. Dat is ook een prima antwoord.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ik vind het zo'n bizar gegeven dat hij natuurlijk vrij rondloopt. En zeg maar, hij heeft straf gehad, maar... Ja, had natuurlijk in principe nooit meer vrij mogen komen. Of tenminste, ik denk dat een algemene mening is die we allemaal delen.
1: Ja, er zijn veel Nederlanders die er zo over denken.
0: Ja. Ja. Hoe is dat? Jij krijgt natuurlijk dan ook veel reacties met... En pas geleden ook ergens waar ik naartoe ging, zei hij... Als ik Volkert van der Graaf ooit tegenkom, dan zie je mij nooit meer terug. Dat is toch wel wat je veel hoort.
1: Ja.
0: Ook wat er veel in jouw comments gebeurt. Hoe kijk jij daarnaar? Want jij bent toch iemand van het debat.
1: Ik vind dat wel heel sneu hoor. Ik vind mensen die... sowieso al die grote praatjes. Altijd mensen die heel veel grote praatjes hebben. Ik vind... kijk, het hele probleem is dat de kwestie Pim Fortuyn... dat niet met woorden is opgelost.
0: Nee.
1: Dat was natuurlijk het hele ding. Ik had dolgraag, als Pim had geleefd... dan had ik dolgraag hier met hem in debat gegaan. Dan waren we het over dingen eens geweest. Dan waren we het ook over heel veel dingen niet eens geweest. Maar dat is volgens mij de oplossing.
0: Jij noemt het maatschappelijk bijzonder dat mensen zo reageren.
1: Nou ja, ik vind het zo gek dat mensen altijd inderdaad enorm grote dingen zeggen. Maar die man zit gewoon openbaar in een veld, in een grasveld. En niemand valt hem lastig. Dus ik vind dat altijd een beetje raar te rijmen. En überhaupt soort van het hele probleem wat we met Volkert hebben... is dat hij het niet bij woorden heeft gehouden. Ja. Ik hou het daar dan ook gewoon bij.
0: In de studio Bob Scholten van Left Lezen. We babbelen zometeen nog heel even verder. Dit is de nieuwste. Nee, niet de nieuwste. Wel Will I Horn. Dit is Dinner Party.

0: Friday, Sunday, what?
1: Return and the Nightcrawlers, je hoorde Friday in de studio Bob Scholten van Left Laser. We gaan richting het einde van dit gesprek. Ik vond het heel leuk dat je er was.
2: Ja, thanks for having me. Ik vond het ook fantastisch.
1: Echt waanzinnig. Ga het sowieso checken, ongeacht je politieke kleur. Ik vertelde je net in de studio, ik heb CDA gestemd, wat toch al rechts van het midden is. Maar ik geniet enorm van je video's.
3: Het is toch altijd goed om een beetje je horizon te verbreden.
1: Nou ja, zeker.
3: Jezelf een beetje uitdagen.
2: Ja, mijn favoriete comment is, ik ben niet links, maar dit vind ik wel leuke video's. Ja, kijk. Ja, dat van, we doen het goed.
1: Ja, dat is ongeveer, ja. Ongeveer een beetje ook hoe ik erover denk. Nee, superleuk dat je er was. Ik vind het toch nog wel eventjes mooi om te vragen, want je houdt je heel erg bezig met politiek. Dat doe je al, 15 jaar of zo, denk ik. Moet jij niet de politiek in?
2: Ding is, het politieke antwoord is, als je de politiek in wil, moet je sowieso niet zeggen dat je de politiek in wil. Dus zou ik het niet doen. Maar ik denk oprecht dat wij met video's maken veel meer invloed hebben dan het gemiddelde Kamerlid. En dat zegt misschien ook iets over de kwaliteit van het gemiddelde Kamerlid. Maar je maakt echt meer impact met video's.
1: Ja. Waarvan akte. Bob Scholten, dankjewel.
2: Dank jullie wel. Fijne avond.

0: Leuk man, de nieuwste band, je hoorde 3, 2, 1. En zometeen maak je kans op het 538 strandlaken. Ja, op dit moment komt het met pijpenstelen uit de lucht. Maar we gaan gewoon weer naar het lekkere weer.
1: Dan kan je jezelf lekker afdrogen met het strandlaken.
0: Ook weer zo.
1: Ook weer zo.
0: Je kan het 538 strandlaken winnen met de zomeropkomst. In kip of ei, iedere avond stellen we de vraag. En iedere avond is die vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En je kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan maak je dus kans op dat strandlaken. En wat zit er in kip of ei vanavond, Eva?
1: Twee kranten. De Telegraaf of het AD. Wie was er eerder?
0: Wie was er eerder? De Telegraaf of het AD. Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan ben je zo meteen wellicht een strandlaken rijker.
2: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Serieus?
3: Oh,
1: wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
6: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Mind Shift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Shift.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
16: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor €0,59... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
17: Het is een lekkere van Albert Heijn.
15: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Odido.
20: 538 Nieuws.
21: 8 uur.
22: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Veel problemen door het noodweer. Zo zijn er op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het spoor is ook geraakt door de bliksem tussen Zutphen en Hengelo en tussen Zwolle en Wierden. En er zijn ook bomen op het spoor gevallen bij Arnhem en Hogeveen. President Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië, vlakbij de grens met Oekraïne. Roemenië en de NAVO zeggen dat die drone van Rusland kwam, maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. De VN zet Israël op een zwarte lijst omdat ze seksueel geweld gebruiken in de Palestijnse gebieden. Dat deelt een Israëlische ambassadeur op X op basis van een jaarlijks rapport van de VN. De ambassadeur heeft al gezegd dat hij alle banden met VN-baas Guterres nu verbreekt. En er is iemand opgepakt voor de dood van een man in het Brabantse Herpen. Dat is in de buurt van Os. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet nog niet wat er precies gebeurd is. De man die is opgepakt komt, net als het slachtoffer, uit een ander dorpje in de buurt van Os. Ik heb het weer nog voor je. In het noorden en oosten geldt code oranje vanwege hagel en onweer. En in de rest van het land geldt code geel. Morgen is het weer zonnig en dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
8: 538 verkeer op Flitsmeister. Er zijn op dit moment 7 vertragingen. En ik neem de 3 grootste even met je door. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de grens 11 minuten. A4 Dinteloord-Antwerpen voor Hogerheide 9 minuten. En op de A13 staat de grootste tussen Rijswijk en Rotterdam voor Berkel en Roderijs nog steeds een half uur. 6 flitsers ook gemeld. Opletten op je snelheid op de A1 tussen Eemnes en Naarden bij 28,8. Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens bij 149,5. En op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 72,2. A27 Breda-Gorkum 18,2. A29 Dinteloord-Rotterdam 15,9. En de laatste voor nu op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 103,0.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek van

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
3: Bas en
4: met zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder? De Telegraaf.

0: gegeven opties bestond eerder. Dat antwoord kan je insturen via de app van 538. En dan maak je kans op een 538 strandlaken met vandaag de Telegraaf of het AD. Saya, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat een vrolijke verschijning.
1: Ja.
0: Mag gezellig. Lees jij nog kranten of niet?
1: Soms. Alleen online. Af en toe.
0: Maar is het dan echt de fysieke krant of lees je de artikelen?
1: Nee, alleen de artikelen.
0: Oh ja, oké. Ik hoor dus nog best wel veel mensen die dan de krant lezen in de app.
1: Ja.
0: En dan kijk ik even aan. Doe jij dat ooit?
2: Nee, dat doe ik niet. Nee.
0: Ik vind eigenlijk, en het is heel decadentelijk, maar ik vind eigenlijk niks lekkerders dan de fysieke krant.
2: Ja.
0: Ik weet nog, vroeger.
2: Zo breed op tafel leggen.
0: Moest ik met de metro moest ik van Spijkenisse naar Rotterdam. En dat was dan een half uurtje. En dan had je net genoeg tijd om de metro te lezen. Ja, dat was natuurlijk een krant van niks. Maar vond ik heerlijk. Voelde ik me echt het baasje. Was ik 16 jaar, zat ik lekker de metro te lezen. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat vandaag om de Telegraaf of het AD. En welke van de twee eerder was, we willen zo meteen het antwoord horen, Saya. Maar laten we eerst even de geschiedenis ingaan. En laten we beginnen met de Telegraaf. Henry Tindal die bracht de eerste versie op een willekeurige nieuwjaarsdag in de geschiedenis uit in Amsterdam. En de krant mikte op een breed publiek met toentertijd hun drie belangrijkste speerpunten. Nieuws, handel en scheepvaart. Overigens hielp de familie Heineken financieel mee aan de start van de krant. Ja. Dan het AD, in tegenstelling tot de Telegraaf, een krant die haar oorsprong vond in Rotterdam. Het was het landelijke broertje van de Rotterdamse Courant en werd in het leven geroepen om toegankelijk te zijn voor een breed publiek, in tegenstelling tot de zwaardere kranten van die tijd. Maar de grote vraag is, Saya, welke was eerder? De Telegraaf of het AD?
1: De Telegraaf.
0: De Telegraaf vullen wij in en dan heeft Eva het antwoord.
2: De Telegraaf komt uit 1893.
0: Zo.
2: En het AD uit 1946. Oh, dus ja, natuurlijk was die Telegraaf eerder.
0: Saya, gefeliciteerd. Jij wint het 538 strandlaken. Een hele fijne zomer.

0: Eten en Living For na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
2: Waarom wil de Tweede Kamer Kanye West niet in Nederland? Omdat ze dachten: optreden, dat Kanye West ergens anders doen.
1: Het antwoord is: nee.

0: Ellie Vertanen, Timbaland, you're the promiscuous op 538. Met zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je voor de mensen thuis?
1: Nou, een nieuwe trend onder ouderen. Swedish death cleaning. Behoorlijk grimmig, maar ik ga je er zo alles over vertellen.
0: En een nieuw huisje voor een beestje zometeen.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Hikes. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
13: Lekker zoet.
12: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Jij gebruikt energie op jouw manier... Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
21: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.

0: kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: De vrijdagavond van 538.
4: Bas en Dylan.
5: Met het nieuws van onze lieve Eva.
6: Ja, heb je wel eens gehoord van Swedish Death Cleaning?
5: Swedish Death Cleaning? En death als in dood?
6: Ja.
5: Nee.
6: Nou, het is een beetje grimmig, maar ik las er vandaag over in de Volkskrant. Het idee is dat oudere mensen een beetje bij tijd een grote opruim slash schoonmaaksessie in hun huis gaan doen. En dan dus alle zooi weggooien. Zodat als ze dan overlijden, hun kinderen en kleinkinderen dat niet hoeven te doen.
5: Ah, ja.
6: Dat komt uit Zweden overwaaien. Dus vandaar de naam Swedish Death Cleaning. Ja. En daar is in 2017 een boek daarover verschenen. Dat is toen ook in het Nederlands uitgekomen. Ze zeggen dat het is niet alleen fijn om zelf een beetje zo de boel voor te bereiden, maar het maakt het ook makkelijker om over de dood te praten.
5: Oh,
6: want je leidt het een beetje in. Het is toch iets waar veel mensen wel mee bezig zijn, maar het gesprek openen, dat is zo makkelijk nog niet. Dus dat zou daarbij moeten helpen.
5: Nou ja, ik vind het helemaal niet zo'n heel gek idee, maar ik vind dat eigenlijk met alles. Ik had deze discussie pas geleden, omdat ik had geen begrafenisverzekering. Mm-hmm. Maar ik denk, ik ben 28, weet je wel. Maar ja, goed.
6: Je weet het niet,
5: Je weet het niet, weet je. Ik loop hier zo meteen naar buiten en ik loop onder een bus. Of ik doe iets en mijn hart stopt ermee. Ja, het kan allemaal gebeuren natuurlijk. En dan ben je niet verzekerd. En dan zitten je nabestaanden met de zooi. Dus ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Maar net als met dit soort dingen. Dus ja, alvast zorgen dat je huis opgeruimd is. Zodat je kinderen of je familie het niet meer hoeven te doen. Of je vrienden of wat dan ook. Is natuurlijk, ja, in alle gevallen een top idee. Maar het heeft ook bijvoorbeeld mensen die een centje hebben. Heel veel mensen zeggen, ik geef het liever met een warme hand dan met een koude hand. Want dan kan ik in ieder geval nog zien wat er met dat geld gebeurt.
6: Snap ik echt. Zou ik denk ik ook echt doen. Als ik straks geld uit te delen heb, hopelijk. Dat weet ik niet. Ja. Maar dan is het ook veel leuker dat je kan zien inderdaad wat ermee gedaan wordt. En dat iemand er misschien wel iets heel leuks van koopt.
5: Ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ik weet niet meer wie dit nou was. Was dit... Ik zag dit in een podcast van de Dutch Dragons. Ja. Dat zijn een aantal Nederlandse ondernemers die hebben een podcast. Een hele leuke podcast overigens. En toen was er iemand die zei, ja, ik maak het allemaal op voor ik doodga. Volgens mij was dat Won Yip, die horeca-ondernemer uit Amsterdam. En toen zei ze, ja, wat laat jij na aan je kinderen? Die man is multimiljonair. En toen zei hij, helemaal niks. Ze werken er zelf maar voor. Ik maak alles op voor ik doodga. Als ik dadelijk met pensioen ga, ik klon het allemaal. Ik gooi het allemaal weg. Dat is toch ideaal? Dat je er nog even vol van gaat leven ook.
6: Dat moet je sowieso doen. Dat
5: ik vond het zo mooi gegeven.
6: Doen. Maar ik denk als die zoveel heeft, dan vind ik het wel een beetje flauw. Ja. Dat toch een beetje delen
5: maar
6: met
5: ja,
6: je kind.
5: Ja, goed, als je het allemaal zelf verdiend hebt.
6: Maar, ja, Swedish, maar jij moest zo nodig kinderen.
5: Swedish Death Cleaning dus.
6: Swedish Death Cleaning. Ik vind wel een grote voorwaarde dat het idee om dit te doen wel vanuit de ouderen zelf moet komen. Ik vind niet dat je als kind kan zeggen, vind jij niet de tijd voor een Swedish Death Cleaning? Want ik heb geen zin om die zooi op te ruimen als jij straks er niet meer bent.
5: Nee, ja, maar op welke leeftijd denk je bij jezelf, ik begin alvast de Swedish Death Cleaning?
6: Ja.
5: Zeg maar, ja, je gaat ook niet op je, zeg maar, je gaat niet op je 65ste zeggen, nou, ik begin alvast.
6: Ja, maar ja, als in de Volkskrant zet iemand van in de 80, die doet het.
5: Nou, dat vind ik een mooie leeftijd.
6: Ja.
5: Vanaf je 80ste doen, bij deze.
3: Radio.
7: Hey, this is Mal Smith.
8: Hi, I'm Nalhorn.
7: Radio 538. What's

0: Martin Garrix, you're the man in de vrijdagavondshow. Het is tijd voor een huisje voor een beestje. Want dat gaan we zoeken, Eva.
1: Ja, ja, ja. Iedere week zetten we een dier van het DOA, dierenasiel, in het zonnetje. Die nog een huisje zoekt. En dan in de hoop dat er iemand het hoort die denkt, nou, dat is wel wat voor mij. En deze week in the picture, Jack Russell Terrier Angel.
0: Oh.
1: Een schone dame van 2 jaar. En als je die griet ziet, het zal je meteen opvallen. Ze is wit, een beetje zwart. Maar dat zwart, dat is bijna blauw. Zo oh. Zwart. En het is dus een Jack Russell. En die staan bekend om druk. Dus stilzitten, dat is ook niet echt Angels ding. Wel een leuk detail trouwens over Jack Russells. Die kunnen dus zo hoog springen. 5 keer zo hoog als ze zelf zijn.
0: Zo, nou, dat is hoog.
1: Dus je kan er ook een circus act mee beginnen. Dus dat is leuk. Maar Angel dus, die wil er het liefst heel veel op uit. Buiten zijn, graven, snuffelen, de hele rambam. En dat gebeurt ook niet allemaal in stilte. Ze houdt van blaffen, ze houdt van piepen. Het is allemaal hardop, veel geluid. En zij zoekt eigenlijk een baasje dat lekker met haar wil werken. En dan bedoel ik natuurlijk niet een kantoorbaan, maar gewoon lekker met haar erop uit. Aan de slag, nieuwe dingen leren, leuke dingen doen.
0: Oh ja.
1: Ik dacht, nou ja, die zit vast wel te luisteren. Dus ben je nou enthousiast geworden, dan moet je eigenlijk even naar onze Instagram, 538avondshow, want daar vind je allereerst een story met die leuke blauw-zwarte vacht van Angel. En dan kan je ook een linkje vinden naar het DOA Dierenasiel, want daar woont ze nu nog. En dan kan je wat meer over haar lezen, een beetje de do's en de don'ts en of het echt iets voor jou is. En als je dan denkt, nou ja, ik ben eigenlijk wel enthousiast, dan kan je een afspraak maken. En dan, wie weet, is Angel wel de jouwe.
0: Ja, en het mooie van DOA, het dierenasiel, is dat je gaat op een soort date.
1: Ja.
0: Dus je wordt in een soort huiskamertje gezet samen met de hond of de kat in kwestie. Er zijn nog heel veel andere dieren die een huisje zoeken.
1: Ja, is Angel het niet? Kijk, snuffel rustig even verder over de pagina.
0: Leuk. Maar dan mag je dus op date en dan... Ja, wordt er ook gekeken. Niet alleen vind jij de hond of de kat leuk, maar andersom ook. En als dat een goede match is, dan ben je misschien wel een nieuwe vriend rijker. Dus ja. Ga naar Instagram, 538avondshow heten we daar. Druk even op volgen en ga ook even kijken in de story. Daar vind je een mooie infographic over Angel. En een linkje naar gedetailleerde informatie voor huisje voor een beestje.

0: ik had een hele grote mond. En,
1: het zal weer eens.
0: Ja, en ik heb daad bij het woord gevoegd. Ik was van mening dat van die e-challenges dat helemaal niet zo heel erg moeilijk is. Dus wij zijn gisteren afgereisd naar het dorpje Vlist. En ik heb daar geprobeerd om een meter schnitzel te eten. Ja, en of dat gelukt is en hoe een meter schnitzel eruit ziet, dat check je nu op onze Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. Daar check je de video.

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
1: normaal meer. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, wat verdikken we.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79.

0: loting. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur.
7: Het sprookje van tennisser Jesper de Jong op Roland Garros in Parijs gaat door. Hij heeft zich namelijk geplaatst voor de 4e ronde. Zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam. De Jong maakte korte metten met de Rus Gatsjanov, die op papier veel beter is. Hij had er wel 5 sets voor nodig. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plaatsen voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. Er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. Ze zaten in een schoolbus die op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Het openbaar vervoer hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. En een record voor Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland. Een maand voor het festival begint zijn alle kaarten uitverkocht. Dat gebeurde nog nooit eerder. Volgens de organisatie zijn mensen bang om achter het net te vissen. Populaire concerten zijn vaak snel uitverkocht. Het driedaagse festival is over 4 weken. De onweersbuien zijn het land uit. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
9: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
10: It's playtime.
11: Easy Toys.
12: It's playtime.
13: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
14: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Obeling, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
21: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
22: Alles voor kampeergeluk.
21: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
23: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
24: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
23: Dus kom op, naar buiten.
24: Univee, daar plukt u de vruchten van.
25: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
26: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

Talk To You. En vind je dit nou lekker, deze weekendmix? Dan zit je morgenavond ook gebakken. Je hoort namelijk eerst de Global Dance Chart, Wessel van Diepen. En daarna Armin van Buuren met een nieuwe Dance Department. Traditiegetrouw, 3 uur lang de allerbeste dance. Dat morgenavond. Nu heeft Martin Garrix, Ed Sheeran. Hier is Repeat It. Stay.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Tuinout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Let op de klok. De iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
9: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
10: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
9: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: 538 Dance Department.
18: Jouw zaterdagavond. Kort beter met 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren. En ik stel je dit weekend graag voor aan nieuwe muziek van Another. Michael Bibi en Sunnery James en Ryan Marciano. Kom dansen.
19: Lekker dansen.
18: Morgenavond, 9 uur. Dance Department op 538.
20: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: 538 Nieuws.
23: 10 uur.
24: Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Ze zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. 1 is compleet verwoest, het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer kon voorkomen dat de duinen en andere strandhuisjes ook in brand vlogen. Er zijn fouten gemaakt bij het vrijgeven van documenten over Jeffrey Epstein. Dat zei oud-minister van Justitie Pam Bondi tegen een onderzoekscommissie. Echte antwoorden kwamen er niet. Zo blijft onduidelijk waarom de namen werden weggehaald van mannen die mogelijk betrokken waren bij het misbruik en van de slachtoffers niet. En tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een groot grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. Vanavond klaart het op en is het nog een graad of 20. Morgen wordt weer zonnig, maar minder warm dan vandaag. 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
26: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
1: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
14: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Vertrouwd sinds 1999.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Ja. Echt serieus?
23: Wat een geld.
24: 18.000, tot verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
21: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
26: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
28: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
29: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
30: Dat zeg ik.
31: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
32: Dat is nog eens voordeel.
31: Ja, dus... Aldi.
33: De hits van 538. Overal in Nederland.
34: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
33: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
34: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
35: Radio 538.
36: Stoepkrijten, tikkertje. Buitenspelen is gewoon het allerleukste.
37: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
36: Dus kom op, naar buiten.
37: Unive, daar plukt u de vruchten van.
38: It's playtime.
39: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
40: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
41: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
42: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
43: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
44: Helemaal los bij Ethos.
45: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
46: Mooi van Ethos.
47: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
33: 538 Nieuws.
48: 11 uur.
49: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe fouten te hebben gemaakt rondom een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Die kliniek zette jarenlang bewust veel vaker sperma in van donoren dan toegestaan. En de inspectie geeft nu bij Nieuwsuur toe dat ze daar niet voldoende op hebben toegezien. President Trump zette pas geleden zijn naam op het Kennedy Center in Washington, maar dat mocht niet. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter zegt, alleen het congres kan zoiets veranderen. Trump moet zijn naam nu binnen 2 weken weghalen. De 2 Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Zij werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En de vrouwen van PSV hebben de Eredivisie Cup gewonnen door met 3-0 van Ajax te winnen. Het is de afsluiting van een uitstekend seizoen voor de PSV-vrouwen, want ze werden ook al landskampioen. Ze blijven ook de laatste winnaars van de Eredivisie Cup, want die houdt op te bestaan. Alleen in Limburg nog kans op een buitje. Verder overal droog en het koelt af naar 10 tot 17 graden. Morgen veel zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Het wordt 20 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
4: En niet bij mij, de tv is te klein.
5: En ik heb geen barbecue.
6: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
33: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: Kuda met het waanzinnige So Good.
1: En wij zijn nog steeds Sunny James.
0: En Ryan Marciano.
1: Hier met de lekkerste BPM's om je weekend mee te kickstarten. Ryan, welk festival heb jij deze zomer het meeste zin in?
0: Ik heb eigenlijk gewoon wel zin in zo'n eetfestival of zo.
1: Je komt altijd zo raar in de hoek.
0: Dat je gewoon alleen maar gaat eten.
1: Echt waar?

0: moet sowieso uit de speakers knallen. Dit vinden wij de allerlekkerste track van deze week. Sun, ben je er klaar voor?
1: Jazeker, ga door.
0: Oscar, Juani Bravo en Rami met een dikke, dikke Guya Arati.

0: remix van Ira Starr. Zometeen zijn we bij je terug in deel 2 van de show met onder andere Blondish Shermanology. Blijf standby.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En volgende week donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Nieuwe Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Maak er een thuiswedstrijd van, met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwalkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwalkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app.

0: voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Mooi wonen. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000.
9: Tot verdikken me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: 538. Sunnery en Ryan.
13: Welkom terug op onze dansvloer. Vergeet al je verplichtingen en maak je klaar voor het tweede deel van je favoriete start van het weekend. Wij zijn Sunnery James.
14: En Ryan Machano.
13: En we gaan een

0: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Odido. Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
14: Dit is niet normaal meer.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
16: Lidl, Lidl deals.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws.
5: 12 uur.
6: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de achtste finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
5: Lucas en Steve.
7: Radio 538.
8: Yo, welkom bij het nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
9: Ja, maar voor je klaar hebben staan, Eli en Fur met een nieuwe track. Valhaber met een hele dikke rework of Satisfaction. Natuurlijk van Benny Benassi. Ook in Bijou, ook heel dik. Ja, jongens, het is eigenlijk allemaal vet wat we gaan draaien. Dus we gaan daar ook gewoon meteen mee beginnen. Aftrap met onze eigen track samen met Afrojack. Control. Op het moment trouwens de nummer 5 of nummer 6 meest gedraaide plaat door DJ's in 2026. Het was best wat, dus blij mee. Dit is Control, je hoort hem hier op 538.

Ja, dat is wel lekker. Valhauer en Kooiman met een rework van Satisfaction natuurlijk van Benny Benassi. Valhauer klinkt enorm Duits natuurlijk, maar dat is gewoon van Nederlandse bodem. Satisfaction dus. Nu door naar de Artist of the Week. Want we hebben een nieuwe track gehoord van Omnom samen met Sven. Ja, je schrijft Lochenhoer, maar ik denk dat dat Duits is. Laten we daar maar vanuit gaan. Watch Where You Walk, hele dikke plaat. En deze verdient van ons wel even een plekje in het zonnetje. Dus Watch Where You Walk maakt Onom en Sven Lokkenhuur de Artist of the Week. Jules Mieren, Lucas en Steve Radio.

0: oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een